0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. En ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muur gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer, op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friese Sint-Nicolaasga. En de andere helft hier vanuit Hilversum. En we gaan alweer die tweede week in, hè, van het kampioenschap Scootje Sielen. Hoe is de wind daar? Heb je je vinger al naar buiten gestoken van
1: Nou, het wordt in elk geval mooier weer dan gisteren. Gisteren was het natuurlijk zondag en dan gaat het scootjesielen niet door op de dag des heren. En ik had een vrije dag, dus ik dacht, ik ga er lekker op uit. Regent het de hele dag hier in Friesland, dus ik heb een beetje binnen gezeten.
0: Maar wat heerlijk voor jou, ja.
1: Ja, als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik de zon al in volle glorie opkomen. Dus volgens mij wordt het een hele mooie dag. Bovendien een hele mooie week natuurlijk. De slotweek van het scootjesielen. Het is ongemeen spannend bovenaan in het klassement. Ja. Afgelopen zaterdag waren we in Stavoren. Heb je ooit het vrouwtje van Stavoren in het echt gezien?
0: Niet in het echt, maar natuurlijk wel de verhalen gehoord, ja.
1: Ja, klopt. Het vrouwtje van Stavoren. Vroeger dacht ik altijd dat het een enorm imposant standbeeld was. Maar het is eigenlijk maar een heel klein beeld dat.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat is dan heel grappig om te zien. Elk jaar verbaas ik me daar opnieuw over. En vandaag gaat de reis naar Woudzent. Dus het is nog op en top genieten hier in Friesland. En afgelopen vrijdag moest ik toch ook aan jou denken, Carmen. Want toen kwam je moeder over de finishlijn van de Vierdaagse. Of juist niet, vanwege die teen die nogal geblesseerd was. Hoe was het inhalen op de Via Gladiola?
0: De Via Gladiola, dat is eigenlijk een plek van groot feest. Waar heel veel mensen bij elkaar komen. Maar het is dus ook een hele emotionele plek. Want duizenden wandelaars komen dus binnen. En een van die duizenden wandelaars was mijn moeder. En ik zag een vermoeide, maar een hele trotse vrouw aankomen wandelen. En ik dacht, mam, wat ben jij toch een ongelofelijke doorzetter. En ik wist hoeveel pijn ze onderweg heeft gehad. En hoeveel blaren en hoeveel momenten ze had gedacht van, ik ga het opgeven. Ik wil niet meer, maar ja. Ze was er toch en ze heeft dat kruisje binnengehaald. En ik ben als dochter echt heel trots op haar.
1: En moest ze huilen toen ze binnenkwam?
0: Ze moest niet huilen, misschien een beetje van de pijn. Maar ze moest vooral heel erg bijkomen. Want het was wel echt een zware laatste dag.
1: Ja, ik heb het idee dat ze het nooit meer doet als ik jouw verhaal nu hoor. Ze denkt, het is nu wel klaar.
0: Ze is er helemaal klaar mee. Ja. Maar dat is misschien wat je hebt, hè. Na zo'n 4 dagen alleen maar wandelen. Dat je alleen maar denkt van, nu even niet. Ik vroeg ook aan haar van een schaal tot 1 op 40. Hoe blij ben je dat je niet hoeft te wandelen? Zei ze, ik ben heel blij. Dus misschien komt dat gevoel later weer terug.
1: Oké, hartstikke mooi. En alle wandelaars, alle vrienden van de ochtendshow die ook de Vierdaagse hebben uitgelopen, van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. En als het goed is, hebben jullie allemaal die boodschappentas ontvangen bij het behalen van de finishlijn. Zo is het toch, Carmen?
0: Ja, en anders is hij nog onderweg.
1: Ja, precies, ja. Nee, die krijgen jullie echt opgestuurd. Dat je even laat weten als je hem hebt uitgelopen. Hartstikke goed. Ja, Dennis, ook een goed weekend achter de rug, denk ik. Hè?
2: Zeker, zeker. Lekker rustig aangedaan het weekend, net als jij gisteren, Bert. En ik zit nou net eventjes rechts van mij te kijken. En daar zie ik in één keer weer een heel ander gezicht, ook in de studio. Ja, jij ziet er.
0: Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen, Caroline. Je bent weer terug van weg geweest.
0: Ja.
1: Ja, je zat natuurlijk weer op het Ibiza van Duitsland. Waar je stevast je zomervakantie doorbrengt. Hoe was het?
3: Het was heerlijk. Het was zo fijn. Perfect weer gehad. We zien elkaar niet, maar ik ben lekker bijgekleurd en ik heb gewingfoiled.
0: Ja, ik zag het voorbij komen.
3: Ja, dat is een redelijk nieuw. Dat is een soort een kruising tussen surfen en kiten. Maar dan met een soort vlieger die je vast moet houden, zeg maar. Een soort zeil. Je houdt het zelf vast. Je bent je eigen mast. En je moet zorgen dat je niet van het bord afknalt. Uurtje. En dat is me aardig gelukt. Het was hartstikke leuk.
1: Op een dag zie ik je hier nog gaan scootjes zien.
3: Ik ben wel eens in Stavoren geweest, hoor. Superleuke haven, ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooie plek, inderdaad. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Vertel eens even, wat zit er in het nieuws vandaag?
3: Nou, dat er in Berlijn wordt stilgestaan bij de aanslag op de Pride afgelopen zaterdag. Gisteravond was de Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren. En er stonden de woorden Berlin, stad in vrijheid opgeprojecteerd. En er is morgen ook een herdenking gepland in Amsterdam bij het Homo-monument. In Sappemeer in Groningen was gisteravond een lichte aardbeving, maar werd wel flink gevoeld. En ze gaan hem nog missen straks in Oost-Soeburg. Een verkeersregelaar, Giliano. En die heeft het Zeeuwse dorp behoorlijk opgevrolijkt. Hij gaat niet aan het werk zonder dat hij zijn radio aan heeft. Dansend er wel. Dus die gaan we straks even horen.
1: Ja, leuk. Allereerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter?
2: Dat doen we met de letter U van uitgerust.
1: Geef maar door via de NPO Luister-app liedjes. Beginnen met de letter U van uitgerust. En de meest mooie inzending hoor je zometeen helemaal.

0: Everly Brothers en Lucille. Dag, ja, goedemorgen. Met wie heb ik het enorme genoegen?
1: Pet, goeiedag, met Marcel uit Fantastische Helder.
0: Ach, Marcel, goedemorgen.
1: We zijn alweer, er weer bij.
0: Ja, inderdaad. Wij zijn lotgenoten in positieve zin. En waar gaat de reis naartoe momenteel?
1: Nou, ik ben nu bijna weer terug in de Helder. Ik ben vannacht al 2 keer op in de Schiphol geweest. En ik ben nu bijna terug bij de loods. En dan ga ik een andere auto pakken en dan ga ik straks weer naar Groningen.
0: Oh, oké. Okay. En wat wacht er?
1: Ik kom jouw kant op.
0: Ja, ja, je mag wel even een bakje doen hoor, hier in Sint-Nicolaas gaat.
1: Ja, daar kom ik ook nog wel eens.
0: ja, mooi gebied hier, hè?
1: Ja, prachtig gebied. Er zit ook wel een hele goede chocoladefabriek daar ook.
0: Waar staat die dan precies? Ja. Ik ken de koffiefabriek in Joure, maar de chocoladefabriek?
1: Ja, nee, er zit een chocoladefabriek zit er in Sint-Nicolaas gaat zit er ook.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou dan, moet ik...
2: Je hebt het druk, Bert.
1: Ja, ik dat nog weten, hè?
0: Ja, dat is waar, ja. Sint-Nicolaas. Ja. Ja, nou, ga ik zeker even naar op zoek, Marcel.
1: Ja,
0: hoe was je weekend? Of was je er ook voortdurend aan het werk?
1: Ja, lekker aan het werk geweest. Heerlijk. Lekker een beetje doortrappen. Een hoop mensen gaan op vakantie, dus die kunnen we allemaal weer blij naar Schiphol brengen of weer terughalen. En het meest gehoorde verhaal wat ze zeggen als ze thuiskomen, eindelijk weer in mijn eigen bed.
0: Ja, dat is natuurlijk ook het allermooiste van een vakantie, vind ik ook altijd hoor.
1: Ja, het mooiste van vakantie is thuiskomen.
0: Ja. En jij gaat altijd met de taxi op vakantie, zeker?
1: Ja. Nou, ik ben laatst op de camper weg geweest. Dat was ook heel erg leuk. En, maar ja, wat moest ik nou helemaal gaan doen? Dat is een beetje moe ook. En de kinderen en de kleinkinderen waren mee. En ik had een hele belangrijke taak. Hun ging zwemmen en andere dingen doen. En ik paste op de camper.
0: Oké. Zat je daar mooi aan vast?
1: Huh? Ik zat mooi op een stoeltje in het zonnetje. Heerlijk.
0: Ja, goed mooi. Nou, hartstikke goed. Zeg, we gaan eens even een lied uit bed halen, stel ik voor.
3: Alfabet.
0: Dat doen we vandaag met de letter U, heel vaak bezongen. Ik zal even een paar eruit plukken uit de NPO luisteren. Up and Away bijvoorbeeld, van de Fifth Dimension. Die kwam binnen via Rita, Unchained My Heart, Joe Cocker, dankjewel Hans. Under Pressure van Queen en David Bowie. Carla Wolf, Upside Down van Diane Ross, waar Harm Dallinga. En Upside Down van Vanessa, komt binnen via Nico en Wim Walravens. Un Canto a Galicia, hey. Julio Iglesias, dankjewel Anneke. Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes via Peter Verhart. Uit mijn bol van André Hazes komt nog binnen via Gerrit uit Alden. Underneath Your Clothes van Shakira, dankjewel Henk. Under the Boardwalk van Bruce Willis, Peter Bakker. Utrecht Mijn Statie van Herman Bekien zie ik hier nog. Maar jij bent de baas, dus vertel Marcel, welke plaat heb jij uitgekozen? En mag je nu horen hier op NPO Radio 5 in de taxi?
1: Ik dacht het nummer van de Righteous Brothers. En dat was Unchained Melody.

door Marcel Karhoff uit Den Helder. Deze Evergreen van The Righteous Brothers. Met nu Nico Haak en Boudewijn de Groot. NPO. Radio 5. Tante Julia.

0: Holmes en Be By You. Het is 6:01. Terug van vakantie. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. In Berlijn wordt stilgestaan bij de aanslag op de Pride afgelopen zaterdag. Een bestelbus reed in op een feestende menigte bij de Potsdamer Platz. Een vrouw kwam om het leven en 29 mensen raakten gewond. Nou, gisteravond was die Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren en er stonden de woorden Berlin, stad in vrijheid op geprojecteerd. Morgen is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking gepland om steun te betuigen aan de slachtoffers en de nabestaanden. Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: De orkaan is inmiddels wel flink in snelheid afgenomen. In Sappemeer in Groningen was gisteravond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Bewoners hadden het over een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. En ze gaan hem nog missen in Oost-Soeburg, de Rotterdamse verkeersregelaar Giuliano van 66, die de afgelopen tijd het Zeeuwse dorp opvrolijkte. Met een radio in zijn hand stond hij swingend zijn werk te doen, zag Omroep Zeeland.
3: Oeh, morgen! Yes, dat what I need for! Komt u maar, meneer, doet maar rustig aan.
4: Ik zeg, als je bij me staat, moet je die mensen een beetje opvrolijken. Ik hou van gezelligheid, begrijp je toch?
3: Komt u, mevrouw! Ik ben vandaag je ogen.
5: Is u nou nooit moe aan het einde van de
3: nee,
5: dag?
3: Nee, als ik van hier weg ga, ga je naar huis. Lekker een biertje drinken, biljart spelen. Mijn instelling is van, na je werk moet je ook tijd voor je eigen hebben. Kom mevrouw. Eat your lip, suck it hard. Suck me easy run.
1: Ja, zo kan je daar ook verslag doen, Bert.
0: Ja, dit soort mensen maken de wereld toch een stuk mooier en kleurrijker. Hè?
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Het weer?
1: Het weer heb ik voor je. Een mix van zon en wolken. Plaatselijk kan een lichte bui vallen en het wordt een graad of 22.
0: Dankjewel, Caroline. Ik heb Whitney Houston voor je.

0: Het mooie van Radio 5 is dat al die platen prima naast elkaar bestaan. Hè. Dit was Charles Aznavour, Le Comin Jean. En de vorige Whitney Houston, Love Will Save the Day. En dit komt uit de begindagen van Prince.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Little Red Corvette.

0: tunes. In het hart van de zomer, in de juli maand en Seasons in the Sun om 13 minuten voor 7. Je weet, deze weken kom ik vanuit Friesland vanwege het Max Koetsje Journaal. Elke avond natuurlijk live op televisie, op NPO 1 om 7 uur. En elke dag reis ik verder, zo zeilde ik afgelopen zaterdag naar Stavoren voor de uitzending die daar vandaan kwam. En daar kwam ik vrienden van de ochtendshow tegen. Namelijk Ab en Riksta Schimmel uit Drachten. En die laatste is nu aan de telefoon. Riksta, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wat een feest om jullie weer tegen te komen bij de opnames van het, bij de uitzending van het Koetsje Journaal. Hoe vond je het?
1: Heel leuk. Ik vond het leuk om jou even weer te ontmoeten.
0: Ja, dat is mooi en het was een verrassende ontmoeting. Want jullie komen nooit met lege handen aanzetten.
1: Nee.
0: Ik weet jullie altijd wel te vinden, want dan weet ik dat er een verrassing op mij wacht. En, het was een enorme tas hebben jullie voor me meegebracht. En zal ik even uitpakken
2: wat er
0: allemaal in zit.
2: Ik ben wel heel benieuwd wat daarin zit.
0: Nou, allereerst heb ik hier een mooie verpakking met beelden van Friesland. Ik zie een koe, ik zie een kasteel, ik zie zeilboten. Alderwets snobbersgoud. Goed?
1: Ja, dat zijn snoepjes. Die kan je lekker opeten.
0: Ja, klopt. Dan zit er een beker in. En dat vond ik echt heel erg mooi. Een beker, een glas met de op Utrecht. Ik dacht, ze hebben een omweg gemaakt. Even langs Utrecht geweest en dan hier naar de Stavoren toe, hè?
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, heel erg leuk. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Die krijgt een ereplekje bij mij thuis. Ik graaf even verder, hoor.
1: Ja,
0: dan stuit ik op een tube uierzalf.
1: Ja.
0: Dat is voor de ballen?
2: Nee, voor de uier.
1: Nee, helemaal niet. Dit is voor je huid.
0: Oh, dat is voor mijn huid. Oké.
2: Okay. Ja, wat lief.
0: Ja, super lief.
1: Dat is voor je huid. De meesten gebruiken gewoon Nivea.
0: Ja.
1: En dat speelgoed gaat op de huid zitten.
0: Ja.
1: En na 2 uur dan kan je wel weer, want dan is het verdampt. Want het is heel waterig.
2: Is het goed dat Bert dat vlak voor de uitzendingen, als hij scootjesielen gaat presenteren, dat hij zijn gezicht daar helemaal vol mee smeert?
1: Nou, dat zou ik niet doen, want hij is zo vettig.
3: Zit iemand te glimmen?
1: Ja. Dat is niet de bedoeling.
2: Oh, okay.
1: Met die echt bedoeling voor als je gaat zonnen.
2: Ah.
1: Dan smeer je in.
0: Ja.
1: En mocht het dan een keer prikken, dan doe je het nog een keer.
0: Ja.
1: Je bruint er ontzettend mee. En het is factor 50.
0: Nou, ik vind het fantastisch.
2: Heerlijk.
0: Weet je, er zitten vaak mensen onder mijn huid, maar dit smeer ik op mijn huid.
1: Ja, en dat gaat in je huid zitten. Wanneer het water in gaat, dan zul je zien, er zijn allemaal bolletjes. De pareltjes water zitten bovenop en zo beschermd ben je dan.
0: Oké, nou ik weet niet wat het milieu en natuur betekent, maar goed, ik zie wel wat er gebeurt als ik in de plomp spring.
1: Nou, er is gewoon water dat op je huid zit. Doordat
0: dat veel vet
1: van de uien zelf in je huid zit, komt die zonnestraal verder niet door.
0: Ik ga het proberen, echt waar. En dan een mooie kaart. Groeten uit Friesland, een zomerse groet van Ab en Riksta Schimmel voor onze vrolijke vriend. Nou, dat vind ik echt super lief. Verder heb je de oud papierbak geleegd en mij doorgegeven.
1: Ja, toen had je gisteren wat te doen met de waterige dag.
0: Ja.
2: Oh.
0: Een oude scootjekrant zit erin. Nee, ik vind het echt fantastisch. Ja, en dan dit is toch ook bijzonder, mensen. Ja, ik word goed betaald, hè, ook door alle kijkers. Want jullie hebben me een setje munten gegeven uit het guldentijdperk. Hm.
1: Ja, klopt.
2: Jeetje.
0: Daar moest je ook vanaf, begrijp ik.
1: Wat zei je?
0: Daar moest je ook vanaf, begrijp ik.
1: Nee hoor, dat hebben we speciaal opgezocht.
0: Ja, nee, ik vind het hartstikke mooi. Het is namelijk het zijn speciale munten, guldens met onder meer de Unie van Utrecht. Ik ben er heel blij mee en ik zorg ervoor dat het een mooie plek krijgt in mijn museum.
2: Ja, want je bewaart alles, hè Bert?
0: Ik bewaar alles.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, en dan, en dit heeft me echt ontroerd, Riksta. Want een tijdje geleden vertelde ik hier natuurlijk in het programma over mijn plannen om de tuin aan te pakken, want dat is een woeste wildernij.
1: Ja.
0: En dat deed jou besluiten om een heus tuinontwerp voor mij te maken.
1: Ja, ik heb eerst even over nagedacht. Ik heb geen idee hoe je tuin eruit ziet. Maar je wilt heel graag anders hebben.
0: Ja.
1: Dus ik heb gewoon maar een ding aan het tekenen gegaan. Wat ik in het hoofd had. Ja. Misschien heb je er wat aan.
0: Nou, ik heb er zeker wat aan. Ik bedoel, het scheelt toch weer 20.000 euro. Ik bedoel,
1: het hoeft niet zo duur, Bert. Het hoeft echt niet.
0: En je zegt ook van...
2: Omschrijven dan, Bert, wat je een beetje ziet op die tekening?
0: Nou, veel gras, dat heb je heel goed gehoord, Rick. Heel veel gras, een wat kleine terras, langs de kant mooie planten... waaronder de hibiscus vaste plant. En dat vind ik helemaal grappig. Die hibiscus, je hebt een voordeelbon uit een reclamefolder geknipt... van een tuincentrum waar ik die hibiscusplant voor een appel en een ei kan kopen.
1: Nou, een tuincentrum is het niet. Het is een winkel, een supermarkt... die die planten verkoopt.
0: Pak,
1: en die
0: is
1: volgende week woensdag in de reclame. Dus je moet maar eens kijken als je er belang bij hebt. En die hibiscus die is er in verschillende kleuren.
0: Oké, ik zie het. Woensdag 29 juli, dan moet ik op pad.
1: Ja, dan kan als ik, je tijd hebt wel.
0: Dan kan ik voor €5,99 een hibiscusplant aanschaffen.
1: Ja, bij die winkel wel.
0: Ja, nou, dat
1: laat
0: ik natuurlijk
1: niet. Dacht ik.
0: Nou, dat is zeker niet duur. Dat laat ik me ook niet ontgaan natuurlijk. Hè?
1: Het is vaste plant en die bloeit om deze tijd. En die bloeit heel lang. Het is prachtig. Ja.
0: Oké. Nou, dan hebben we volgens mij het hele pretpakket doorgenomen. Hè? Ik wil even zeggen dat ik er ontzettend blij mee ben, Riksa.
1: Mooi.
0: En jullie blijven altijd welkom om een oude uitzending bij te wonen.
1: Dankjewel.
0: Ook als je geen cadeaus meeneemt, want dat hoeft natuurlijk niet, hè?
1: Nee, weet ik wel. Maar ik vind het vervelend om met lege handen te komen.
0: Ja.
1: Ook nou, is maar een kleinigheidje, het is toch leuk om wat te geven.
0: Juist. En Carmen gaat een mooi pretpakket voor jullie samenstellen.
2: Absoluut.
0: Samen met Dennis, en dat komt allemaal naar jullie toe.
1: We gaan nog wel een poosje eerst met vakantie.
0: Oh. Maar dan wachten we nog even, dan hebben we extra veel tijd. Ja. Waar gaan jullie naartoe op vakantie?
1: We gaan een beeldreis maken volgende week zaterdag naar Oostenrijk.
0: Oh, heerlijk.
2: Heerlijk. Nou, ik zorg dat het voor die tijd bij jullie op de bus, op de mat ligt.
1: Oh, geweldig. Ja.
0: En ook alvast een verjaardag, een mooie verjaardag voor Ab, want die wordt woensdag 75 jaar.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, ik wil een leuke cadeau voor hem in de aanbieding. Hibiscusplant komende woensdag.
1: Die hebben we al in de tuin staan.
0: Oké. Okay.

0: years can a mountain exist? For it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend.
1: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Grote uitdagingen op de Reusten.
6: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bali.
11: Goedemorgen, de Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg met meerdere van zijn ministers over de verschillende bosbranden die in het land woeden. De Franse regering haalt er ook professionals uit de toerismesector, de energie- en telecomwereld en de verzekeringsbranche bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toerist bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
12: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. Zeker 's avonds, dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen en dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rotter.
11: Ja, dat was in Frankrijk. In Spanje zijn veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila inmiddels ingedampt. Maar het blijft er naar verwachting de komende dagen nog wel branden. Ook de branden in de regio Toledo verergeren niet meer. Nederland krijgt de komende jaren te maken met een groeiend tekort aan tandartsen, schrijft het AD. Steeds minder ouderen hebben een kunstgebit nodig en blijven daardoor langer naar de tandarts gaan. Beroepsvereniging KNMT waarschuwt voor wat ze een mondzorginfarct noemen, omdat ook de vergrijzing onder tandartsen de komende jaren toeneemt. Vooral in dunbevolkte gebieden dreigen wachttijden op te lopen en praktijken te sluiten. Nu Amerika de luchtaanvallen op Iran voorlopig heeft stopgezet, daalt de olieprijs en dus ook de prijs aan de pomp. Het gaat om een flinke daling. Brentolie, de belangrijkste graadmeter voor olie uit het Midden-Oosten, daalde met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat. En ook de Europese aardgasprijs ging omlaag met bijna 8%. En Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor. En ook de Franse commentatoren vonden het erg spannend.
13: Mats Pedersen kan lancer, Mats Pedersen qui fait l'effort. Jasper Philipsen, qui lui envoie son coéquipier Mathieu van der Poel donner. Son dernier coup de force, Mathieu van der Poel.
11: Ja, Pogacar won uiteindelijk ook de Tour de France voor de 5e keer. Het weer, zon en wolken, plaatselijk enkele lichte regenbuien en het wordt zo'n 22 graden.
9: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

weg op gaat vandaag. Boeren staan weer langs de snelweg. Ze vragen opnieuw aandacht voor de strenge stikstofregels die hun toekomst zo onzeker maken. De acties zijn overigens wel kleiner dan in voorgaande jaren. Ze zijn meer versnipperd door het land. En een goede dag in Tokio. Daar worden duizenden kaarten geteld. De dierentuin stroomde namelijk vol met meer dan 2500 verjaardagskaarten voor het beroemdste apenjong ter wereld, aapje Punch. Nou, hij maakt het inmiddels goed, mede dankzij natuurlijk die stroom aan kaarten. En een spannend eind bij de Tour de France gisteren. En in Boxmeer houden ze het wielige

0: doe maar, bel Helene. Om 7:12. Ja, gisteren natuurlijk een mooie sportdag. Mathieu van der Poel die op fenomenale wijze de laatste etappe in de Tour de France won.
1: Van der Poel zet door. Van der Poel en hij
2: kom aan, Mathieu, kom aan.
1: Verlost van Pogacar. Mathieu van der Poel heeft de winnaar van deze Tour van zich afgereden. En heeft nog een extra verstelling in huis. Zoals alleen hij dat kan. Zoals hij dat in een ultieme situatie nog voor elkaar kan krijgen. Mathieu van der Poel rijdt weg. Daar komt Pedersen. Of wordt het Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées zoals Wout van Aert vorig jaar deed. Daar komt Pedersen. Maar Van der Poel is leeg. Van der Poel is moe gestreden. Daar komt net Pedersen. Of Mathieu van der Poel, die gaat nog een keer sprinten. Ja. Maar hij gaat het redden.
0: Ja, fantastisch natuurlijk. Gisteren, ja, die Tour de France ligt nu achter ons. Maar wil je het gevoel van de Ronde van Frankrijk nog even vasthouden, dan kan dat vandaag in Boxmeer tijdens Daags na de Tour, een jaarlijkse traditie die al een halve eeuw plaatsvindt. En de rondebaas Pierre Hermans weet alles van. Dag Pierre, goedemorgen.
3: Goeiedag.
0: Hoe heb jij die finish gisteren beleefd van Mathieu van der Poel?
3: Ja, ik zat naar te luisteren en ik kreeg er nog kippenvel van.
0: Wat maakt het zo bijzonder?
3: Ja, het is ook een enorme prestatie. Dan denk je, ja, hoe kan dat? Hoe kan een mens zo vergeven? Ja, ik vind het geweldig. Overigens van al die renners die al die 3 weken door Frankrijk heen crossen. Van hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, weet je, bovenmenselijk.
0: Ja, deze en prestatie. Mathieu, dat is ook zo. En Mathieu van der Poel, ja, voor hem was het ook een emotionele rit, luister.
4: Ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan. Ja. Ik dacht eigenlijk dat het gedaan was en met 500 meter te gaan, ik dacht ik heb niks meer te verliezen, dus kop naar beneden. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden naar de finish en ik bleef maar wachten tot er een voordeel kwam. En dan op het einde zag ik er een komen en toen was ik erbij. Nou, dan ben ik nog één keer gaan rechtsaan en ik doe mijn fiets over de meet en het is een topmoment.
0: Ja, wat een held, hè. Ja, en dan daags naar de Tour.
3: Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden, zeg.
0: Ja, zo
3: alsof
0: simpel.
3: Alsof het niks is.
0: Zeg, vandaag daags naar de Tour. Voor de mensen die het niet kennen, wat voor dag is dat?
3: Ja, je kondigt het eindelijk verkeerd aan. De Tour de France eindigt echt niet op de Champs-Élysées. Die eindigt vandaag in Boxmeer.
0: Ja, vanavond
3: op die deal. Nee, ja. Dus ja, ik denk, wat een belediging. Ja, nou.
0: Ja. Ja. Nou ja, als dat echt zo is, dan mag ik aannemen dat de grote namen van de Tour vandaag ook hun entree maken in Boxmeer. Is dat ook zo?
3: Ja, nou, de grote namen, dat kan ik niet bevestigen, maar wel met grote namen. Want het is altijd een heel gedoe om een rennersveld naar Boxmeer proberen te halen. Ja, tot vanmorgen vroeg 5:00 zitten ze geloof ik in Duplex, een discotheek in Parijs. En dan moeten ze richting Boxmeer, maar niet allemaal, maar wel een aantal namen. En ja, alle Nederlanders die aan de start hebben gestaan in de Tour de France, die hebben we hier. En uiteraard ook Carapaz en Jasper Philipsen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Nou, dat zijn mooie namen. En wat maakt deze daags na de Tour, nou ja, vooruit deze slotdag van de Ronde van Frankrijk, ik vind het goed, Pierre, zo bijzonder om mee te maken?
3: Ja, weet je, wij zijn in Boxmeer een dorp met 13.000 inwoners. Het hele dorp en alle ondernemers en burgers zijn zo trots op dat wij dit evenement mogen organiseren. En aandacht krijgen, zo net als nu, daar zijn we heel dankbaar voor. Maar daar zetten ze zich ook enorm voor in. Uiteindelijk vind ik eigenlijk nog het mooiste, de weken hier naartoe, wat er niet allemaal gebeurt en gedaan wordt dit weekend, om het allemaal tot een prachtige, mooie en bijzondere dag te maken van niet alleen de renners, maar ook de bezoekers en de bewoners. Ja, dat is eigenlijk enorm. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Maar ik moet eigenlijk van mijn medebewoners stad zeggen. Maar goed, dat heb ik dan gezegd bij deze.
0: En dan ook nog de 50ste editie. Een jubileumeditie dus. Wordt het extra super feestelijk?
3: Ja, absoluut. Ja. Is het hele weekend al? Ja.
0: Okay.
3: We zijn al flink in het zonnetje gezet. Ik zal het niet allemaal opnoemen, maar hartstikke leuk.
0: En iedereen kan daar gewoon gewoon naar Boxmeer toekomen om het bij te wonen, alle wielerliefhebbers. Ja, voor jou ook toch wel een bijzondere dag, want je neemt na 13 jaar afscheid als rondebaas, Pierre.
3: Ja, dat moet.
0: Je stapt af.
3: Ja, ik hang de fiets aan de willige.
0: Ja. En dat moet, zeg je? Je tijd zit erop, begrijp ik.
3: Ja, ik heb het altijd heel leuk gevonden. Ik ben ook gevraagd in 2013 om eigenlijk het stokje over te nemen. En toen heb ik wel, wat je net zei, iedereen kan komen. Tot die tijd was het aan de kassa €17,50 entry. Dus nou, die onzin gaan we niet aan beginnen. We maken het laagdrempelig. Entree eraf. En de multinationals moeten het maar bekostigen. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Die zijn heel royaal, wat het mogelijk maakt. Want die renners komen niet voor niks rijden natuurlijk.
0: Nee, daar moet je flink voor betalen. Ik heb ook wel eens begrepen dat degene waar je het meest voor betaalt, meestal de meest prominente wielrenner natuurlijk ook, dat die moet winnen. Is dat zo, Pierre?
3: Ja, dat hebben wij niet in de hand natuurlijk. Maar het is wel eens zo. Het staat ook om te kijken van wie er wint. En uiteindelijk vinden wij het natuurlijk ook heel leuk als wij in onze memoires een hele bijzondere naam van het moment bij kunnen schrijven. In onze palmares, om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja, en op welke naam hoop je dan vandaag?
3: Ja, dat is een hele goede voorbeeld. Vorig jaar won Tijmen Arendsman. Komt zijn titel ook verdedigen. Dan is het ook nog een Nederlander. Zou ik wel heel mooi vinden. Maar goed, als we 10 of 20 jaar verder zijn. Tijmen Arendsman, die raakt op de achtergrond. En Carapaz, die wint ook nog een keer 5 keer de Tour de France. En is het wel leuk dat hij dit jaar ook meer gewonnen heeft.
0: Ja, maar
3: ik heb niet echt een wielerliefhebber dat ik een uitgesproken voorkeur heb. Ik heb niet echt een favoriet. En natuurlijk Mathieu van der Poel als Nederlander. Maar er zijn er nog meer Nederlandse renners die het hartstikke goed doen. En dan vind ik zo'n Huub Aerts van met zijn blonde krullenbol. Die vind ik ook wel een bijzonder verschijning. Vind ik ook wel leuk als ze hier zo winnen. Maar als je me morgen vroeg belt, ga ik het je zeggen.
0: Oké, dan bellen we je morgenochtend weer.
3: Maar niet zo vroeg, hè?
0: Nee. We gaan in elk geval melden wie gewonnen heeft daar. Daags naar de Tour in Boxmeer. Maar eigenlijk de slotdag, zoals jij het zo mooi omschrijft. Pierre Hermans, dankjewel voor je bevlogen verhaal. En het wordt een goede dag daar in Boxmeer, dat weet ik zeker.
3: Graag gedaan. Fijne dag. Tot ziens vandaag. Hoi.

Village People en YMCA. Daarvoor nog Robbie Williams en Feel. Onderweg naar het nieuws van 7:30. En tot die tijd, Ilse.

0: Het is exact 19:30 en dus zie je Carolijn met het laatste nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren. Daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. Na een klopjacht is de dader gisteravond doodgeschoten door de politie. Het vermoeden is dat er meer mensen bij die aanslag betrokken waren, zegt correspondent Gimbalduk.
2: Ja, de politie gaat ervan uit dat er meerdere verdachten zijn. Zijn er niet heel duidelijk over in hoeverre die verdachten wat hun rol dan is. Of dat gaat bijvoorbeeld om iemand die erbij rijden is of mogelijk hulp heeft verleend bij het wegkomen of onderduiken van Abdul B. Er zijn wel in ieder geval meerdere arrestaties verricht. En dat onderzoek dat gaat de komende dagen ook nog verder.
1: De slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen zijn buiten levensgevaar. Morgen wordt de aanslag in Amsterdam herdacht. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen omgekomen en 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 2 mensen opgepakt en er is nog niets bekend over een motief. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het festival in Seattle draait om eten en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Steeds meer mensen willen weer voor de klas staan. De meeste volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. En daar steeg het aantal inschrijvingen met 13%, meldt Trouw. Je mag daarna voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De koepelorganisatie vindt het heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. En het patatje oorlog is ooit bedacht in onze hoofdstad. In 1976 bij een snackbar in Amsterdam-Noord. Tenminste, dat beweert Dick, die toen zo'n 15 jaar oud was, ging naar de plaatselijke snackbar waar een vriend van hem werkte, vertelt hij aan AT5.
3: Zeg Robbie, van, doe mij maar een patatje met mayonaise, steesaus, het eikjes erop. Hij zegt, wat nou, is dat nou? Gooi het in die puntzak. Dus dat was één grote kletterzooi. Ja. En toen gaf hij het aan, want die kleren dik, het lijkt wel oorlog. Dus de naam komt van Robbie. En de bedenksel van de patat komt van mij.
4: Maar ja, Dick,
3: ja.
4: Dit kan natuurlijk iedereen zeggen.
3: Ja, dit is wat ik in mijn geheugen heb als mijn verhaal van het patatje oorlog.
1: Ja, bij AT5 kregen ze het niet gecheckt, maar ze vonden wel een zogeheten frituurhistoricus die nog nooit iemand is tegengekomen die ook claimt dat patatje oorlog te hebben uitgevonden. Dus in Rotterdam hebben ze de kapsalon en in Amsterdam dan patatje oorlog.
0: Ja, ja. Nou, ik hoop dat ze ook inderdaad dan niemand anders vinden. Anders wordt het...
5: Zeg het maar.
1: Ja. Ja.
0: Oorlog natuurlijk. Hè? Ja. Juist, hè. Het weer nou voor vandaag.
1: Zon en wolken, plaatselijk enkele lichte regenbuien en het wordt 21 tot 24 graden.
0: Dankjewel.

alles kan een mens gelukkig maken. Inclusief die plek onder de zon. Maar die plek onder de zon, daarvoor hoeven we niet ver te zoeken deze week. Wat een warme week. Woensdag wordt de heetste dag. Met temperaturen tot 36 graden. Dat zijn temperaturen waar muziek als deze bij hoort. Van de Buena Vista Social Club. Candela.

0: Bobby van der Horst Groenendijk uit Rotterdam, 76. Thea Somberg uit Enschede, 70. Wim Karsten uit Hem, ook 70. Willemien van den Anker, 77. En Max-collega Philip Freeriks, ook jarig. Hij wordt 82. En ook een speciale dag voor André Bregman uit Wervershoofd. Hij wordt vandaag 58. We gaan hem bellen.
1: Ja?
0: Ja, goedemorgen, is dit André?
1: Ja, goedemorgen, Bert. Goedemorgen, man.
0: Kijk eens aan, André.
1: Ja, we zijn wakker, hoor. We zijn wakker. Vroeg in de morgen, maar we zijn er.
0: Nou, is ook zo. Ik heb hier de Friese vlag hoog in top gehangen. Speciaal voor jou, André.
1: Ah, geweldig. Wat een feest vandaag.
0: Ja, vertel eens even, hoe gaat jouw 58ste verjaardag eruit zien?
1: Nou, ik krijg straks om 11 uur bezoek. En dan moet ik nog even naar de winkel toe. Even wat lekkers halen. En dan vanmiddag komt mijn moeder. En dan komt er nog wat visite. En ja, dat is het een beetje.
0: Ja, even die volgorde. Hè. Ik grijp toch even in bij die volgorde. Want je zegt, ik krijg eerst even wat bezoek. Daarna ga ik naar de winkel om wat lekkers te halen. Het lijkt me dat je eerst even die winkel ingaat om wat lekkers te halen.
1: Ja, dat bedoel ik ook.
0: Oh, dat bedoel je ook. Want wie komen er allemaal op bezoek los van je moeder dan?
1: Wat zei jij?
0: En wie komen er op bezoek los van je moeder?
1: Mijn woonbegeleiders. Die komen straks om 11 uur. En die komen even een lekker koppie halen. Even mooi zitten. En lekker teuten. Ja, gezellig.
0: Ja, heel gezellig. Want je woont begeleid, begrijp ik, André.
1: Ja, ik woon begeleid wonen. Ik heb zelf een woning. Ik onthoud het zelf. Dus ja, dat doe ik allemaal zelf allemaal.
0: Ja, dus in feite woon je zelfstandig, maar het is toch handig dat er ook een beetje hulp bij is, hè?
1: Ja.
0: En wat doe je in het dagelijks leven? In de dagbesteding?
1: Ik zit op Show de Boelen.
0: Oké.
1: De Westrand Boelen, ik ben er mezelf. Dus dat ik Show de Boel op de dinsdagmiddag en op de vrijdagmiddag. Mm-hmm. Dus als er mensen zijn, dan ben ze welkom om even te kijken. En dat doe ik met plezier. We doen wel een toernooi. En we doen zelf wel eens een toernooitje geven. En een competitie doen we. En het is hartstikke leuk.
0: Nou, je hebt een goed leven, André.
1: Ja hoor. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik mag niet klagen.
0: En hoe oud is je moeder inmiddels? Want je bent 58 en zij komt vanmiddag nog op bezoek.
1: Mijn moeder wordt 19 augustus, wordt ze 90. Dus dat is ook een mooie leeftijd.
0: Ja.
1: Dus zo doen we.
0: En heb je nog een verlanglijstje waarvan je zegt, dat staat bovenaan. Ik hoop dat ik dat nog eens krijg in mijn leven.
1: Ik zou de Cats wel eens een keertje willen zien.
0: Oei, die treden niet meer op, denk ik.
2: Ja.
1: Nee, ik weet het niet. Nee, een vakantietje.
0: Ja. En de Cats, wat heb je daar? Waarom hou je zo van de Cats?
1: Ah, ze heeft mooie muziek. En er is hier een bandje, dat heet Cats Hello. En die treedt hier in de buurt af en toe wel eens op. En dan, dan ga ik er vaak heen. Ik vind het mooi.
0: Maar wat is je favoriet? Ja, ga door.
1: Mijn broer die heeft een catchcore opgericht. Dat heet Project Koor de Cats. En er zitten leden op van iets van 70 leden zitten daarop of zo. En ze zijn net begonnen. En dat loopt ook hartstikke goed hier al. Dus ik vind het wel mooi.
0: Nou, wat zou het mooi zijn als het Evergreen Top 1000 Rad een plaat van de Cats naar voren haalt. En dat zou natuurlijk zomaar kunnen, want ze staan er 900 keer in.
1: Ja, we draaien net zo lang door voordat we hem hebben.
0: Dat vind ik ook een goed idee, André. Nou, Dennis, kom op. Laat dat rad maar draaien. Ik ben benieuwd welke plaat eruit komt.
3: Nou, daar komt hij, André. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
3: Eens even kijken. Je bent geëindigd op nummer 58.
0: Ja! Het is gelukt!
3: Nou, wat is het mogelijk?
0: Het is gelukt!
3: Verzin je toch niet?
1: Die gaan we draaien, hoor.
0: Nou, wat een verrassing, André. Wat heerlijk.
1: Wat een cadeau!
2: Ik heb nog nooit iemand zo blij gehoord. Nee. Echt nog nooit.
0: Nou, fantastisch zeg.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ja, ik ook. Ja, nou, ik wens je een mooie 58e verjaardag, André. Deze is voor jou. Ja. Je mag, kondig hem zelf maar even aan, dat mag dan.
1: Hier, welkom in de kids.

mooie kon het toch niet. Voor André Bregman uit Wervershoofd. Hartstochtend fan van de Cats. En dan zomaar deze plaat als cadeau. Where have I been wrong? Nog één plaat tot het nieuws van 8 uur. En dat is deze. Van Simon & Garfunkel.

0: PIN-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Grote uitdagingen op de Weusten.
13: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
12: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
14: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond. Vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
15: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Goedemorgen, Carolijn.
19: Goedemorgen, Bert. In het Franse departement Gironde hebben bosbranden 240 woningen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit. Maar volgens autoriteiten is de situatie in het gebied stabiel. Vannacht moesten nog eens 55.000 mensen hun huis uit. In dat departement zijn 84 brandweermensen gewond geraakt. Straks om 10 uur houdt de Franse regering crisisoverleg. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De grote bosbranden ten westen van Madrid zijn ingedampt. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken bedankt de brandweer, maar het gevaar is nog niet voorbij. Toch zijn de Spanjaarden blij met eindelijk wat goed nieuws, zegt verslaggever Eva Wiesing.
20: Zeker, dat is zeker echt een opluchting, want na al die dagen voor het eerst een sprankje hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
19: Mensen kunnen ook nog niet terug naar huis. In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare verbrand. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Daarbij kwam zaterdag een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Mensen kwamen samen bij de Brandenburger Tor en legden bloemen. En dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. De lerarenopleiding is populairder geworden. Voor de universitaire lerarenopleidingen kwamen het afgelopen collegejaar ruim 13% meer inschrijvingen binnen. Je mag daarna voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De koepelorganisatie is er blij mee, want er zijn nog steeds te weinig leraren. En het is een bijzondere verschijning langs de oevers van de Oosterschelde. Henk Visser, die op zijn elektrische driewieler met aanhanger al het afval weghaalt. Met een grijper, vuilniszakken en soms zelfs een bladzuiger in de hand.
9: Dan kan ik een paar meter per dag doen. En dat is natuurlijk niks. Maar alles wat je dus eruit haalt, kan niet meer terug. Als ik één flesje opraap, dan gaat dat niet meer terug in die Oosterschelde die we zo schoon willen houden. Het is gewoon mensen bewust maken van het feit dat je dus op een uniek plekje woont op Schouwen-Duiveland. Daar moeten we verdorie zuinig op wezen.
19: Het weer dan nog, een mix van zon en wolken met af en toe nog een lichte bui bij zo'n 22 graden.
17: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.
18: Automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

als je dit hoort, ben je terug in de zomer van 1978. En dan zie je de beelden van Grease als vanzelf op je Netflix. John Travolta en Grease Lightning. Hey.

aan het begin van een zomerse week. Elke dag schiet de temperatuur telkens weer omhoog. Woensdag wordt de warmste dag met uitschieters tot 36 graden in het zuiden en het oosten van ons land. Dat betekent dus smeren, kleren en weren. En een mooie dag voor illusionist Hans Klok. Hij ontvangt de Fred Kaps Award. Dat is een van de hoogste onderscheidingen in de wereld van magie. Hans Klok ontvangt die prijs als erkenning voor zijn rol als ambassadeur voor de goochelkunst. Ja, en het SKS-kampioenschap Scootjes.

0: 14 over 8 op deze maandagochtend. En nog een paar dagen en dan weten we wie het zilveren scootje omhoog mag houden. Want deze week begint, het SKS scootje kampioenschap zijn ontknoping. En alles over de races zie je natuurlijk elke avond in het Max Scootjesjournaal om 7 uur op NPO 1. En daarin word ik bijgestaan door zeiler, door kenner, door wandelend scootje-encyclopedie Eelke Dijkstra. Dag Eelke, goedemorgen.
1: Dag, goedemorgen Bert.
0: Eerste week zit erop. Met welk gevoel kijk je terug op die eerste week van dit kampioenschap?
1: Ja, het is een vrij schoon kampioenschap, zoals ze dat dan mooi noemen. Je hebt er wel wat dingetjes gehad, maar voor de rest sportieve strijd. Open strijd, weer wat schepen die wat verrasten weer naar voren komen. Dus we hebben gewoon ook heel veel zin in de tweede week.
0: Ja, zeker als je kijkt naar het klassement waar het ongemeen spannend is bovenin. Grauw staat bovenaan op dit moment, gevolgd door Lemmer en Akrum. En daarna volgen nog Eerenwoude en Heerenveen. Het zit allemaal dicht bij elkaar, hè?
1: Het zit dicht bij elkaar. Sneek, die hadden we wat meer van verwacht. Die zakt nou een beetje weg. En het is nu natuurlijk iedere dag, als je punten oploopt, ja, dan zijn die, dan komen die ook hard aan. Dus er zullen iedere keer weer wat meer favorieten afvallen. Maar ja, het is wel de achtvoudig kampioen Grauw, die zeilt wel heel sterk op dit moment.
0: Ja, nou het is spannend en heel veel kijkers elke avond zijn we natuurlijk hartstikke trots op. We krijgen daar ook veel vragen over binnen trouwens. Onder meer een hele lieve brief gekregen van de heer J. Kol. Hij schrijft, ik zou graag willen weten hoe en wanneer de scootjes worden verplaatst van de ene wedstrijdplaats naar de andere. Misschien kan Eelke daar antwoord op geven, zo schrijft hij. Nou, Eelke.
1: Nou, het is heel mooi, want ik lig hier, ik verplaats mezelf ook met een schip. En dat doen zij zelf ook. En ik kijk hier nu ook op uit. Nou, ik zal je straks even een fotootje sturen. Maar het is gewoon één groot dorp dat zich verplaatst. Het is Grauw ligt hier bijvoorbeeld om. Dan hebben ze één moederschip. En het is een oud vrachtschip ook daar. Zit een scootje naast. Maar dan liggen er, ieder bemanningslid met zijn gezin heeft dan ook weer zijn eigen bootje. Dus hier, ze liggen hier ongeveer 20 breed voor me. En dat is alleen Grauw. Dus er is een hele karavaan van schepen die gewoon van het ene plaats naar het andere plaats trekt. Ja, het is echt een prachtig gezicht.
0: En dat gebeurt dan op dezelfde avond van de wedstrijd nog?
1: Hangt er een beetje vanaf. Gisteren was het een rustdag, dus dan gaan ze de volgende dag. Maar eigenlijk is het bijna altijd gelijk. Na de prijsuitreiking, dan vertrekt die hele karavaan alweer, ja.
0: Ja, dus die hele karavaan is nu gelegerd in Woudsend, waar de wedstrijd vandaag wordt gezeild. Wat voor race wordt dat, Eelke?
1: Nou, het is ze hebben nog vandaag, want dat wordt straks wel de spanning in de wedstrijd. Wie kan er straks ook met lichte omstandigheden omgaan? Want de weersvoorspellingen zijn echt dat het prachtig mooi weer wordt, maar van de wind het ook wat af laat weten. Maar vandaag wordt het en prachtig mooi weer en een windkrachtje 4 tot 5. Dus dat wordt weer dat zijn de ideale omstandigheden voor een hele open, mooie wedstrijd.
0: Genieten dus. En vanavond te zien om 7 uur op NPO 1 in een nieuw Max Scootjesjournaal. Wij spreken elkaar daar natuurlijk, Eelke, en we hebben elke dag even contact met elkaar. Bijvoorbeeld over de kleur van de kleding, zodat we niet als een soort tweeling daar aan dat zwaard staan. Afgelopen vrijdag had jij... Ja, vertel.
1: We hebben het alleen over de bovenkleding, hè? Want daar gaat het.
0: Ja, zeker.
2: Jullie dragen geen broek verder.
1: Nee.
3: Dat is voor het desk voor.
0: Nou, oké. Okay. Wat voor kleur draag jij vanavond, weet je het al?
1: Normaal ben jij altijd de eerste, maar ik weet het nog niet. Nee. Ik ben ook niet zo gevarieerd. Ik heb niet zo van die mooie salmroze shirts als jij het.
0: Goed, daar hebben we nog wel even contact over. Ik spreek je later vandaag. Vanuit Woudsend, Eelke Dijkstra.

0: fantastische evergreen van Guys and Dolls. There's a whole lot of loving. Daarvoor Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Dat gaan we zometeen natuurlijk in zekere zin ook doen. In het spelletje Vroeger of Later, wat heet. Dan gaan we heen en weer in de tijd van de muziekgeschiedenis. En aan jou telkens die ene vraag. Was de plaat die hoorde Vroeger of Later niet? Dat is de voorganger. En als je dat met succes doet, dan wachten er mooie prijzen op je.
1: Ja, ik ben het hele weekend weer druk geweest om hem te vullen. De prijzenkist. Doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. Daarop staat niet storen. Ik wil Goeiedag Hendrikman horen. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Ja, en wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op. Stuur het codewoord strijd via de gratis NPO Luister app.
0: Wat een strijd wordt het zometeen. In Vroeger of Later. Maar natuurlijk ook deze hele week op het water. In Friesland. Ja, en dan deze mannen.

0: plaat die zijn laatste weken ingaat als de schijf van NPO Radio bij Jealous Lover van de Rolling Stones. En kijk, het is bijna 8:30, dus we zien Carolijn. Goedemorgen opnieuw.
1: Goedemorgen Bert. Inmiddels is meer duidelijk geworden over de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn. De man van 21 is gisteravond na een urenlange klopjacht doodgeschoten. En de Duitse politie kreeg volgens correspondent Gien Balduk een tip dat hij verstopt zat in een volkstuintje.
2: Dat leunt bijna tegen een soort vakantiepark aan met allerlei tuinhuisjes die deels zijn uitgebouwd, waar je dus schuil kan houden. En uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: In de Duitse hoofdstad is gisteravond stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd de hele avond en nacht verlicht in regenboogkleuren. Morgen is er ook een herdenking in Amsterdam bij het Homo-monument. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. Daarbij vielen gewonden en 2 doden, meldt een gouverneur. Er brak brand uit in appartementen. Intussen voerde Rusland ook weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten 5 mensen gewond. Iets na 7:00 gisteravond was een lichte aardbeving in Sappemeer in Groningen. Die had een kracht van 1,6. Mensen omschrijven het als een korte, heftige dreun. Volgens het KNMI komt het door de gaswinning in de regio. Een dagje smokkelen met de schoolvakantie van kinderen kan een dure grap zijn. Omroep Gelderland heeft cijfers opgevraagd bij onderwijsorganisatie Duo. Daaruit blijkt dat vorig jaar 228 boetes zijn uitgedeeld in de provincie. De hoogte daarvan kan verschillen. Maximum is €4.500. Er kan ook een taakstraf of zelfstraf worden opgelegd, maar meestal komt het niet zover. Leerplichtambtenaren houden bij een eerste overtreding vaak bij een waarschuwing. Ja, en het is vaste prik in Arnhem in de zomervakantie. Ome Joop's Tour, een fietsvakantie voor tientallen kinderen, voor wie het niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
3: Heb je er zin in?
4: Ja, heel erg.
3: En flink stuk fietsen, of niet?
4: Ja, dat sowieso. Het is soms een paar uur fietsen. Maar als het op de helft is, dan is er altijd een pauze.
5: We hebben op dit moment 80 kinderen ingeschreven, 10 wiedeploegen. We nemen ze mee op avontuur naar het plattelandsleven in de Achterhoek, in de Liemers. Maar ook naar de uitvinderij, de spelerij. Dus de kinderen leren deze week, gaan ze leren van elkaar.
1: Ja, ze gaan ook nog naar een watersportpark en een attractiepark. Alles dus op de fiets. En zaterdag komen ze weer thuis.
0: Nou, wat een mooi initiatief. Overigens, jij bent net terug van vakantie, Carolijn. En ja. Voor de mensen die het gemist hebben, hoe heb je het gehad?
1: Heerlijk. Echt heel fijn. Prachtig weer gehad. Lekker aan zee. Ik heb nog een nieuwe watersport uitgeprobeerd. Wing foilen, dat is soort op een surfboard met een zeil dat je zelf vasthoudt. Kan heel hard gaan en ik bleef staan zowaar, dus dat was een feest. Ja.
0: Welkom in Friesland. Ja, weer dan voor vandaag.
1: Gezelligheid. Ja, bewolkt, ook geregeld zon, soms nog een lichte bui, 21 tot 24 graden en ik ben wel.
0: Oh, had je nog meer? Wacht, rust. Was nog meer?
1: Ik had een vraag aan jou eigenlijk. Maar ik dacht, zal ik hem stellen of niet? Ja. Maar hoe zit het eigenlijk met de wind bij jou? Want de komende dagen wordt het weer extreem warm. Maar dan zal het wel niet zo hard waaien. Dus hoe gaat dat dan met die boten?
0: Nou ja, er staat genoeg wind, hoorden we van Eelco ook. Zeker ook vandaag inderdaad. Ja, en ja, als er echt te weinig wind staat, ja, dan wordt de wedstrijd afgelast. Maar vooralsnog is daar geen sprake van.
1: Oh, mooi zo. Mooi. Dat dus, blijft nog even spannend dus.
0: Oké. Dan nu Redbox voor.
6: NPO.

0: Ik woon nog steeds in de Walmanstraat.
1: In Eindhoven.
0: In Eindhoven.
2: Hoi
3: Bert. Goedemorgen. Ja, je hebt je begeleider bij je, hè? Dat is Lisa.
1: Ja, zeker. Wij zijn weer van de partij. Ja.
3: Kijk eens aan, want het is de grote wens van Jan-Alexander om een keer mee te doen aan dit spelletje. Leg eens uit waarom je dat zo graag wilt, Jan-Alexander.
0: Omdat ik het al heel lang mee aan... Ik luister al heel lang naar dit spel.
1: Ja.
3: En ben je er goed in? Ben je er goed in, Jan?
0: Ik ben er heel goed in.
1: Ja, zeker.
3: Ja, dat hoor jij natuurlijk, Lisa. Ik stel me zo voor, Jan, dat jij roept vroeger of later of net andersom natuurlijk.
0: Ja.
3: En dat de kandidaat op de radio het dan fout heeft en jij het goed hebt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
3: En ik denk dat je dan ook helemaal gek van muziek bent, klopt dat?
0: Ja.
3: Ja, waar hou je vooral van?
0: Ik ben
3: heel
0: erg van muziek.
1: Mm-hmm.
3: Wat vind jij mooie muziek, Jan?
0: Nou, zeg maar van de Beatles tot Stones. Hè?
3: Nou, dan ben je hier aan het juiste adres op NPO Radio 5. Hè?
0: Ja.
3: Dat heb jij goed gevonden. Zeg, wij gaan die reis maken.
0: Ja.
3: En ik hoop dat het een goede vlucht wordt. Vooraleerst natuurlijk een vertrekpunt. Die komt uit 1996, het jaar waarin de last minute vakantie zijn opmars maakt in ons land. Maar ja, Transavia, luchtvaartmaatschappij, wil juist helemaal geen goedkope tickets verkopen.
4: Boeken, betalen en meteen vertrekken. Tegen een lagere prijs dan de medepassagier. De luchtvaartreder vindt dat de vakantieganger beloond zou moeten worden voor een snelle, vroege boeking. Een beloning in de vorm van geld of in de vorm van de beste accommodatie. Net als in de Verenigde Staten zou een last-minute-boeking duurder moeten zijn, vindt Transavia. Maar de boekingskantoren vinden dat onzin.
3: Vanuit 1996 vliegen we verder. Heel veel succes, Jan-Alexander.
0: Ja,

0: vandaag niet anders. Get Down van Gilbert O'Sullivan. Was dat vroeger of later een hit dan 1996?
1: Vroeger.
0: Goed, 1973.

0: later of niet dan 73?
1: Laat.
0: Dat is goed, 1989. Je gaat lekker en deze pak je volgens mij ook moeiteloos. Brad met If. Vroeger of later niet dan 89?
1: Vroeger.
0: Dat is goed. 71. Ik zou...

0: En dit is de laatste. Niet voor niks James Last. Hè? Biscaya, vroeger of later, niet dan 1980.
1: Later.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later.
0: Jan Alexander. Ik ben alleen maar trots op een luisteraar zoals jij. Je hebt ze alle vijf goed. En dat betekent dat er mooie prijzen naar je toe komen. Vertel.
3: Ja, Jan, kippenvel, dit is allemaal goed. Dus je krijgt de Goeiedag Hendrikman deurhanger. De Goeiedag Hendrikman sleutelhanger. De Omroep Max sokken. En natuurlijk die Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
4: Oh, wauw. Wow.
3: Ben je er blij mee?
4: Goed, hè? Kijk, wij dingen ook echt voor de deur hangen, hè, Jan?
0: Ja. Oh. Nou, Lisa, jij komt er niet meer in, hè? Die deur hangen komt uit.
4: Nee, ja. Hij is voor Jan.
0: Okay. Ik wens je een mooie dag, Jan Alexander, en dank voor het
1: meedoen. Ja, dank
4: je wel. Ja. Hartstikke bedankt, ook

0: Radio 5. Met de mooiste muziek. Kenny Loggins samen met Stevie Nicks. Whenever I Call You Friend. En onze luisteraars zijn ook de beste vrienden. Jan Alexander is daar een van. Die hoorden we zojuist met succes het spelletje vroeger of later spelen. En hij kreeg Piskaya van James Last ook nog om de oren. Het is 9-9. We gaan even snel door naar de post. Carmen, wat is er binnengekomen?
1: Nou, Gerrit vond het heel erg leuk om te horen dat Jan zo enthousiast was. Dus dat gaf heel veel kleur natuurlijk aan deze uitzending. Veel blijdschap ook bij de grote verjaardagskalender. André Bregman is groot fan van de Cats. En Dennis gaf een slinger aan het grote Evergreen Top 1000 rad. Nou, gelukkig zijn die Cats natuurlijk goed vertegenwoordigd in die mooie lijst. En nou ja, dit gebeurde er.
0: Ja! Het is gelukt!
2: Nou, wat is het mogelijk?
0: Het is gelukt!
2: Verzin je het toch niet?
0: We hebben er nog een statisticus op losgelaten. En ja, de kans was best groot dat hij op een plaat van de Cat zou uitkomen. Maar je weet het nooit zeker. En dat maakt het natuurlijk extra bijzonder.
1: Ja, tranen en kippenvel bij Bernadette. Ze zegt, wat een mooi moment met deze jarige. Zo blij met de Cats. En Ruti zegt, ja, wat zijn jullie toch een schatten. Zoals je dat gesprek ook met de jarige André hebt gevoerd. Geweldig.
3: Ja, en van Ab en Riksta Schimmel uit Drachten heb jij een prachtig zelfgetekend tuinontwerp gekregen, Bert. En dat niet alleen, daar zat ook een tube uiersalf bij. Riksta zei dat het goed beschermt tegen de zon. Het is lekker dik. Maar we krijgen een tip van luisteraar Jannie. Die zegt, uiersalf heeft geen UV-filter. En het reflecteert zelfs zonlicht, waardoor je sneller kunt verbranden. Dus niet mee insmeren deze week, Bert.
0: Nee. Ab en Riksta die kwamen afgelopen zaterdag persoonlijk langs bij het Max Koetje Journaal in Stavoren. Heel veel dank daarvoor. Dat was echt geweldig. En dan nog Siska Meijer.
1: Ja, die vindt het mooi om te horen hoe het eraan toe gaat bij het Scootje Sielen. Zo vertelde Scootje-kenner Ilke Diekstra dat de schepen per water als een soort dorp verhuizen naar de volgende race. En Siska zou het mooi vinden om het ook eens te zien als kijker, hoe dat dan allemaal gaat. En ik dacht, ja, wil je dat niet een keer bij Arge Veldboom of zo opgooien?
0: Dat vind ik een heel goed idee, om dat eens een keer mooi in beeld te brengen, die verhuizing inderdaad van de scootjes van de ene locatie naar de andere plek. Ik ga het meteen inbrengen vandaag,
1: ja,
0: dus dank
1: idee.
0: Je wel daarvoor. Nou, vanavond dus een nieuw Max Scootjesjournaal om 7 uur op NPO 1. Ik reken op jullie komst. En ondertussen luister je natuurlijk naar deze mooie zender. Straks Hans in de arbeidsvitamine. En ik ben er morgenochtend ook weer even na 6 in de vroege ochtend. Vooral eerst.
4: Een goede dag.

0: Ik zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
1: Centraal Museum Utrecht.
4: Laat meer zien.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Grote uitdagingen op de Weusten.
7: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
6: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
12: Appetito.
10: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
6: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 9 uur terug van weg geweest van vakantie. Ze heeft een lekker kleurtje. Caroline Bari met het NOS Journaal.
8: Goedemorgen, Hans. De bosbranden in de buurt van Bordeaux zijn nog steeds niet onder controle. De branden komen steeds dichter naar de stad toe. In totaal zijn er nu 220.000 mensen geëvacueerd in Frankrijk. Volgens correspondent Saskia Houtuin lukte de brandweer niet om het vuur in te dammen.
9: Dat is ook omdat dit een brand is met een heel erg onvoorspelbaar karakter. De wind die regelmatig draait, de wind die ook vrij hard is. De laatste update is op zich wat positiever, in de zin dat de situatie meer of meer stabiel is gebleven. Dus dat hij zich in de afgelopen nacht niet verder heeft uitgebreid. Maar ja, we hebben de afgelopen dagen dus wel gezien wat voor rare snelle sprongen deze brand kan maken.
8: Ja, over een uurtje houdt de Franse president Macron met ministers en ook deskundigen een crisisoverleg over de natuurbranden. Een proef om extra drinkwater op te slaan in Andijk is een succes. Daar wordt gewerkt aan een zogeheten klimaatbuffer. Twee enorme spaarbekkens in het IJsselmeer. Om een beeld te krijgen, dat zijn zo'n 2000 Olympische zwembaden vol met drinkwater.
10: In Andijk hebben we nu twee bekkens liggen. En daar hebben we een gemiddelde voorraad voor 5 dagen. Die willen we graag uitbreiden naar 50 dagen. Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen. En dat heeft te maken met klimaatverandering en ook met de toename van de bevolking in Noord-Holland. Bij de eerste resultaten zijn we hartstikke blij. En ik zeker. Ik vind het gewoon een hartstikke gaaf project.
8: De waterkwaliteit is goed, zeggen onderzoekers tegen NH Nieuws. In Rotterdam liepen honderden mensen gisteren mee in een stille tocht voor Jafairol. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen, in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. En meer mensen vieren vakantie vlak bij huis in Nederland of net daarbuiten. Maar het kan nog dichterbij op de buurtcamping die op steeds meer plekken verschijnt. Dit jaar ook voor het eerst in stadsdeel Leidseveen in Den Haag. Daar doen ze dit jaar dat voor het eerst.
11: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo. Maar hier ben je gewoon in een camping letterlijk een kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
8: Ja, voor veel mensen is dit toch een manier om op vakantie te gaan. Het weer, vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken die buitjes weg, komt de zon wat vaker tevoorschijn en het wordt 20 tot 24 graden.
6: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

0: is een beetje een gouden verzoek om op maandag Monday te draaien. Can't trust that day. Maar in meerderheid heeft het Radio 5 publiek de mamas en de papas op alle dagen van de week even lief. Dus misschien juist wel op Monday.
1: Radio 5, arbeidsvitamine, Hans Schiffers.
0: Goedemorgen, net hier begint de zon te schijnen in Hilversum. Dus wij hebben er zin in om de arbeidsvitamine te gaan draaien van deze maandag. En jij om daarnaar te luisteren, hopelijk. De aanvragen die komen van de Mare Sisters. Martine, Annemarie, Rezi en Erna, vier zussen. Die zijn dol op muziek. En in de appgroep delen ze hun favoriete liedjes. Maar ze spelen ook hitster om te ontdekken of, tussen haakjes, ons oude brein de muziekgeschiedenis nog in beeld heeft. Een gezamenlijke lijstje vanochtend heeft elk zusje vijf nummers gehad. Dus in Groenlo wordt bij Martine, Annemarie en Rezi en Erna hard geluisterd. Het andere deel van de aanvragen komt van de Westlandse koorvereniging Musica. Afgekort met WKV Musica. Nicoline van Halenwijn vertelt dat ze repeteren in Monster. Dat is een van de kernen van het Westland. En de historie brengt hen terug naar 1991 met dirigent Gerard Braas, die 30 jaar voor het koor heeft gestaan. Huidig dirigent is Albert Vultner. En de lijst van WVK bestaat uit het repertoire van de afgelopen 35 jaar.

Hij stond aan de basis van een gigagolf popmuziek natuurlijk, waarop we nu terugblikken. In 1957 had hij de hit Buddy Holly met Peggy Sue. Daarvoor Perhaps Love van Placido Domingo en John Denver. Een roemrucht duet is dat, waarop alleen Placido Domingo nog kan terugkijken. Hij is 85 jaar inmiddels. En de Bee Gees hoorden we met Nights on Broadway op deze maandag in Arbeid.

Waar het vandaan kwam, eigenlijk de grootste hit van Earth and Fire, merkwaardig genoeg. Ver weg van de prog-rock van begin jaren 70. Weekend was dat. Voor Memory van Barbara Streisand, waarin zij in de huid gaat van de verfromvaarde kat die terugblikt op haar hoogtijdagen. Namelijk uit Cats komt dat stuk van Andrew Lloyd Webber en Justin Timberlake worden met Can't Stop the Feeling. En dit is een Italiaanse operazanger die je misschien een beetje vergeten was, maar hier is hij weer. Oh.

De Zesdaagse oorlog tussen Israël en de Arabische Staten was de aanleiding voor dit strijdlied. Onder Israëlische soldaten was het heel populair. Veteranen van de radio in Arabische landen die boycotten het. En Adamo werd een beetje bang van zijn eigen song eigenlijk destijds. Maar goed, dat is inmiddels, weten we natuurlijk, het conflict bleef doorgaan. En Adamo is nog steeds in de arbeidsvitamine met dit op zich heel mooi geproduceerde Inshallah. Daarvoor Rollercoaster van Danny Vera. En zo zitten we midden in de arbeidsvitamine met Helen Schöholm. Gabriella's song, dat komt voor rekening van het koor vandaag met de aanvrager.

Attractie na. The Cure was dat met Friday I'm in Love. Op 20 juni speelden ze trouwens een formidabele set op Pinkpop. Hij is 67 inmiddels, maar met zijn hele zwart omrande ogen nog steeds een vitale man om de erfenis van de band naar een groot publiek te kunnen vertolken. Die set hoorde je met She Likes Weeds en dit is Madeline Bell met Standing By.

0: Madeleine Bell, ja, die ken je van Blue Mink onder meer en van You Can't Always Get What You Want, waarin ze meezing met de Rolling Stones, maar ook had ze een hele musical carrière met een Night at the Cotton Club, was veel ook in Nederland. En dit is Standing By. En we komen vandaag ook nog even dat andere werk wel tegen van Vicky Brown met Tom Parker, want die schreef ook dit stuk. En dat is echt van het koorrepertoire. Nou, een koor is vandaag een van de aanvragers in arbeidsvitamine. Als je mee wilt doen met het programma, stuur dan ook jullie lijst in via arbeidsvitamine.nl. Dan maken wij er een mooi geheel van. Dadelijk meer muziek. Tot zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Grote uitdagingen op de Weusten.
6: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5:00 op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
17: Goedemorgen, het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust, zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. De Franse regering houdt nu crisisoverleg over alle branden in Frankrijk. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken tot staan gebracht. Steeds meer mensen hebben hun meterkast laten verzwaren omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij kregen of een warmtepomp. Maar dat leidt ook tot meer incidenten in meterkasten, zegt de brandweer bij RTL.
18: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
17: Er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week in plaats van 2. De vermoedelijke verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn was een bekende van de politie. De 21-jarige man werd door de politie doodgeschoten gisteravond. Volgens zijn vader was hij geradicaliseerd. Duitsers zijn verbaasd dat hij nog vrij rondliep. Het Openbaar Ministerie van Berlijn publiceerde gisteren een persbericht met daarin eerdere verdenkingen en veroordelingen. Daaruit blijkt onder meer dat hij zich heeft proberen aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat in Syrië. En een bijzondere dienst gisteren in de Sint-Jan in Den Bosch. Daar waren honderden supporters van FC Den Bosch, omdat tijdens een speciale kerkdienst de nieuwe selectie van de club werd ingezegend. Omroep Brabant sprak na afloop een aantal verwonderde supporters.
19: Bizar, ik heb er geen andere woorden voor. Ik vond het super indrukwekkend, heel mooi.
20: Als je kijkt de hoeveelheid supporters die erop afkomt, ja, dat is vrij indrukwekkend. Ik denk dat je dat niet bij veel clubs mee gaat maken zoals het hier vandaag is gegaan. Dus dat is heel mooi.
19: Ja, als ik nu ook even de spelers een klein beetje peil, zeg maar, dan zitten ze allemaal zo van wow, wat gaaf.
20: Ik hoop dat het een heleboel geluk met zich mee gaat brengen, ja.
17: En dan nog het weer. Bewolkt, nog wat lichte buien. Vanmiddag droger en meer zon bij een graad of 22.
16: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

rockgenre. Die met de hand van Alan Parsons het grootst mogelijke publiek bereikte. Meest helder met de verschijning van Year of the Cat, dat op de beste afspeelapparatuur zijn werk altijd deed. On a morning from a Bogart movie in a country where they turn back time. Schrijf het maar. Daar is Vitamine van Radio 5 met de aanvraag van de Westlandse koorvereniging Musica vandaag. Een koor dat 35 jaar bestaat. Op hun lijst staan titels die zij als Musica hebben gezongen in de afgelopen 35 jaar. En daarbij speelt Tom Parker ook een rol. Want we hebben in de beginjaren staat hier als de New London Chorale meegedaan met zijn concerten. We hoorden al eerder dus Madeleine Bell met Standing By vorig uur. Ook hebben we prachtige herinneringen aan verschillende koorreizen die we om de twee jaar proberen te organiseren. Al dus Nicolien van Halenwijn namens de Westlandse Koorvereniging. En we zetten ook de aanvragen daarnaast van het lijstje van De Mare, Martine, Annemarie, Rezi en Erna uit Groenlo in Gelderland.

Ik ga

0: De Golden Earring was dat, Nederlands eigen Stones. Met No Promises, No Debts. Niet eens zo'n heel succesvolle plaat. Maar dit nummer redde eigenlijk de Earring weer van een voortijdig opdoeken. En daarna kwamen er weer een paar hele grote hits. Zo ging dat met ze. Twiggy Brown met Stay With Me Till The Morning hoorde je van de New London Chorale. Stuk van Mozart uit de 17e eeuw. Klarinetconcert, gezongen door Twiggy Brown dus. En Yellow Submarine was van de Beatles. Ik ben benieuwd, het is vakantietijd, maar je hebt altijd kans dat je in het buitenland ook nog lekker zit mee te luisteren. En dan kun je ook mee puzzelen, uiteraard. Het gaat om de puzzel met 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. In die volgorde hoor je ze het eerst, maar dat is hier nooit de juiste volgorde. Vandaag doen wij een lekkere zomerhit van lang geleden. Baby, I promise you this. I send you all my love. Every day in a letter sealed with a kiss.
1: 1.
2: Sealed with a kiss.
1: 2.
2: I'll send you all my love.
1: 3.
2: Every day in a letter.
1: 4.
2: Baby, I promise you this.
0: Nou, huzzel ze een beetje door elkaar. Waar kom je dan op uit? Op welke code? Laat het weten via de NPO Luister-app en win het puzzelboek van Arbeidsvitamine.

0: Ik betrapt hem erop altijd mee te leven met de status van deze grote band Coldplay. Of ze dan toch weer een nieuw hitalbum zouden kunnen scoren. En dat was zeker in 2015 het geval met A Head Full of Dreams. Met Adventure of a Lifetime. Eigenlijk kan die stem van Chris Martin nooit verkeerd. Omdat hij is gewoon een goede vent. En hij zingt lekker. En ze zijn altijd bezig om zichzelf toch weer op een of andere manier een andere, vaak commerciële richting uit te bewegen. Crosby, Stills, Nash & Young hoorde je met Our House. En ook Riet Petit met Jackie Wilson kwam voorbij.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Hoe zit het met de vakantie van Det in Nijverdal? Vraag ik me af. Dag Det, goedemorgen.
2: Goedemorgen Hans.
0: Heb je al vakantie gehad of moet je nog? Of ga
2: ja,
0: je nog?
2: Zeker, maar ik ben gepensioneerd. Dus ik ben al een paar keer geweest.
0: Oh, nou een paar keer. Hoeveel keer ben je geweest dan dit jaar?
2: Drie keer.
0: Echt?
2: Ja, Gran Canaria geweest. Naar Italië met de bus.
0: Wow.
2: En in Zeeland gewoon met de auto.
0: Nou ja, dat klinkt hartstikke drie keer goed.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dus je hebt je portie zon al binnen wat dat betreft.
2: Zeker, lekker. Mm. Maar het is hier ook altijd zonnig, hè? Dus zoals iedereen denkt.
0: Ja, je kunt ook heel goed vakantie vieren natuurlijk. Dat is absoluut waar. Ja. Nou, laat eens weten wat jij. Was dat een favoriet liedje van je? Bobby Vinton met Sealed with a Kiss?
2: Ja, in ieder geval iets wat van vroeger was, weet je wel. Mijn broers, ik kom uit de gezin van 12. En die oudste van ons, die hadden zulke soort muziek altijd op.
0: Oh.
2: Dus dat ken je dan heel goed.
0: Ja, ja, ja, ja. Broers zijn altijd ergens goed voor, hè? Dan,
2: zussen ook, hè? Oh, er waren ook zussen.
0: Ja, ook waren zussen. Maar ja, dat is zo'n groot gezin is zeker natuurlijk. Ja, ja. Ja, nee, daar pit je veel van op. Nou, laat eens weten, want er werd veel gereageerd. Maar wat is nou de juiste oplossing hiervan, deze puzzel?
2: Daar komt hij. 4, 2, 3, 1.
1: 4. Baby, I promise you this.

0: Het kostte jou geen enkele moeite, deze bundel?
1: Nee,
0: hij ging er helemaal meteen in en je dacht, ik ga inzenden. Nou, leuk.
1: Bobby Vinton, geloof ik, hè?
0: Bobby Vinton, inderdaad, ja. Goede versie was dat, ja. Het puzzelboek van Arbeidsvitamine komt naar jou toe.
1: Hartstikke leuk.
0: Dankjewel. Fijne dag verder.
1: Doei, tot

0: Halleluja, Leonard Cohen. Hij schreef jaren op de tekst voordat hij zag dat het zelf goed was. Bobby Vinton met Sealed with a Kiss hoorde je. En we puzzelden natuurlijk ook. Morgen puzzelen we verder.
1: There's a place in your heart. And I know that it is love. And
0: this place came as... Halleluja, Leonard Cohen. Hij schreef jaren op de tekst voordat hij zag dat het zelf goed was. Bobby Vinton met Sealed with a Kiss hoorde je. En... We puzzelen natuurlijk ook. Morgen puzzelen we verder.

Waaruit volgt Don't Mess with Tom Jones. In ieder geval een opmerkelijk lied dat toch veel wordt meegezongen in stadions. Waardig genoeg met die hele foute tekst. Daarvoor Heal the World, Michael Jackson. Arbeidsvitamine op Radio 5 met Julio zelf.

was dat, waarop hij ook geïnspireerd bleek door Bowie en Sylvian en zich in allerlei stijlen uitte. Dit was zwart-wit, een grote hit voor hem destijds, voor Frank Boeien. Julio Iglesias hoorde je met Quiereme Mucho. En passend bij het mooie weer is zeker ook deze muziek van orkestleider Bert Kempfert.

0: zijn de zomerweken met de zonnigste evergreens op NPO Radio 5.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
3: De Franse overheid roept mensen opnieuw op om niet naar departement Gironde te gaan, waar Bordeaux ligt. De grote bosbrand daar heeft tot nu toe meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. Het Franse kabinet houdt nu een crisisoverleg. In Spanje zijn de natuurbranden op verschillende plekken ingedampt. Ze zijn nog wel hevig, maar breiden niet verder uit, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Wil nog niet zeggen dat je al te optimistisch moet zijn, want de weersomstandigheden zijn echt niet goed. De wind trekt nog steeds aan. Ja, er komt een hittegolf aan. Het is echt nog heel erg gevaarlijk wat er allemaal plaatsvindt. Er is echt ontzettend veel materieel, hoor, wat hier allemaal ingezet wordt. Maar dat is ook echt nodig, want ze noemen het nu ook al de grootste brand en het meest gevaarlijke in de geschiedenis van Spanje.
3: Twee minderjarige jongens die mogelijk een beveiliger in Nijmegen hebben mishandeld, hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, gaat de politie donderdag herkenbare beelden van ze delen. Boeren bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen van het kabinet. Buiten de spits om gaan ze naast wegen staan zonder het verkeer te blokkeren. Ook deze veehouder doet mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. Het ministerie hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren, maar daar ziet deze veehouder niets meer in.
5: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
6: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
5: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld.
3: Een van die boerenprotestacties is vanmiddag al in Gorkum. En vanwege de droogte was het aanpoten om de dahliatuin in Rekken in Gelderland weer te laten groeien en bloeien. Maar het is alle vrijwilligers gelukt. De tuin is weer open.
7: Een dahlia die houdt van zon en houdt van warmte. Kijk, daar hoort natuurlijk ook regen bij. Maar die regen is er dus dit jaar niet, dus we moeten bevloeien.
8: Het is werkelijk geweldig hoeveel energie daarin zit. Om zo'n mooie tuin te krijgen, dat is werkelijk prachtig. Het is heel geweldig.
3: In de tuin, die om het jaar open is, staan meer dan 300 dahlia-soorten. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. Vanmiddag meer zon, 20 tot 23 graden. En de komende dagen wordt het weer steeds warmer.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

zo met Paul Rodgers, met Adam Lambert en met George Michael. Hoewel deze laatste natuurlijk de meest logische stand-in is voor Freddie Mercury. Hoewel het ook allemaal weer terug te brengen is tot één memorabele avond in 1992. Somebody to love. Tijdens een Freddie Mercury Memorial Concert. De aanvragen die zijn vandaag van Martine, Annemarie, Rezi en Erna. In de appgroep zitten ze. Zelfs hebben ze hun eigen top 500 samengesteld. Het jongste zusje heeft een jukebox en ze dansen daar nog regelmatig bij. Het opstellen van het lijstje deden ze speciaal voor arbeidsvitamine en ze vinden het alle vier een heerlijk programma. Het andere deel komt van de Westlandse koorvereniging Musica vanochtend. Nicoline van Halenwijn leek het leuk om de koorleden te verrassen met hun deelname. En wie meer over dit koor wil weten, ze bestaan 35 jaar. 5 juli vierden ze het nog met een prachtig jubileumconcert. Of foto's wil zien, die gaat dan even naar www.wkvmusica.nl.

Nu een van de mooiste chansons ooit, zegt Huig. Ik hou van deze prachtige melodie die afgeleid is van Machtig mein Herz rein uit de Matthäus Passion. Dat was Frida Bocara met echt zo'n koorplaat, hè? Want daarom staat hij ook op het lijstje vandaag. Daarvoor hoorden we ook nog Frank Boeien. Nee, we hoorden nog heel veel. We hoorden Elvis Presley en we hoorden Hold On van Santana. En we zitten midden in de mooie titels. En nu krijg je Gerard Cox met 1948. Nou, daar had ik iets moois van kunnen maken. Letty de Jong zingt mee hier.

Die platen van Genesis, daar liet ze me mee kennis maken. The Lamp Lies Down on Broadway en dat soort platen. Van die lange, uitgesponnen stukken. Maar dit vind ik dan ook echt wel Genesis voor vrouwelijke luisteraars ook. Het schijnt dat die concerthalen half als ook echt voorkamer zitten... met een heel ander publiek ineens. Nou, Follow You, Follow Me. Dat was Genesis. Daarvoor Patrice Russian, Forget Me Nuts. En dit is de ontdekking van Amerika... volgens de beroemde film van Vangelis. Conquest of Paradise.

Het verlangen om heel hoog als een adelaar door de lucht te zweven. Maar ook daar is het kennelijk mysterieus zo te horen. De sound die ABBA heeft gekozen voor dit prachtige nummer, Eagle. Daarvoor The Weight van de band. Dat was een echte splijtswam, want nadat het zo'n succes werd, The Weight, toen lagen alle bandleden met elkaar overhoop ongeveer. En van Jealous hoorde je met Conquest of Paradise. De arbeidsvitamine op Radio 5. Elke dag van 9 tot 12. Jullie lijst, jullie muziek ontvangen we graag via arbeidsvitamine.nl. Dames en heren, David Bowie,

De hele herkenbare Keltische rockstijl van de Corrs kwam voorbij met Runaway. Daarvoor Big Girls Don't Cry van de Four Seasons. Don't cry, Een raar stemmetje had die Frankie Valli trouwens ook. En Heroes van David Bowie. Dit waren ze daar bij Vitamine van vanochtend met de Westlandse koorvereniging AZ Musica in gemeente Westland. Ze repeteren in Monster. Wil je aansluiten, dan zal het bij zo'n koor altijd wel mooi zijn om te doen. En we hadden de Mare Sisters uit Groenlo er ook bij. Ben de Middler is dit, tot slot, met The Rose.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis weer met Golden eSIM.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Reis weer met Golden eSIM.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
21: Goedemiddag, Daniel. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Onder meer die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Hoeveel de verkoop oplevert is niet bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook in Italië zijn weer natuurbranden. Op het Italiaanse schiereiland Gargano zijn vanwege natuurbranden honderden toeristen geëvacueerd. Volgens de burgemeester van een van de badplaatsen daar is het vuur aangestoken. Mensen die op het strand waren zijn per boot in veiligheid gebracht. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder, meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Ja, die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
0: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
21: Ja, oftewel, er is nog een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren. FIFA-baas Infantino is boos op critici van het WK voetbal. In een brief schrijft hij dat ze valse verhalen hebben verspreid en dat ze haat hebben gezaaid. Volgens Infantino was het WK een groot succes. Maar de FIFA kreeg kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en zorgen over teams uit conflictgebieden, maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. En vanmorgen mochten omwonenden in Amstelveen samen met bouwvakkers als eerste door een gloednieuwe tunnelbak in de A9 rijden. In een oude bus met open dak konden ze het allemaal goed bekijken vannacht. En naar nieuws ook.
11: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee.
22: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog.
23: Volgt het allemaal op de voet met die fotocamera?
22: Ja.
24: En nu te zien dat het toch, nou ja, dan de helft van de Noordelijke Bank dat klaar is. Ook de schaal en de omvang. Het is het grootste bouwwerk in Amstelveen nu. Ja, is toch wel bijzonder. Ja,
21: Rijkswaterstaat startte 5 jaar geleden met het miljoenenproject. En het duurt nog tot 2029 voordat alles af is. Het weer, vanmiddag wat meer zon, een graad of 22. En in het oosten kan nu nog een lichte bui vallen.
20: Dankjewel. Leuk je weer te zien en te horen natuurlijk. Hè?
21: Ja, nou, dankjewel.
20: Kom je zo nog terug?
21: Met Dierennieuws.
20: Gezellig.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: van de allergrootste hits was dit aan het einde van de jaren 80. Er hoorde ook nog een dansje bij, kan ik me iets van herinneren. Goedemiddag en hoera, het is weer maandag. En ik zie weer wapperen, de Nederlandse vlag. En er hangt ook nog een andere vlag naast. Een hele bijzondere vlag, een oranje vlag.
1: Een vlag?
0: Ja, dat zeg ik net. En dat is de Omroep Max vlag. Die wappert weer in de NPO Radio 5 zendmast. Jantje, bedankt. Jantje, bedankt. Even Jan Rietman bedanken natuurlijk voor de afgelopen week. Vanavond om 20:30 op NPO 1 is er weer tijd voor Max Vakantieman. Ik ga zo meteen even bellen met Janine Jansen. Die is altijd ontzettend streng over al die voorwaarden die de touroperators ons opleggen als we met vakantie gaan. En ze vertelt over de onderwerpen die vanavond aan bod komen. En Justin de Wild komt langs met zijn grote zomerrit Cheerio. Hij komt zo meteen alles over vertellen wat hem allemaal is overkomen. Een van de populairste artiesten van dit moment. Maandag 27 juli. Dit is Liz Lekker.

0: Steve Miller. De Steve Miller Band natuurlijk. Jet Airliner uit de jaren 70 naar voren. Een echte evergreen van Manfred Mann. Dat kwam uit 1967. Was dus 10 jaar eerder dan de Jet Airliner. Hebben we hier even snel uitgerekend in de studio. Dat was Haha, Seth the Clown. Nogmaals, goedemiddag en van harte welkom bij de lunch hier op NPO Radio 5. Het radiostation waar je 24 uur per dag de allerbeste evergreens hoort. Wat moet je doen als je vlucht geannuleerd wordt? Dat zo'n jet airliner opeens niet gaat. En wat kun je doen als de plek waar je vakantie viert toch niet helemaal naar wens is? Dat de foto's bijvoorbeeld helemaal niet kloppen. Dit soort vragen worden altijd beantwoord in Max Vakantieman. Vanavond om 8:30 weer te zien bij Max op NPO 1. Gepresenteerd door Sybrand Nissen. En ook Janine Jansen, die schuift dan weer aan. En ik heb haar nu aan de telefoon. Janine, goedemiddag, hoe is het?
1: Goed, ja, druk in deze vakantietijd.
0: Ja, ga jij zelf nog met vakantie? Hoe ben je al geweest?
1: Nou, ik ga eigenlijk nooit in de zomervakantie, want ja, dan hebben we altijd de Max Vakantieman. En ik moet er ook niet aan denken om in die hitte weg te gaan, moet ik je zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel inmiddels geboekt voor de herfstvakantie en dat vind ik wel lekker. 20, 25 graden, dat is prima.
0: En ga je dan naar het buitenland? Of,
1: Ja, dit jaar ga ik toevallig naar Spanje.
0: Oké, nou, dat is altijd leuk toch, Spanje? Ik ben net terug.
1: Ah ja, ik ben één keer in Madrid geweest en verder kom ik niet zo heel veel op plekken. Omdat ik natuurlijk ook eerder kleinere kinderen had en die waren meer van de pretparken. Maar dit jaar wordt het Spanje, ja.
0: Oké, nou dan ga ik je vast een hele fijne vakantie wensen. Maar eerst even de uitzending van vanavond natuurlijk. Jullie behandelden de meest actuele onderwerpen als het gaat over de vakantie. In aflevering 1 ging het al over die bosbranden en de dingen die je van tevoren kunt doen en ter plekke wanneer dat daar gebeurt. En ik las daar wat commentaren op. De tendens was een beetje, nou, als je de Max Vakantieman kijkt, dan heb je al helemaal geen zin meer in vakantie. Het is allemaal ellende. Maar ja, er gebeurt natuurlijk ook nog wat, hè?
1: Ja, er gebeurt heel wat. En in de afgelopen jaren zien we natuurlijk steeds vaker bosbranden en stormen en noem maar op. En ja, dit jaar was het ook meteen raak eigenlijk. Ja. Dus uitzending 1 hebben we al van alles uiteengezet. Waar moet je op letten? Wat moet je doen? En ja, dat komt er toch vooral op neer dat je heel erg naar de lokale autoriteiten moet luisteren. En van tevoren moet je ook kijken op nederlandswereldwijd.nl om te kijken waar zit ik nou veilig en wat moet ik vooral wel en niet doen. Mm-hmm. En ja, je moet ook gewoon echt je verzekeringen checken. Dat je van tevoren wel weet wat je kan en mag verwachten van een verzekeraar.
0: Ja, want vanavond behandelen jullie onder andere reisverzekeringen. Daar zitten natuurlijk ontzettend veel verschillen in. Ik spreek ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar ik ben al verzekerd. Ik hoef niet apart een reisverzekering te hebben. Maar waar moet je...
1: Nee, dat is natuurlijk onzin.
0: Is dat al meteen onzin?
1: Ja, dat is wel meteen onzin. Kijk, die mensen die denken vaak dat gaat vaak om ziektekosten. Maar goed, via je gewone ziektekostenverzekering ben je binnen Europa wel gedekt voor spoedeisende zorg in het buitenland. Maar niet als je in een privékliniek komt. Dan zijn die kosten altijd een stuk hoger. Dus daar moet je zeker een reisverzekering voor hebben. En daarbij komt, kijk, als het nu om bosbranden gaat en ook oorlogen... Dan heb je eigenlijk twee situaties. Eén, je hebt een pakketreis. Dan wordt alles voor je geregeld. En ben je ook automatisch verzekerd via het calamiteitenfonds. Dus dan word je helemaal ontzorgd als het goed gaat. Heb je losse onderdelen geboekt. Zelf een vlucht, zelf een hotel. Ja, dan is het heel erg afhankelijk van je reisverzekering. Of annuleringsverzekering. Of je wel of niet vergoeding krijgt.
0: Ja, en het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk als je niet naar welk land je gaat.
1: Ja, natuurlijk. Ja, daar moet je ook op letten. Want je kan gewoon Europadekking hebben met je verzekering of werelddekking. En we hebben ook wel eens mensen in uitzending gehad die waren net het vinkje werelddekking vergeten aan te zetten. Terwijl ze toch echt buiten Europa waren. En dan loopt het echt in de papieren.
0: Ja. Op maxvakantieman.nl staat vandaag een heel uitgebreid artikel over die voorbereidingen die je kunt treffen. Voordat je met vakantie gaat. En waar moet je nou echt op letten? Wat is nou echt het allerbelangrijkste, Janine?
1: Nou ja, die dekking. Kijk, bij die bosbranden, dat zie je nu. Je moet echt goed opletten, want vroeger was dat eigenlijk allemaal niet te verzekeren. Bosbranden niet, oorlogen niet. Dat is juist de reden waarom dat calamiteitsfonds is opgericht. En dat zit dus, als je een pakketreis hebt, dan wordt het via daar gedekt. Een annuleringsverzekering. Mensen denken ook vaak op het einde, nou laat ik toch maar een annuleringsverzekering nemen. Dat kan vaak niet. Vaak zit daar een termijn aan vanaf boeken. Tot 2 weken na het boeken. Want anders zegt die verzekering, ja nee, we gaan geen brandend huis verzekeren. Dus dan ben je ook te laat.
0: Ja. En wat moet je nou doen als je caravan... want nu is het in Italië weer vol aan de gang, hè, met die bosbranden. Stel je staat er op de camping en je moet vluchten en alles brandt af. Dan sta je daar toch met je gezin.
1: Ja, kijk, en dan moet je dus meteen ook je verzekering bellen. Of bij een pakketreis bel je de pakketreisaanbieder. Maar ook je verzekering, maar vooral de losse diensten, zeg maar. bel je verzekering, overleg met hun. De alarmcentrale helpt je als het goed is op weg. Maar nogmaals, die lokale autoriteiten, houd die in de gaten. Hadden we ook in uitzending 1, zorg dat je een vluchttas klaar hebt staan. Maar als je halve bekop toch weg moet, kijk op onze site wat daar allemaal in hoort te zitten. Dus je moet wel goed voorbereid op reis gaan. Het is niet meer allemaal zorgeloos, zeg maar.
0: Nee. Max Vakantieman, vanavond op NPO 1 bij Max met Sybrand Niessen en ook Sinien Jansen, die ik nu aan de telefoon heb. En dan moeten we niet vergeten Charlotte Nijs, want die is ook iets gaan uitzoeken. Hoe zit het met reizen met een huisdier?
1: Ja, dat lijkt ook simpeler dan dit. Maar er zijn huisdieren die mogen bijvoorbeeld niet mee op de vlucht. Als ze, daar gaat het vanavond over. Als ze een platte neus hebben of een uitstaande neus, daar zitten verschillen in. En daar moet je ook nog een Europees dierenpaspoort voor regelen. Sommige dieren mogen mee aan je voeten, zeg maar anderen moeten in het ruim. Dus daar zit ook nog wel wat uitzoekwerk aan vast. Je kan niet zomaar zeggen, nou, ik neem een hond mee en dan komt alles goed.
0: Ja, maar een hond aan je voeten in een vliegtuig, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, joh.
1: Ja, dat zijn van die speciale hondenhokjes waar dus de hele kleine hondjes in mogen.
0: Oh, ja.
1: Ja, dus dat kan wel. Maar anders moet een hond in het ruim. En dat is ook niet altijd fijn. Maar er zijn dus regels aan verbonden. Want zoals honden met een platte neus, die schijnen problemen te kunnen krijgen met ademen. Dus dat mag vaak niet.
0: Nee. En dan heb je ook nog dat je met de auto natuurlijk kan gaan. Maar daar zijn ook allerlei regels voor in Europese landen. Hoe je reist met een hond, toch?
1: Ja, ook. Je moet per land kijken welke regels zijn er voor honden. Want in het ene land moet de hond gemelkt worden. In een ander land moet je de hond kunnen vastzetten met een speciale hondengordel of een hondenrek. Sommige landen moet je je hond verplicht aanlijnen. Nou, dat is in ons land trouwens ook zo. Maar daar houden veel mensen zich niet aan. Maar ja, je moet toch rekening houden in een ander land dat je aan de regels van dat land houdt.
0: Ja. Nou, we gaan het vanavond allemaal zien natuurlijk bij Max op NPO 1. En de mystery guest die is ook weer op pad. Dat vind ik altijd een leuk onderdeel van de vakantieman. Die gaat naar Kroatië. Wat gaan we zien vanavond? Of wil je dat nog niet verklappen?
1: Nee, dat ga ik natuurlijk nog niet verklappen. Ja. Maar het wordt wel weer een leuke.
0: Ja, oké. Nou goed, ik ga kijken. Ik wens je een hele leuke dag. En goed dat jullie dit doen, want we leren er allemaal wat van natuurlijk. Hè?
1: Nou, gelukkig. We doen het met liefde.
0: Oké. Okay.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: met. Ja, ik ga je meer keuze krijgen.
1: Dan... Als je meer keuze, oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel veel stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters en het geluid van de zomer 2026 met hartenbreker. En over de zomer gesproken. Iedereen een fijne vakantie die nog gaat natuurlijk. We draaien Madonna en Holiday. Het is een lekkere maandagmiddag op NPO Radio 5. Met een classic van Demus Roussos.

0: Kees Roesel. Een van de hits die jij scoorde. Dat is deze, die vergeten we nooit. Ik zei het al, een classic, een evergreen. Zo kun je het ook noemen, Forever and Ever. Het is 12:30 geweest en hier is Carolijn weer met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Nederlandse natuurbranddeskundige gaat helpen in Catalonië en daar leiding geven aan Spaanse brandweerteams. In Catalonië zijn nog geen branden, maar ook daar kan het zomaar misgaan. En ook is buitenlandse hulp in Zuid-Europa hard nodig, omdat brandweerteams uitgeput raken. In de Caucasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Dat gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen en ze de weg waren kwijtgeraakt. De politie in Den Haag heeft in mei en juni 800 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. In schuren, kelderboxen, onder bedden en zelfs in een kinderkamer vonden agenten niet alleen ruim 50 cobra's en flitspoeder, maar ook vuurwerkmitrailleurs, waarmee in het verleden hulpverleners beschoten zijn. Bij de verschillende acties zijn 9 verdachten aangehouden.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, ik had het even gemist, maar je hond uitlaten op het water, dat kan blijkbaar ook. Dat zagen 2 verslaggevers van RTV Noord die eerder deze week in een bootje door de provincie Groningen voeren. Ja, ze zagen een man op een bootje zijn tackles in het water gooien en de hondjes hadden een zwemvest om en met een soort haak viste hij ze er zo weer uit.
3: Oh, ja. Mooi, hem de hond uitlaten. Ik doe dat altijd met een riem, zeg maar, aan de kant.
4: Ik niet, dat doen we zo.
5: Vinden die hondjes dat lekker zo in het water met de grote baas?
6: Je moet zien, Daniel, met die pikhaak.
5: Kijk nou, ga dan.
4: Zeker. Hij wordt niet beter.
5: Ja. Ze zijn wel brave hondjes zo.
4: Ja, zeker, jongen. En die jongen die moet het nog leren, dus hij zit nog een beetje aan touw vast. Maar gaat hartstikke goed.
1: Ja, gaat heel goed, dus ik vertaal het even voor je.
0: Nou, die honden houden wel van water dan.
1: Ja, alle honden eigenlijk wel, toch?
0: Ja, de meeste wel, hè?
1: De meeste wel, ja.
0: Maar zwemmen deze tackles dan weer terug naar de boot, of moet die?
1: Nou,
0: dan
1: die zwommen zo'n beetje naast de boot en dan niet heel lang, hoor. Hij zei zo even afkoelen.
0: Oké, maar de zwemvis, ja. Dus ze blijven sowieso drijven.
1: Ze blijven sowieso drijven, ja.
0: Nou, mooi dierennieuws. Goed, prachtig.
1: Het weer, af en toe zon, met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Morgen krijgen we meer zon, wordt het ook weer warmer, 20 tot 24 graden. En woensdag kan het weer tropisch worden.
0: Oké, dankjewel Carolijn. Voor het laatste nieuws hier op NPO Radio 5. Je blijft overal van op de hoogte. Had ik het al gezegd dat ik zo leuk vind dat je er weer bij bent vandaag?
7: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.
0: Ja,

0: liedjes eigenlijk. Van Rob de Nijs. Dit wel een van de allermooiste, toch? Foto van vroeger. Weer spelen, de dubbeldekker quiz met drie vragen. Heb je ze alle drie goed, dan win je de lunch lekker kaasschaaf. En vandaag spelen we met het nummer House of the Rising Sun. Wie was daar nou het eerst mee?
1: 1. They call the rising sun.
0: Dat was de stem van Tim Hardin, die natuurlijk ook nog een aantal hele grote hits had voor zichzelf. Maar deze nam hij ook op, de House of the Rising Sun.
2: 2.
0: House of the Rising Sun. Wie was daar nou het eerst mee?
2: 1.
1: They call the rising sun.
0: Dat was de stem van Tim Hardin, die natuurlijk ook nog een aantal hele grote hits had voor zichzelf. Maar deze nam hij ook op, The House of the Rising Sun.
2: 2.

0: Boys met de fantastische zangeres Gwen Dickey is dat. En dat was Is It Love You're After. Wij heten hier van harte welkom Martin van der Valk uit Den Haag. Goedemiddag.
1: Hallo, Daniel.
0: Nou, daar ben je nou, Martin. Meedoen aan de quiz, de dubbeldekkerquiz.
1: Hey. Ja, geweldig.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd of je weer ver gaat komen... of je die lunch lekker kaasschaaf gaat winnen vandaag.
1: Ik ga mijn best doen ervoor.
0: Nou, dat is wel het minste natuurlijk, hè?
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Nou, Martin, we gaan beginnen bij het begin natuurlijk. Wie was er eerder met The House of the Rising Sun? Was dat Tim Hardin of waren het The Animals?
1: The Animals.
0: Ja, 1964. En Tim Hardin die nam dat nummer op een jaartje of drie daarna. Je hebt de Omroep Max Sokken al gewonnen.
1: Heel geweldig.
0: Ja, die zijn
1: vast
0: blij
1: mee.
0: Ja, draag ze met trots, hè.
1: Zal ik doen.
0: In welke Amerikaanse staat, of in welke Amerikaanse stad... staat de House of the Rising Sun volgens de eerste regel van het nummer? Het nummer van The Animals. Moet je even goed over nadenken dan, hè.
1: New Orleans.
0: Je hebt het gewoon meteen al goed. Welk land wordt ook wel het land van de reizende zon genoemd? Is dat Thailand? Antwoord A, antwoord B, Japan of antwoord C, China?
1: Japan.
0: Japan. Nou, we gaan er snel doorheen zo, Martin.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is de laatste vraag.
1: Vandaag, makkelijk.
0: Vandaag, precies 36 jaar geleden, rolde de laatste De Chauffeur van de toonbank in Portugal. Daar werd hij gebouwd. Van welk automerk was dit lelijke eendje ooit een van de modellen?

0: is dat A, Renault, antwoord B, Peugeot of antwoord C, Citroën?
1: Citroën.
0: Citroën, ja! Martin van der Valk uit Den Haag bewijst dat zo'n quiz helemaal niet zo lang hoeft te duren natuurlijk, hè?
1: Nee, duidelijk. Alles in makkelijke vragen.
0: Ja, we dachten, dit is maandag.
1: Ja, oké.
0: Ik ben ook net terug van vakantie, allemaal niet te moeilijk doen.
1: Nee.
0: Ben ik sowieso niet van, maar zeker niet op de radio, hè? Nou, Martin, van harte gefeliciteerd met je prijzen. En jij mag ook nog bepalen naar welke versie van de House of the Rising Sun gaan wij luisteren vandaag.
1: Animals.

Martin uit Den Haag, die alle vragen goed had in de dubbeldekker quiz. En hij won de lunch lekker kaasschaaf. Morgen spelen we weer. En we draaiden natuurlijk The Animals, House of the Rising Sun. En dit was Razy, Lay All Your Love on Me.

0: zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
12: Goedemiddag, Daniel. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's en vuurwerkmitrailleurs. Bij een van de verdachten werden tientallen cobra's gevonden onder zijn bed. Het gaat steeds vaker mis in de meterkast. Volgens RTL Nieuws is het aantal incidenten van 2 naar 3 per week gestegen. Meestal breekt er daarbij dan brand uit. Dat komt doordat het met warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen steeds drukker wordt in de meterkast, zegt deze expert.
13: Nou, wat meestal misgaat is, er komt steeds meer bij. En de meterkast is, vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten. Wat is het, een kwartiertje, dan is dat water wel warm. En een warmtepomp heb je toch langdurig warmte nodig. En ja, dan gaat er dus stroom naar die warmtepomp. Dat gaat door die meterkast. En die moet daar wel op gemaakt worden. Of de ruimte hebben om zijn warmte kwijt te kunnen.
12: Ja, daardoor kan er dus brand ontstaan. Het advies is, laat de meterkast uitbreiden. Prins Bernhard verkoopt al zijn panden en zijn belangen in onder meer het circuit van Zandvoort en het Mediapark in Hilversum. De afgelopen jaren richtte Bernhard zich vooral op vastgoed, waardoor hij ook de bijnaam Pandjesprins kreeg. Hij zegt dat hij zijn belangen verkoopt aan zijn zakenpartners om nieuwe investeringen te kunnen doen. Hij wil onder meer geld steken in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. FIFA-voorzitter Infantino heeft op Instagram uitgehaald naar degene die volgens hem haat verspreiden rond het WK. Hij roept ze op tot zelfreflectie. Hij zegt dat ze zo geconsumeerd werden door haat en kritiek dat ze alle vreugde hebben gemist van een toernooi zonder geweld en incidenten. Ja, toch was het toernooi zeker niet vlekkeloos, zegt sportverslaggever Dien van het Laar.
14: Voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten. Die Iraanse selectie, die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten, want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten. Ja, en dan natuurlijk nog de rode kaart van de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Die werd geseponeerd na een belletje van Donald Trump naar FIFA-baas Gianni Infantino.
12: Het weer, hier en daar nog wat buien. In de loop van de middag steeds meer zon. Met weinig wind is het 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen vrij zonnig en 25 tot 30 graden. En ook de dagen daarna droog en erg warm.
10: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Ik weet niet of ik er wat langer bij ben, maar we draaien natuurlijk The Animals met die House of Rising Sun. En Animals hebben hier ook nog een hele mooie versie van gemaakt. En Nina Simone was de allereerste met deze Evergreen in 1964. Nou, welkom terug, deel 2 van de muzikale lunch voor vandaag. We hebben alle lekkernijen weer een klein beetje aangevuld. Eet smakelijk ook voor thuis. Met zometeen Justin de Wild hier. Zijn single Cheerio is een van de grote zomerhits van dit jaar. En we gaan het weer doen.
1: De beleggingstips.
0: Je mag weer meedenken en je echt bemoeien met de muziek van vandaag. Want ik heb net nog een plekje vrijgehouden tot 2 uur. Bijzonder nieuws lazen we afgelopen week. Want de BBC heeft naar buiten gebracht dat hotelgasten steeds vaker bespied worden in hun kamers. Nou ja, dat is toch ook een verhaal. Er zijn dus allemaal cameraatjes onder telefoons te zitten en onder kastjes. En ongelooflijk, toch? Ja, ik weet niet of dat massaal gebeurt. Dus als je met je eigen caravan bent, ben je helemaal veilig natuurlijk. Zo meteen vertellen we wat meer over. Maar het is wel leuk om daar liedjes bij te zoeken. Liedjes die gaan over kijken, spieken, zien of ogen. Weet je een nummer dat daarbij past? Nou, je kunt het appen via de NPO Luister-app.

0: Elton John. En I'm still standing. Waar hoor je Elton John nog? Nou, natuurlijk hier bij NPO Radio 5 met al zijn evergreens. Daarvoor nog Hermes Hermits en No Milk Today. Cheerio, cheerio zeggen we, want hij is binnen. Justin de Wild.
1: Dankjewel, dankjewel. Binnen, eindelijk.
0: Nou ja, je was al langer binnen eigenlijk, natuurlijk in de Nederlandse hitlijsten, maar nog niet in deze studio.
1: Nee, nog nooit in deze studio geweest en dit is de eerste keer. En ja, heel warm ontvangen, lekkere broodjes, lekkere wraps, lekkere chocolaatjes trouwens.
0: Het is lekker lunch.
1: Is goed geregeld.
0: Lunch lekker heet het.
1: Heerlijk.
0: Ook, hè, natuurlijk. Nou Justin, leuk dat je er bent. Je bent toch hartstikke druk natuurlijk.
1: Ja, het is wel even gekhuis, ja. Een nou, hele gekhuis.
0: Ja, dat duurt al een tijdje, toch, dat gekhuis?
1: Ja, nou ja, het is nou, denk ik... Nou ja, het kwam eigenlijk in... Ja, wanneer kwam het uit? Eind februari. En in april ging het helemaal hot. Ja, eigenlijk ja, vanaf april tot nu... Ja, is het gewoon echt mega bizar wat we doen qua optredens, qua ja, boekingen, de pers, media, radio's. Alles komt er in één keer bij kijken.
0: Ben je ervan aan het genieten?
1: Ja, gelukkig wel. Aan het begin was het wel heel moeilijk om van te genieten, maar... Ja, dan landt ja, op een gegeven moment landt alles eigenlijk. En dan wordt het ja, niet meer, ja, niet normaal, maar ja, dan kan, je kan het gelukkig overzien. En dan kan je er iets meer van genieten.
0: Ja, ja en wat vond je er niet zo leuk aan dan in het begin?
1: Nou ja, en het is natuurlijk de ene hoogtepunt komt naar de andere hoogtepunt. Dus je krijgt eerst, je komt binnen in de top 40 en dan ga je door naar 39 en dan ga je door naar 1. Ja, voordat je het verschil van hebt van... oh, je bent binnen in de top 40, kan je weer genieten van nummer 1. Nou, voordat je weer een nummer 1 had, had je de gouden plaat. Voordat je de gouden plaat had, was er weer wat anders.
0: Ja.
1: Dus ja, voordat je daar eigenlijk met je familie en met je gezin van kan genieten... dat je denkt van, ah, ja. Hoe nou, mooi is het?
0: We hebben ook een liedje dat inmiddels al over de 20 miljoen keer gestreamd is op Spotify. En je hebt er inderdaad een gouden award mee gewonnen. Die stond nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: Ja.
0: En ja, laten we even bij het begin beginnen. Je bent opgegroeid in een muzikale familie. Je bent er niet geboren in Veenendaal, maar je bent er wel opgegroeid. Je bent geboren in Ede.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat is eigenlijk om de hoek.
1: Is om de hoek. Vijf minuten rijden.
0: Ja, precies. En wat voor muzikale familie zat je dan?
1: Nou ja, dat is een hele goeie. Weet je, maar al mijn moeder en mijn vader die spelen helemaal geen muziek. Die kunnen dat ook niet. Die kunnen alleen op muziek lekker wat drinken en genieten
0: meezingen,
1: van muziek.
0: Een beetje meezingen.
1: Maar mijn overgrootopa, dat is de opa van mijn moeder, die speelde accordeon. En ja, eigenlijk... Haar ooms die spelen ook allemaal accordeon. Dus eigenlijk, dat was altijd bij elk verjaardag was de accordeon er. Oh. Ja, dan komen de oude liedjes voorbij. Tante Leen, Johnny Jordaan, Willy Alberti, André Hazes. Maar ook Koos Alberts, Corrie Konings. Eigenlijk allemaal dat soort liedjes. En heel volks zijn we opgegroeid. Ja, en op elke verjaardag stonden ze weer accordeon te spelen. Ja, op een gegeven moment
0: wat
1: kon
0: is
1: ik
0: dat toch een mooi instrument? Het is een mooi instrument ook, Justin, een accordeon.
1: Ja, ik vind het een van de mooiste. En dat, ja, dat ligt gewoon echt in mijn hart. Ik weet ook niet anders, maar als ik ooit een instrument zou bespelen, dan is het echt wel de accordeon.
0: Ja, het verhaal gaat namelijk over jou. Ja, kijk, dat krijg je natuurlijk als je populairder en populairder wordt als zanger, Justin de Wild. Dat jij toen je nog maar net kon lopen, al een liedje van André Hazes uit je hoofd kon zingen.
1: Ja, klopt. Bloed, zweet en tranen.
0: Oh, bloed, zweet en tranen.
1: Ja, die kon ik dus eindelijk meezingen. En ja, eigenlijk elke verjaardag... Just, doe even bloed, zweet en tranen. En daarna was het Siske de Rat. En daarna was het... wat was er nou? Koos Alberts.
0: Oh, ja.
1: Zijn het je ogen, dacht ik. Ja, en dan gaat het je eigenlijk heel veel oude liedjes. En dan ben je, denk ik, naar ja, een jaar of 11. En toen zei ik tegen mijn ouders van... Ik wil echt wel heel graag een eigen liedje hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, hoe moeten we dat doen dan? Ja, dus eigenlijk naar de Eerste Beste Studio gegaan. En daar hebben we ons eerste liedje opgenomen. Dus eigenlijk ook onderaan de ladder begonnen. En dachten van, ja, hoe gaat het beginnen? Waar moeten we heen? Hoe moeten we het doen? Weten we niet.
0: Nee.
1: Maar ja, toch wel altijd gedacht van, ik wil dit en dit ga ik ook doen.
0: Je hebt ook nog meegedaan in een televisieprogramma bij SBS6. Ja. De Hollandse Nieuwe.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heb je ook Hollandse Nieuwe. Ging dat een beetje goed? Ik heb dat niet gevolgd, sorry.
1: Ja, nou ja, ging wel heel goed. Alleen, ja, dan ben je nog een jaar of 16, 17.
0: Oh.
1: Ja, dan heb je ja, net de baard in de stem en dan is alles nieuw. En dan probeer je natuurlijk wel mee te gaan met het, ja, met het programma. En door de eerste ronde ben ik heen, tweede ronde, derde ronde. Nou, de vierde ronde was die finale. Ja, die net niet gehaald op een aantal punten. Maar ja, uiteindelijk hebben
0: nou,
1: we
0: ja.
1: toch een Justin, hele mooie carrière eraan overhouden.
0: Ik dacht het wel, want je bent verder gekomen. Het Nederlands elftal op het WK. Ja, toch? Zo kun je het ook zien.
1: Ja. Hey,
0: en Esmeralda, daar moeten we het even over hebben. Want dat was dat liedje ken ik wel. Want dat was een van de eerste hitjes die je toch had. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dat is echt de eerste ja, liedje voor mij waar het een beetje ging rollen.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ik een jaar of 18. Ja, toen ging het rollen van, je kan daarheen, je kan daarheen. Die optredens kwamen binnen.
0: Ja.
1: Toen dachten we ook van, ja, hoe moeten we dat aanpakken? Want het alles was nieuw. En het is eigenlijk nou nog steeds nieuw. Maar ja, je hebt verschillende categorieën waar je dan in komt. Ja, dan heb je Esmeralda. Wat je ook niet dacht van, oh, dit wordt het.
0: Nee, maar wie is Esmeralda?
1: Esmeralda is eigenlijk een cover van heel, heel, heel lang geleden. Het is van de Lenko's uit Leiden. En die mannen die zijn er helaas niet meer. Maar ja, eigenlijk als eerbetoon aan mijn opa heb ik het gedaan. En opa zei, Jus, als je echt een hit wil, dan moet je die in een nieuw jasje steken. Ik zei, nou, opa, ik zeg, laat maar zitten. Je hebt er even stand van. Want dit is echt hele oude muziek. Ja, maar oude muziek hou ik van, toch? Ik zeg, ja, maar jij bent de enige die er dan van houdt.
2: Ja. Nou, zometeen gaan we Cheerio natuurlijk draaien. Want dat kent iedereen inmiddels wel. Je hoort hem overal. Maar deze hoorde ik in die tijd ook wel eens in die kroeg. Dan dacht ik, ja, wie is dit, joh?
1: Dat ben ik.
2: Ja, dat was jij dus. Justin de Wild met Esmeralda. MUZIEK

0: Stewart en de prachtige Sailing uit de jaren 70. Blijft mooi om te horen. Misschien staat hij er wel in. Maar dat gaan jullie bepalen bij de Evergreen Top 1000... die we later dit jaar weer gaan uitzenden.
1: De beleggingstips.
0: En over muziek bepalen, dat doen we hier iedere dag in Lunchlekker. De BBC heeft naar buiten gebracht dat er duizenden video's... van hotelgasten die bespioneerd worden... worden verkocht via verschillende platformen. Ja, je vraagt zich af, wat moet je ermee?
2: Ja, het zou niet handig wezen.
0: Nee. Maar wat blijkt, die hotelgasten worden dan bespied... door middel van verborgen camera's. Die worden in hotelkamers geplaatst. Niet zo...
2: Lijkt wel een film dan, hè?
0: Ja, een beetje wel.
2: Dit zie je eigenlijk alleen maar in films.
0: Ja, dit zie je eigenlijk alleen maar in films. Maar goed, in heel veel films wordt de werkelijkheid benaderd. Het is in dit geval zo. Die camera's zitten dan in rookmelders en in televisies. En zowel in China als in Ierland zijn deze praktijken aan het licht gekomen. Ja, wat moet je ermee, denk je dan, toch?
2: Ja, is dat raar? Ja, of je moet alleen maar bekende mensen hebben. Maar dat is ook eigenlijk een beetje privé, toch? Ja, zou je net zeggen, als ik dan in een Van der Valk slaap, dan...
0: dan kom jij de douche uit.
2: Zie je mij in pyjama?
0: Ja, en wat moet je er verder mee dan? Nee. Goed. Nou, we vroegen om liedjes die er iets mee te maken hebben. Deze kwam al binnen.

0: van het land, Justin de Wil.
1: Ja, ja, nog steeds.
0: Ja, er is toch een beetje een strijd gaande, toch?
1: Met ja, een strijd is een heel groot woord. Weet je, Rutger is natuurlijk ja, de tweede die de zomerrit heb.
0: Ja, Rutger van Barneveld met de zwoele zomernacht.
1: Ja, ja, en het is
0: de
1: helemaal geen strijd.
0: Zakken in de zee.
1: Dat zei ik van de week nog. Die ZZZ-regel, dat vind ik wel leuk. Ja. Robert van Hemert had er vorig jaar met zoet, zout, zuur.
0: Ja.
1: En zwoele zomer, ja, zwoele zomer, dat is twee keer zet. Maar ja, dat vind ik, ja, zon zien zakken, dat was het. Dat
0: ja,
1: was het.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar ja, dat vind ik wel leuk. En er is helemaal geen strijd tussen mij en Rutger. We zijn eigenlijk twee vrienden. En vorig jaar, voor 3 jaar terug, deden we eigenlijk een beetje, om in beeld te blijven, deden we Engelse les. Nou, we hoeven helemaal geen Engels te kunnen, maar we kunnen ook geen Engels. Dus ja, dat was wel heel hilarisch op Instagram en dat soort dingen. Ah, miljoen views gehad ermee. Dus ja,
0: maar
1: dat
0: is Engelse les, vertel eens even dan.
1: Ja, dan vroeg ik aan Rutger bijvoorbeeld van, hey Rutger, hoe zeg je dan, ik geef mijn vogel een varken. Nou ja, dan kan je hem zelf wel invullen. Hoe op zijn Nederlands Rutger dat zei. Ik ga het niet zeggen op de radio, maar ja, ik kan het zelf wel invullen. Maar dat soort video's maakten wij. En ja, puur eigenlijk om ook al meer bekendheid te creëren. En eigenlijk 3 jaar later heb ik hem en heb Rutger hem ook.
0: Ja, maar wat leuk dan dat jullie alle twee dan in hetzelfde jaar zo'n hele grote hit hebben eigenlijk.
1: Nou, zeker dat. Ja, weet je, we zijn ook echt twee vrienden. En ja, het is superleuk dat we het samen kunnen doen. En ja, ik was iets eerder uit. Maar het is niet te min dat Rutger er ook aan komt.
0: Nee, ja, nee, dat is ook wel aan de hand. Maar goed, Cheerio is op dit moment wel echt de grootste hit.
1: Ja, ja, ze zeggen het. Ja, iedereen zegt het. Gisteren werden we te horen gekregen dat we de kermishit van het jaar zijn ook nog. Dus op elke kermis is die al zo vaak gedraaid dat het al nu al van het jaar is.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het jaar nog gaat brengen.
0: Nou ja, de zomer is nog niet afgelopen.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, nee.
0: Nou, leuk dat je bij ons bent. Zometeen natuurlijk

0: doen. Hey,
1: je moet er toch een eindje maken. Robert Palmer was dat en de beste voorbeeld. Blijft wel een heel lekker liedje. Maar we moeten door, lieve mensen. Het is al 2:30 geweest. Hier is Ewout met het laatste nieuws.
2: Hey, het slachtoffer dat zaterdagavond werd gedood bij de aanslag op de Pride in Berlijn was een vrouw van 65 uit Polen. Ze was met haar dochter op de Pride toen een islamistische extremist met een busje op de menigte inreed en daarna met een kapmes om zich heen stak. De dader werd gisteren doodgeschoten door de politie. In Parijs zijn 3 vrouwen neergestoken en gewond geraakt. De dader is opgepakt. Dat gebeurde in het noordwesten van de Franse hoofdstad, in Porte de Clichy. Over een motief is nog niets bekend.
1: Heb je ook nog iets leuks?
2: Ja, een Nederlandse natuurbranddeskundige gaat naar Spanje om daar leiding te geven aan brandweerteams. Ja, nieuws, hè? Dus ja. Lokale brandweerlieden raken daar uitgeput en kunnen hulp gebruiken. Het gaat om de landelijke coördinator natuurbrandbeheersing.
1: Maar dit is goed nieuws, toch, dit?
2: Oké, nou heb ik nog iets leuks. De Tour de France is nog maar net klaar. Of het volgende grote wielerevenement is alweer begonnen. Dit keer zijn het niet de profs, maar de jonge wielertalenten die in actie komen tijdens de European Cycling Tour in Assen. Honderden kinderen uit 32 landen verschijnen daar aan de start.
3: Hoe oud ben jij?
4: 8.
3: 8 en je mag zo starten?
4: Ja.
3: Hey, en wie is jouw grote idool?
4: Nou, natuurlijk Mathieu van der Poel.
3: Ja, nou, gisteren helemaal, hè?
4: Ja.
3: En hoe goed ben jij in wielrennen?
4: Best wel goed, vind ik zelf.
3: En heb je idolen?
4: Ja, Mathieu van der Poel.
3: U bent de vader.
5: De vader, ja.
3: En trots? Doet ze het goed?
5: Ja, ze gaat hartstikke lekker, dus...
2: Ja, fijn van zijn dochter en misschien ook wel van Mathieu van der Poel. Hè? Tot en met vrijdag rijden de kinderen allerlei ritten daar.
1: Vanavond hebben we nog de ronde in Boksmeer natuurlijk. Hè?
2: Natuurlijk.
1: Die traditie.
2: Ja, de kermiskoersen.
1: Ja, mooi.
2: En de Acht van Kamer. En binnenkort, ik heb het allemaal niet op een rijtje, maar je kan je aardig vermaken nog. En allerlei beroemdheden zien. In het mooie weer, want hier en daar nog wat buien vandaag. Maar in de loop van de middag steeds meer zon. Met weinig wind is het 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen vrij zonnig. 25 tot 30 graden en ook de dag daarna droog en erg warm.
1: Dankjewel, Ewout.

0: Reeves en de Vandellas. Uit vervlogen tijden, de jaren 60. Dit waren de hits toen. En dat was Dancing in the Street. Later ook nog gedaan door David Bowie. Samen met Tina Turner. Nee, met Mick Jagger was dat, ja. Dancing in the Street. Mattia Bazzar hadden we ook nog. Italiaanse muziek op de radio. Vooral diegenen die naar Italië op vakantie gaan. Alvast hele fijne vakantie. Nog één keer voor hem klappen. Hij heeft toch nummer 1 gestaan. Justin de Wild.
1: Derde keer. Drie keer erbij.
0: Ja. Je bent gezakt inmiddels.
1: Ja, inmiddels wel, maar we zijn nog niet de top 10 uit. Dus dat gaat goed. Verschillende lijstjes gaat hij ook weer terug naar 1. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Maar ja, gewoon 4 weken op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40... is toch wel iets wat ik nooit had zien gebeuren.
0: Nee, wij ook niet hoor. Daar zijn we gewoon eerlijk over.
1: Ja, toch? Ja.
0: Ja, maar dat kan je ook nooit voorspellen, Justin.
1: Nee.
0: Maar weet je, ik heb hier nog iets officieels. Want je bent in het tweede kwartaal van dit jaar... Want dat is natuurlijk nu ten einde. Ben jij het meest gestreamde nummer? Dus als er al liedjes worden gestreamd uit binnen- en buitenland...
1: Ja.
0: Ben jij degene die daardoor de
1: bizar.
0: Koningin is.
1: Ja, dat is bizar.
0: Nu kappen we even met de klappen. Even kijken, want ik moet ook nog even weten. Je hebt net een nieuw huis.
1: Ja, klopt, ja.
0: Het taal van dit jaar. Want dat is natuurlijk nu ten einde. Ben jij het meest gestreamde nummer? Dus als er al liedjes worden gestreamd uit binnen- en buitenland...
1: Ja.
0: Ben jij degene die daardoor de
1: bizar.
0: Koningin is.
1: Ja, dat is bizar.
0: Nu kappen we even met de klappen. Even kijken, want ik moet ook nog even weten. Je hebt net een nieuw huis.
1: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: Je bent

0: super netjes daarbinnen. En toen zei ik van ja, ik wil het wel overnemen. Ja, zo gezegd, zo gedaan, maar dat had allemaal tijd nodig. En ja, sinds, denk ik, nou 2 maanden terug kon ik het dan... moesten we eerst nog naar de adviseur en naar de hypotheek en dat soort dingen. Eigenlijk alles voor de eerste keer. En dan kwam er ook eventjes bij kijken. En nou zit ik net 3 weken zit ik erin en slaap ik er al.
1: Ja, met Brini natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja, alles lekker samen met mijn vriendin. Dus ja, de was wordt goed gedaan, het eten wordt gekookt. Ik ben zelf niet heel veel thuis, maar als ik thuis ben, dan genieten we extra ervan.
1: Ja, is toch leuk, lekker ja, met z'n tweetjes.
0: Gelukkig wel.
1: Want jullie hebben de liefde weer hervonden in Spanje. Ik hoorde zo gerucht. Ik weet niet of het waar is allemaal.
0: Geruchten.
1: Ja, maar dat gaat natuurlijk nu, omdat je natuurlijk...
0: Het slaat helemaal nergens op. Nee? En het is helemaal niet mijn ex geweest. En als ik met mijn ex had samen moeten wonen, dan was het niet goed gekomen.
1: Nee, nee. Maar, hoor je ook niet vaak. Hè,
0: nee, helemaal niet. Nee, ja. Weet je, dat gaat ook niet gebeuren meer met mijn ex. Maar, nee, ja. Weet je, dit was eigenlijk iemand die ik tegenkwam. En toen dachten we, oh, ja, hey, dat is leuk. En, ja, eigenlijk wel een keer contact gehad. Daarna verwaterd. Nooit meer gesproken. En toen was ik eigenlijk een keer op vakantie met mijn vrienden. En ja, dat was ze. En toen dacht ik, wat doe jij hier? Zegt ze, wat doe jij hier? Dus ja, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn we naar Nederland gegaan.
1: Dat is het verhaal.
0: Ja, dus een ex is het niet. Dus de mensen die het schrijven, die schrijven het alles verkeerd op. Ja. Maar ja, ik kan er niks aan doen, sorry.
1: Nee, maar dat maakt toch niet uit, joh. Ik dacht alleen, ja, als Britt iets mag zeker weten dat ze met jou in één huis zit.
0: Ja, dat weet ik ook, ja, ik ook niet.
1: Moet ik het een beetje voor haar opnemen ook? Dat is helemaal niet nodig.
0: Ja,
1: allemaal.
0: Die zeker.
1: Oké, nou, we gaan naar je hit to Cheerio op nummer 1. Dus daar hebben we het al over gehad. Geschreven door iemand die ik ook wel ken als zanger, Jeffrey Hees.
0: Ja, ja.
1: Ja, en nog 2 anderen.
0: Ja, Gieneke en Juriaan. Ja, die hebben ook meegeschreven samen met Jeffrey Hees. Ik ben hun ontzettend dankbaar. Ja, hun hebben dit geschreven. Ik heb het zelf niet meegeschreven. Maar misschien bij de volgende liedjes mag ik het wel meeschrijven.
1: Ja, want waar ben je nu mee bezig?
0: Ja, we zijn best wel veel bezig in de studio. Iedereen wil de samenwerking aan. Ja, verschillende Nederlandstalige zangers zeggen, zullen we een duet doen? Zangeres ook natuurlijk, overigens.
1: Oh, wie dan? Wie dan?
0: Ja, dan mag ik helemaal nog niet prijsgeven. Maar
1: jammer.
0: Ik denk dat we even iets geduld moeten hebben. Dat we even moeten wachten nog. En ik denk dat we ja, de zomer tegemoet gaan met Cheerio. En dan net na de zomer, na zomer... Dan gaan we nog wel iets doen.
1: Ja. Nou, je hebt druk genoeg. Ga er lekker van genieten.
0: Zeker, dus, dankjewel.
1: Superleuk om jou te ontmoeten. En wat ga je vandaag verder nog doen? Want ja, moet je nog optreden ook vandaag?
0: Ja, ja, vandaag moet ik nog optreden. Ik ga zometeen lekker even 2 uurtjes op de bank liggen thuis. En dan,
1: thuis?
0: Ja, ja, ja.
1: Oh nee, ik dacht dat je hier op de bank ging liggen.
0: Ja, zeg maar, als het mag, dan ga ik liggen hoor.
1: Nou, voor mij mag je hier blijven liggen, maar ik ga zo weg.
0: Hey. Nee, dat schiet er niet op. Okay. Want de gezelligheid is toch wel bij jou. Nee, ja, nee. Ik ga nog even naar huis toe. En dan ga ik vanavond, ben ik de gast in de Oranje Zomer. Op SBS6 ben ik ook live te zien en te zingen met samen band. En daarna ga ik naar Tilburg toe. Want dan zing ik om 1 uur nog op de afterparty van de Tilburgse kermis. En dan door naar België, want ik heb morgen 2 opnames in België.
1: Oké, okay, nou doe rustig aan.
0: Zeker.
1: Ga lekker in je appartementje op de bank
0: heerlijk
1: liggen. Heerlijk, toch? Geniet er vooral van en gefeliciteerd nogmaals met je grote hit.
0: Dankjewel, bedankt dat ik er mag komen.
1: Altijd. Justin de Wild is hier.

0: een super liedje is dit, hè? Ook even voor Richard Krajicek gedraaid. Dat is een van zijn favorieten, dat weet ik. The Pretenders en Brass in Pocket. En daarvoor Cheerio van Justin de Wild.
1: De beleggingstip.
0: Daar zijn we mee bezig. En ja, dat ging over liedjes bespioneren, zien, kijken.

0: to be true. Can't take my eyes off you. Ja, Virgin Valley onder andere, maar ook de Boys Town Gang namen dat ook. Can't Take My Eyes Off You. We hebben Margreet aan de telefoon. Margreet, goedemiddag.
1: Hallo Daniel.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja, ik zit lekker aan mijn boterhammetje. Ja, het zal niet zo lief zijn als wat jullie altijd, want dat smaakt altijd naar meer als ik jullie hoor op de radio.
0: Ja, maar we overdrijven het een klein beetje.
1: Oké.
0: Ja, dat is allemaal show ook. Maar we zitten hier gewoon aan de normale broodjes, hoor. Dat valt echt wel mee.
1: Nou, heb ik toch ook een lekker boterham met honing van de Imker.
0: Oh, nou, dat hebben wij
1: niet. En daarvoor nog een eitje, dus ik zit ook goed.
0: Goed zo. Wil jij het liedje aankondigen dat je hebt aangevraagd? Want ik vind het te mooi om het vandaag niet te draaien.
1: Oké, nou, super. Voor iedereen in Nederland die ook een beetje gek is op Alan Parsons... het prachtige lied Eye in the Sky.

0: samen Max. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. €8,99.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Goedemiddag in dit open huis en een hele goede middag aan Ewout de Jong. En met jou het nieuws van 2 uur vanmiddag.
11: Ja, goedemiddag Gerja. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden of te helpen bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig is. Prins Bernhard verkoopt zijn zakelijke belangen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld het Formule 1-circuit van Zandvoort en ander vastgoed, zegt economieredacteur Pommer Rademaker.
12: Hij had belangen hier in het Mediapark in Hilversum, maar we kennen hem natuurlijk ook een beetje als de pandjesprins. Daar is nu geen sprake van meer, want ook alle panden die hij bezat, die gaat hij verkopen.
11: Hij wil namelijk nieuwe investeringen kunnen doen en geld steken in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Bij een steekpartij in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zouden zwaar gewond zijn. Volgens een Franse zender zijn ze niet in levensgevaar. Ze werden aangevallen in de wijk Porte Clichy in het noordwesten van Parijs. De dader is gearresteerd door een politieagent die op dat moment vrij was. Een proef om extra drinkwater op te slaan in Andijk is een succes. Daar wordt gewerkt aan een zogeheten klimaatbuffer. 2 enorme spaarbekkens in het IJsselmeer. Om een beeld te krijgen, dat zijn zo'n 2000 Olympische zwembaden vol met drinkwater.
13: Bij de eerste resultaten zijn we hartstikke blij. En ik zeker. Ik vind het gewoon een hartstikke gaaf project. In Andijk hebben we nu 2 bekkens liggen. En daar hebben we een gemiddelde voorraad voor 5 dagen. Die willen we graag uitbreiden naar 50 dagen. Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen. En dat heeft te maken met klimaatverandering en ook met de toename van de bevolking in Noord-Holland.
11: De waterkwaliteit is goed, zeggen onderzoekers tegen NH Nieuws. Want al het goede komt uit Andijk. Dat is van mijn collega uit Andijk.
10: Ik zeggen, ik kom er niet vandaan.
11: Nee, hè?
10: Maar ik ben wel goed.
11: Was dat nou jouw telefoon?
10: Nee.
11: Oh, gelukkig. Oh, dat was hier net buiten de deur. Ja. Gelukkig maar. Het weer, hier en daar nog wat buien. In de loop van de middag steeds meer zon. Met weinig wind is het 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen vrij zonnig en 25 tot 30 graden. En ook de dagen daarna droog en erg warm.
10: Dankjewel, Ewout. En tot over half uurtje.
11: Tot straks.
10: Ja.
11: Uurtje.
10: Open
11: huis. Gerja Wolf.

Van het legendarische album Dark Side of the Moon. En het nummer gaat over het kapitalisme en hoe geld ons dagelijks leven beheert. En Huig die zegt alweer op de NPO 5-app: money, beter kun je niet beginnen dan met Dark Side of the Moon.

0: Hier is Gerja Wolf.
1: Ja, hier is Gerja Wolf inderdaad. Niet de heer des huizes, maar de vrouw des huizes voor deze week. Want Henk is heerlijk met vakantie. Verdient van een welverdiende vakantie, geniet hij van. En ik ga het een beetje waarnemen. En ik heb er heel veel zin in. Welkom bij Open Huis. Ik heb de deuren en de ramen even tegen elkaar opengezet. Want dat mocht wel even. Het was een beetje muffig toen ik binnenkwam, kan ik zeggen. Zo'n mannengeur kan er dan hangen. Dat je vroeger de kinderkamer van je zoon binnenkwam. En dat je dacht, ah, hoe lang liggen die sokken daar al in die hoek? Ja, zo erg was het ook weer niet hoor. Maar ik heb de boel even lekker tegen elkaar opengezet. Want als de baas van huis is, dan maken we daar even lekker gebruik van. Hey, fijn dat je luistert. En zoals altijd de beste evergreens. En vandaag komen die onder andere van de Beatles, van Sam Cooke, van de Cats en Marvin Gaye en Kim Weston. En ik ben op zoek naar mooie verhalen. Dus als je meedoet met
0: jouw sleutelwoord,
1: dan is het idee heel simpel. Vat je dag samen in één woord. Dus in dit geval de maandag. Wat is het voor dag voor jou? Heb je bijzondere plannen? Heb je iets grappigs meegemaakt? Is het een normale dag? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Vat die dag samen in één woord en app dat woord naar de NPO Luister-app. De digitale brievenbus van het Open Huis. Ja, mijn eigen sleutelwoord vandaag is lijstjes. Beetje saai. Ik ben eigenlijk helemaal niet van de lijstjes. Tenzij het me te veel wordt, dan wordt het onoverzichtelijk in mijn hoofd. En dan moet ik het gaan opschrijven. Dus ik heb nu op mijn keukentafel verschillende lijstjes liggen. En ik moet eigenlijk heel hard om mezelf lachen, omdat ik eigenlijk helemaal niet zo ben. Maar als ik het nu niet doe, dan komt het niet goed. We gaan over 2 weken met vakantie. Er moet van alles georganiseerd worden. We krijgen logees voor die tijd. Ik val deze week in voor Open Huis naast mijn eigen programma. Dus ik moet het gewoon even in mijn hoofd op een rijtje krijgen. Vandaar die lijstjes. Maar wat is jouw lijstje? Laat het maar horen via de NPO Luister-app. Volgende week dan draai ik in de avond van 5 3 uur lang alleen maar duetten. Volgende week donderdag. Er zijn er zo ontzettend veel en ze zijn zo mooi dat dat makkelijk kan. En deze, die mag zeker niet ontbreken. Jij

Dat lied klinkt heel onschuldig, maar dat is het niet. Hè? There's no more corn on the Brussels. Het werd gezongen door gevangenen. En die gevangenen die moesten dwangarbeid verrichten op die boerderijen langs de rivier de Brussels in Texas. En daar gaat het nummer over. En Keith Urban dan, iets heel anders. Prachtig nummer. Vorige maand zong die op het CMA-fest. En dat is een vierdaags country music festival in Nashville. Wordt elk jaar in juni gehouden. En Keith Urban zong daar samen met niemand minder dan Michael McDonald. Wow, die troven die uit zijn hoge hoed. En samen hebben ze dit prachtige nummer opgenomen. We Go Back.

Yes, dat was hem. Keith Urban. Zij, heb ik te veel gezegd of niet? Wat een geweldig nummer, toch? Ja, en de appjes die stromen binnen over het sleutelwoord. Ria zegt bijvoorbeeld, ik gestofzuigd, dat is mijn sleutelwoord. Vandaag lekker het hele huis gedaan. En Gerrit zegt, mijn sleutelwoord is werk. Ik ben vandaag gewoon weer aan het werk. En Martien zegt, begin is mijn sleutelwoord. Want ik ben net gestopt met werk. Ik ben met pensioen. Op zoek naar een nieuw begin. Bijkomen na een inspannende week. En nu weer thuis. En voor Pia is het geen maandag, maar voor Pia is maandag Cooperdag. Cooper is mijn oppashond en vandaag is mijn oppasdag. Dus het is vandaag Cooperdag. Nou, ik ben benieuwd, wat is jouw sleutelwoord? Hoe is jouw maandag in één woord samengevat? Laat het maar van je horen via de NPO Luister-app.

Oprechtheid, eerlijkheid, dat betekent sincerità. Eigenlijk klinkt het allemaal toch net wat mooier in het Italiaans. Hij begon in de jaren 60 in het Engels, Riccardo Cocciante. Maar pas toen hij overging op het Italiaans, toen kwam het grote succes voor hem. En dat grote succes, dat geldt ook voor deze band.

0: David Page, de schrijver van het nummer, die had op een gegeven moment op enig moment drie meisjes tegelijk aan de telefoon. Dus hij moest constant zeggen tegen de 1, hold the line, en dan ging hij naar nummer 2. En dan die hold the line, en dan ging hij naar nummer 3 en dan schakelde hij weer terug naar 1. Ik ben wel benieuwd of een van die drie nou uiteindelijk ook nog iets geworden is. Maar ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment niet meer door de bomen het bos niet meer ziet van wie heb ik nou wat verteld. Ik zou het gewoon bij 1 tegelijk houden, denk ik.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Nop die appt naar de NPO Luister op app en ze zegt: mijn sleutelwoord is Matisse, want ik heb een schilderij gemaakt voor een grote Henri Matisse hommage. Een tentoonstelling die op 4 oktober plaatsvindt in Tilburg in de Lokal Hall. Een prachtig schilderij van een zwarte kat. Ja, een kat die ligt uitgespreid, lekker lui op een bank met een kussen. Heel kleurrijk, heel Frans. Ik raak er heel erg van in de stemming. Ik vind hem prachtig, Nop. En Joke zegt, mijn sleutelwoord is frustratie. Mijn lijstje is steeds opnieuw gevuld met klussen. En dat is frustrerend. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. En dan heb ik Johan aan de telefoon. Goedemiddag, Johan.
2: Goedemiddag.
0: Hi. En jouw sleutelwoord is pride. Vertel.
2: Klopt.
0: Vertel.
2: Ten eerste, ik val niet onder die gemeenschap, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel superveel respect voor de mensen die dat wel zijn. Wat ik al heb. Ik heb er een aantal in mijn omgeving. Een oud-klasgenoot. Mm-hmm. Die is een aantal jaren geleden transgender geworden.
0: Ja.
2: En ook in mijn eigen omgeving waar ik woon in Almere ken ik er een aantal. Ik ga al een paar jaar met Pride Almere met een soort optocht mee door de stad heen foto's maken voor hun.
0: Ja, ook komende zaterdag ben je er ook bij?
2: Ja. Yep.
0: Oké, okay, daar ga je ook naartoe. En je zegt, ik heb zelfs uit respect de vlag uitgehangen sinds gisteren.
2: Klopt.
0: Maar je wil gewoon je steun betuigen.
2: Ja, en ook uiteraard zo na die aanslag in Berlijn was dat.
0: Ja.
2: En ook voor de huidige mensen die in Nederland sowieso verblijven. En ik ken de voorzitter van Pride Amsterdam.
0: Mm-hmm.
2: En dankzij haar kom ik iets dichterbij in Amsterdam zaterdag.
0: Ja.
2: Dan ergens langs de kant staan of wat dan ook.
0: Hey, en vind je het dan ook nog spannend om te gaan zaterdag? Want ik hoorde dat er ook extra voorzorgsmaatregelen genomen worden.
2: Nee, ik kom in een soort persvak te staan. Dus heb je altijd wel wat beveiliging te staan.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar ik ben er niet bang voor. Ik ga het ook niet bewust opzoeken. Maar ik zou daar niet in de grote drukte gaan staan.
0: Nee,
2: dat
0: precies.
2: Dat zou ik niet doen, uit veiligheid voor mezelf.
0: Hey, en jij maakt elk jaar foto's?
2: Dit jaar sinds heel lang wel. Ik heb in 2013 en 2015 ben ik zelf voor het eerst in Amsterdam geweest. Op de Blauwbrug gestaan bij de Stopera.
0: Ja.
2: En ja, daarna werd het ook nog vanwege het weer, maar ook dat het iets gevaarlijk werd voor mijn gevoel dan.
0: Ja. Hey, wat is het in de Pride community wat je denkt van, nou, weet je, ik ben er dan geen onderdeel van, maar ik voel me er wel mee verbonden. Wat is het waardoor je er mee verbonden voelt?
2: Ja, wat ik al zei, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving die daar wel onder vallen. En ik heb respect voor, want het is gewoon zo jammer dat, grof gezegd, dat door heel veel mensen die er tegenstander van zijn, dat deze mensen uitgekotst worden.
0: Ja.
2: En dat vind ik gewoon niet terecht. Laat iedereen in zijn eigen waarde.
0: Precies, laat iedereen in zijn eigen waarde. Daarom heb jij de vlag uithangen sinds gisteren.
2: Ja.
0: En je series appte ook nog. En mocht ik de sleutel winnen, dan is die voor de voorzitter, Suzanne van der Laar.
2: Klopt, helemaal.
0: Nou, bij deze, we gaan hem naar je toesturen, Johan.
2: Is goed, dankjewel.
0: Vindt het een mooi verhaal. En ik wens je vast een hele mooie zaterdag, komende zaterdag. En fijn dat je even je verhaal wilde delen met ons.
2: Is goed, hey, bedankt. En jullie fijne uitzending verder.
0: Dankjewel, Johan. Dag hoor.
2: Oké, doeg.

0: En dat heeft hij gedaan, Sam Cooke en Cupid. Ja, en dan neem ik je even mee terug naar de herfst van 1975. Naar de ijskoude wateren van Lake Superior. Ik heb het over Gordon Lightfoot en The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Het is eigenlijk een wonder dat dit nummer er is, want Gordon las een artikel in het nieuwsblad Newsweek over de ondergang van dit enorme vrachtschip. En hij was verbijsterd over de slordige toon van het artikel. En dit zegt hij er zelf over.
1: Two weeks later, I saw an article. I forgot all about it. I saw an article in Newsweek magazine. I said, God, I said, this is short shrift for such a monumental event. But what really spurred me on, I noticed that they were spelling the name wrong. It's spelled Edmund, it used with an O instead of a U. And I said, that's it.
0: Ja, hij vond het stuk dus respectloos, omdat de naam van het schip foutief werd gespeld. En om deze tragedie een waardig eerbetoon te geven, combineerde hij het verhaal met de melodie van een Iers klaaglied dat hij ooit als driejarig kind had gehoord. En die melodie van dat oude klaaglied, dat bleek de gouden greep. Toen Gordon met zijn band de studio indook om het voor het eerst door te spelen, gebeurde er iets heel onverklaarbaars. Want de opname die je nu zo gaat horen is de allereerste take. Het was zo magisch dat ze het daarna nog 2 weken lang dagelijks probeerden te verbeteren. Maar ze kwamen nooit meer in de buurt van die allereerste take. En let vooral op de tekst, want toen jaren later bleek dat de bemanning geen schuld had aan de ramp, paste hij de tekst direct aan om hun eer te redden. Sinds Gordon in 2023 overleed, luidt de Maritieme Academie bij de Grote Meren die herdenkingsklok niet 29 keer voor de slachtoffers, maar 30 keer. 1 extra klap voor de man die dit verhaal onvergetelijk maakte. Gordon Lightfoot.

Zomerse klanken met Caro Emerald en A Night Like This. Zometeen 3 na 3. Ik heb nog een lege plek in mijn playlist. En het was een sportzomer deze zomer. Gisteren de Tour afgesloten, vorige week het einde van de WK. De Vierdaagse is afgelopen, Wimbledon is geweest. Genoeg voor de sportliefhebber. En daarom dacht ik vanmiddag voor de 3 na 3... welk liedje gaat er over sporten? Of welk liedje gebruik jij tijdens het sporten? Welk nummer heb jij op je oren in de sportschool? Als je loopt, als je wandelt, als je fietst? Waar sport jij graag op? Ik hoor het heel graag. Of welk nummer gaat over sporten? Skik op fietsen, Queen, Bicycle Race, Eye of the Tiger? Genoeg om uit te kiezen. Laat het mij maar weten via die NPO Luister-app. Welk nummer is sportief voor jou?

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Zometeen nog een heel uur de beste evergreens in een open huis. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Ewout de Jong.
9: Goedemiddag. De Franse president Macron bezoekt vanmiddag het gebied in Gironde dat zwaar is getroffen door natuurbranden. 42.000 hectare is daar verwoest. Macron zal praten met brandweerlieden en laten weten dat ze worden gesteund door het Franse volk, zegt een woordvoerder van de president. Volgens de Franse brandweer zal het nog weken en misschien zelfs maanden duren voor de brand is geblust. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
10: Geen goed nieuws, ook niet per se heel slecht nieuws. Sinds gisteravond heeft het brandgebied zich niet verder uitgebreid, maar daar blijft het ook bij, want het vuur is echt nog niet onder controle. De omstandigheden zien er ook niet heel erg goed uit. Vanaf morgen begint hier weer een hittegolf. En als we iets weten van deze brand, is hoe onvoorspelbaar die is. Dus iedereen is nog hier ontzettend alert op wat er de komende tijd gaat gebeuren.
9: De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en ook naar Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat echt nodig is. Dit weekend zijn er camera's neergezet op de Merwedebrug. Vrachtwagens en touringcars mogen niet meer over de brug rijden omdat het niet veilig genoeg is. Ze riskeren een boete van €500. Volgens vooral buitenlandse chauffeurs is het helemaal niet duidelijk dat je er niet over mag. Maar daar probeert Rijkswaterstaat wat aan te doen.
11: We proberen in ieder geval in het Nederlands en in het Engels een aantal borden neer te zetten voor de belangrijke knooppunten, zodat iedere vrachtwagenchauffeur die op de borden let, dat hij dat ook kan zien.
9: Toch lijken veel chauffeurs die borden nog te missen, zag verslaggever Roel Pauw.
12: Ik zag er net weer een.
11: Ja, er blijven een aantal vrachtwagenchauffeurs helaas gebruik maken. En we hopen dat dat binnenkort verleden tijd is.
9: Ja, mag dan hartje zomers zijn. In Amersfoort loopt het storm met de inschrijvingen voor de Kerstmannenloop. Kerstmannenloop. Ja, duizenden deelnemers rennen in december 5 kilometer door de binnenstad, gehuld in een kerstmanpak met een rode kerstmuts. In totaal is er plek voor zo'n 2000 deelnemers. Inmiddels hebben zo'n 1000 mensen zich ingeschreven voor het hardloopevenement. Het weer, geleidelijk steeds meer zon. Met weinig wind is het vanmiddag 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen vrij zonnig en 25 tot 30 graden. En ook de dagen daarna droog en erg warm.
8: Dankjewel Ewout. Tot over een uurtje.
9: Tot straks.
7: Open huis. Gerja Wolf.

0: Boardwalk. Een nummer over een verliefd stijl dat elkaar ontmoet op de houten steigers aan het strand, de Boardwalk. En daar zoeken ze verkoeling in de schaduw, weg van de brandende zon en weg van alle ogen van de badgasten. En terwijl die mensen boven hen op de boulevard wandelen, genieten zij in alle rust van elkaar, van elkaars gezelschap en worden ze verliefd op elkaar.
1: Ook in de zomer, open huis.
0: Zeker, en ik vroeg je net voor het nieuws naar welke sportplaat wil jij horen? Nou, er komen er heel wat binnen. You Never Walk Alone wordt genoemd, uiteraard. Wandelen, van Rowan Hazen, werd er ook genoemd. Een prachtig nummer van Rod Stewart, Feel Like Being in Love, samen met Jules Holland. En Jos die stuurde een appje. Hij zit ergens in Noorwegen, groot land, weinig bereik. Hij neemt helaas niet op, anders hadden we hem even graag gesproken. Maar Jos die zegt, bij sportmuziek denk ik meteen aan deze kung fu.

Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: De bekende geluiden van CCR en Up and Around the Band. En daarvoor hoorde je Jarabe de Palo, prachtige Spaanse zanger, bonito. De kern van het nummer is dat je schoonheid kunt vinden in de gewone dingen van het leven. Een mooie ochtend, de zee, een goed gesprek, vriendschap, eerlijkheid. Hij zegt, het leven is niet perfect hoor, maar er is elke dag wel iets moois te ontdekken.
1: De zomer van...
0: Ja, we gaan vandaag terug naar de zomer van...
2: 1982.
0: Precies, wat deed jij in de zomer van 1982? Begon je misschien net aan je eerste baan? Studeerde je af? Werd je verliefd? Verloofd? Ging je misschien wel trouwen? Werd je eerste kind geboren? Kortom, wat deed jij in de zomer van 82? Nou, zelf was ik aan het bijkomen van een indrukwekkende schooltrip naar Oost-Berlijn. Let wel, het is 1982 en de muur staat nog ferm overeind. Met onze HAVO-klas gingen we een week lang naar Oost-Berlijn en één middagje mochten we naar het westen. Met de bus zwengelen langs al die betonblokken bij Checkpoint Charlie. Ja, paspoort inleveren aan de politie die de bus inkwam. Overal politie op straat. Tribandjes op straat. Die geur van die uitlaatgas en van die bruinkool die gestookt werd. En s'avonds aten we of witte kool, of groene kool, of rode kool, of spitskool. Het maakte allemaal ontzettend veel indruk op mij als 14-jarige. Dat was voor mij het 1982. Ik ben benieuwd, wat is jouw zomer van 1982? En ik hoor

geweldige artiest die Bruno Mars en Puppets of, On My Soul was dat. Die warme sfeer en hoor je die soulmuziek van de jaren 70 en 80? Heerlijk. Dan nog Frans Halsema, Jenny Arian, ook zo'n weergeloos duet. Vluchten kan niet meer en die staat ook op het lijstje voor volgende week donderdag. De dreiging van die allesomvattende atoomoorlog, daar gaat het nummer over.

0: Frans Halsema, samen met Jenny Arian en Vluchten kan niet meer uit 1977.
1: De zomer van.
0: Ja, vandaag hebben we het over de zomer van 1982. En het was een zomer van uitersten. Eerst was er een flinke periode van hitte en van zon. Maar begin augustus sloeg het weer in één keer helemaal om. En Henk die appt ons naar de NPO Luister-app. Hij zegt, de zomer van 82 was er voor mij eentje van veranderingen. Ik was net begonnen aan mijn eerste baan. Eerste vaste baan na mijn opleiding tot fysiotherapeut. En nadat ik mijn dienstplicht had vervuld. En die baan betekende ook verhuizen vanuit het westen naar Drenthe. En dat was meteen het moment dat ik ging samenwonen met toen nog mijn vriendin. Inmiddels al 39 jaar mijn vrouw. Kortom, een zomer volop veranderingen in mijn leven. Nou, mooi om te lezen, Henk. En tijdens de Sneekweek die zomer trekt op 12 augustus een zware zomerstorm over Nederland. En op sommige plekken valt meer dan 40 mm regen. En op het Sneekemeer slaan meer dan 100 zeilboten om. Maar als je aan de zomer van 82 denkt, dan denk je misschien ook nog wel eerder aan een heel bijzondere bezoeker. Die bezoeker kwam van een andere planeet.
2: E.T. phone home.
3: My God, he's talking now.
2: Oh.
4: E.T. phone home?
2: E.T. phone home.
0: Tja, met dat vingertje. In juni gaat de film E.T. The Extraterrestrial in première. En die film wordt een wereldwijde sensatie. Die vriendelijke alien met zijn lichtgevende vinger. En Nederland moet nog tot december wachten. Maar al snel wil elke tiener een BMX-fiets met dikke banden en een stoer stuur. Net als in de film. En eerlijk is eerlijk, wie droomde er nou niet van om met zijn fiets door de lucht te kunnen vliegen? Ja, en voor de muziekliefhebbers gebeurde er ook iets moois die zomer. Hoor maar even dit.
5: Compact Disc, een Nederlandse vinding. Eenvoudig te bedienen, zonder tikken, zonder krassen, zonder ruis. Met Philips Compact Disc haal je eruit wat erin zit.
0: Ja, op 17 augustus dat jaar rolt in de Philips-fabriek de allereerste cd van de band. Het gaat om The Visitors van ABBA. En daarmee begint langzaam het einde van de langspeelplaat en de cassettebandjes. En dan muziek zelf. Dit stond er in de zomer van 82 in de hitlijsten. Klaar om op cd gedrukt te worden.

0: dit was allemaal te horen in die zomer van 1982. Maar wat stond er op nummer 1?
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Oorspronkelijk is het een country liedje dat al in de 1974 werd opgenomen door Johnny Rodriguez. Maar in de uitvoering van June Lodge en Prince Mohammed groeit het uit tot een enorme hit. In Nederland stond hij maar liefst 6 weken bovenaan. Ik heb het over June Lodge, Prince Mohammed en
1: de zomer van.
0: Ik heb het over de zomer van.

Flowers in the Rain. 1967 en Move. Ja, ik ga zo'n lekker nummer draaien. Het is eigenlijk een heel nieuw nummer. Mama's Gun en Joy. En ik keek eens even in het woordenboek met Joy. Dat staat voor diepe levensvreugde of innerlijke vreugde. En het blijkt dat die diepe vreugde een positieve uitwerking heeft op onze gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk. En je moet het trouwens niet verwarren met alledaags geluk. Want dat hangt vaak af van externe factoren. Is het lekker weer buiten? Heb ik leuke vrienden? Is mijn huis een beetje opgeruimd? Joy is een veel dieper gevoel van tevredenheid. En het komt van binnenuit. Het is een soort van onderstroom in je leven. En afhankelijk van hoe de dingen gaan, ervaar je die vreugde echt van binnenuit. Nou, ik ervaar het onderhand.

Cashmere and Love's What I Want. En Ger die app nog naar de NPO Luister-app. Hij zegt, onze poes heet Joy. Die hebben nu 2 jaar en die geeft elke dag ontzettend veel vreugd en plezier. We zijn blij met Joy. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Weet je wat? Ik doe het gewoon.

Jason Donovan en Too Many Broken Hearts in the World. Ook het geluid van de jaren 80, maar dan 1989. Ja, we zaten in de zomer van 82, morgen weer een nieuwe zomer van. Zometeen Bert op 5 met de one and only Bert Kranenbarg. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. En ik ben er zometeen weer om 8 uur. Ik ga even wat eten, even een wandelingetje doen hier op het Mediapark. En dan ben ik weer terug voor de avond van 5. Ik wens je nog een hele fijne rest van de dag. En wat mij betreft heel graag tot later.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Grote uitdagingen op de Weusten.
13: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
12: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
14: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Mooi deed de wind. Bert op 5 tot 6 uur hier bij KNCV op NPO Radio 5. Met om te beginnen... Nee, laat ik eerst zeggen wat we het zo meteen hebben over... want dat was zo mooi geformuleerd met al die emmen. Het massale misbruik van de meterkast. Dat vond ik een mooie... Massaal meterkastmisbruik. Maar eerst het NOS-journaal van 4 uur. Ewout Jong, Ewout, ja. Goedemiddag.
17: Goedemiddag Bert. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze vierde het evenement met haar dochter. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was al eerder veroordeeld en dat knaagt bij de politiek in Duitsland, zegt correspondent Gien Balduk.
18: Van links tot rechts hoor je wel vooral de verbazing hoe het überhaupt kon gebeuren dat deze Abdul B. op vrije voeten liep, ondanks dat hij meermaals is opgepakt en ook veroordeeld is voor mogelijke voorbereidingen van terroristische acties en van geweldsdelicten. En daarom hoor je bijvoorbeeld bij de regeringspartij CDU-CSU vooral de oproep tot hogere straffen. En ook vanuit meerdere LHBTI-organisaties wordt er juist op gewezen dat er meer moet worden gedaan aan preventie bij jongeren.
17: In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Volgens een Duitse krant is de man gewurgd. Hij was 35, kwam zaterdag aan en lag de volgende dag later dood in zijn kamer. Prins Bernhard verkoopt al zijn panden en zijn belang in het circuit van Zandvoort en het Mediapark. De afgelopen jaren richtte hij zich vooral op vastgoed, waardoor hij de bijnaam Pandjesprins kreeg. Verslaggever Marieke de Vries vertelt waarom hij zijn zakelijke belangen verkoopt.
5: Omdat hij zijn geld en energie wil steken in kunstmatige intelligentie. Als vastgoedondernemer zocht hij vaak de grenzen en risico's op. Huurders van zijn panden in Amsterdam verweten hem de regels te overtreden. En ook ging hij in zee met niet onomstreden figuren. Hij wordt omschreven als een zakelijke veelvraat. Een alles of niets ondernemer die eerst alles investeerde in het internet, toen in het vastgoed en nu dus kunstmatige intelligentie.
17: Ja, hoeveel de verkoop zal opleveren is niet bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. En de Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde mensen. Geplastineerd, zoals dat heet. En later ook dieren. Bij het plastineren wordt het vet en water in het weefsel vervangen door kunststof, zoals siliconen. Von Hagens verwijderde de huid, waardoor spieren en organen goed te zien waren. De tentoonstelling was ook in Nederland te zien en heeft een permanente vestiging in Amsterdam. Gunther von Hagens was 81. Volgens zijn familie was zijn laatste wens dat ook hij zou worden geplastineerd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Morgen volop zon. Het wordt 25 graden op het strand. Tot 30 graden in Limburg. En de dagen daarna nog wat warmer.
16: We hebben straks de Noordzee in beeld. Maar eerst de andere muziek. Ewa, dankjewel.
17: Jo,
16: tot de dag van half uur.
15: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Tears for Fears met de stelling Everybody Wants to Rule the World. Maar ik kan je sowieso melden, die stelling klopt niet. Want ik moet er niet aan denken. Dit is mijn top 5. Hallo, goedemiddag. Experts slaan alarm over onze meterkast. Daar ontstaat namelijk steeds vaker brand. Ik bespreek de oorzaak en de oplossingen zometeen met elektricien Peter de Visser. Vier presentatoren staan weer klaar om je een vraag te stellen voor onze slimste mens. Maar nog voor het zover is, krijg je van mij de entreevraag voor deze maandagmiddag. Tijdens onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel gaan we vandaag even langs bij een Elfstedeschaatser die een museum heeft. En Wally van de Vierdaagse meldt zich nog één keertje, want afgelopen vrijdag liep het allemaal af. Toen waren wij er niet en Wally wel. Hij vertelt over de grote finale. En die zee waar ik het over had, dat is de Noordzee. En die wordt nu bezongen door Boudewijn de Groot om vast af te koelen voor de hoge temperaturen die eraan komen. Daar zijn

net begon. In 1966 Boudewijn de Groot en Noordzee. Wat kun je allemaal doen in 20 minuten? Nou, ik kan wel wat bedenken. Je kunt een ei bakken, makkelijk. Je kunt de was opvouwen, net. Of misschien toch eens die wc schoonmaken. Diezelfde 20 minuten zijn ook goud waard voor de Grieken in Larissa. Maar bij hen gaat het niet om klusjes in huis, maar om een stukje omrijden. Want 3 jaar geleden zakte een brug daar, de Palaiopyrgosbrug, zo erg door dat u nu nog maar een paar centimeter boven het water hangt. En het herstelt, ja, dat laat volgens goed Grieks gebruik nog eventjes op zich wachten. Omrijden kost de inwoners die 20 minuten. En dat is voor veel Grieken 20 minuten te veel. Dus zit er maar 1 ding op. Ze rijden en wandelen massaal door over die ingestorte brug. Geen man overboord dus als het bij ons echt misgaat bij de Merwedebrug.

0: tijden, ook van nu. Helemaal nieuw. Jealous Lover van de Rolling Stones, de schijf van NPO Radio 5. Deze maand dus nog tot het eind van deze week.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ondanks camera's en boetedreiging rijden er nog steeds vrachtwagens over die Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Maar het zijn er wel minder dan vorige week. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zagen gisteren de slotetappe van de Tour de France, gewonnen door Mathieu van der Poel. Wat een spanning, wat een sensatie. Wat een geweldige etappe was dat. Wat een mooie ontknoping. En meerdere experts slaan vandaag alarm over de verhoogde risico's op brand in de meterkast. Dat komt doordat we steeds meer van de meterkast vragen. Zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen, thuisbatterijen zorgen voor een veel grotere belasting en een weerwar aan kastjes en draden. En als er dan een elektricien naar komt kijken, dan is dit ongeveer de reactie.
2: We hebben weer een speciaaltje voor de boeg vandaag. Niet één, niet twee, maar drie kastjes hier. En ook nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soorten merken. Kijk, was alles aan het uitschakelen. Moet je nou kijken, dan dat krijg je dus met het oude spul. Hoor. Dat is niet goed. Chaos. Geen aanrendhulsen. Dubbel aangesloten. Honky tonky.
0: Ja, daar wil ik wel even over doorpraten met Peter de Visser. Hij is elektricien bij R. Van Dalen Elektrotechniek. Dag Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dit zijn constructies die jij ook dagelijks tegenkomt in meterkasten?
3: Nou, niet dagelijks, maar wel regelmatig.
0: En dat zijn dan dus mensen die er veel te veel in hebben hangen aan stroomdingen die gevaarlijk zijn. Vertel eens over wat uitersten die jij tegenkomt.
3: Ja, het probleem is dat laadpalen, zonnepanelen en dat soort dingen allemaal door verschillende mensen worden aangelegd die niet... waardoor niet de hele groepenkast op elkaar afgestemd is. Waardoor je gewoon overbelasting krijgt. Verschillende losse bedrading die er zit. Of helemaal gewoon verkeerd aangesloten. Of totaal helemaal geen goede beveiligingen erin.
0: Hoe bedoel je beveiligingen?
3: Nou ja, er zitten natuurlijk overstroombeveiligingen in groepenkast. Ja, en ze worden ook wel eens gewoon verkeerd om aangesloten. Of gewoon helemaal niet aangesloten. En dan komt het allemaal rechtstreeks op de hoofdaansluiting te staan.
0: Ja, ik dacht je gaat vooral klagen over stofzuigers en paraplu's. Die worden bewaard in meterkasten. Maar het is echt wel een technisch verhaal.
3: Ja, het is een technisch verhaal, inderdaad. En, het wordt gewoon een weerwar van kastjes en automaten en beveiligingen. Wat gewoon niet goed samen met elkaar werkt.
0: Nee. Als ik in mijn eigen meterkast kijk, moet ik toegeven dat ik aan de linkerkant ook een apart groepenkastje heb voor de zonnepanelen. En aan de rechterkant eentje voor de laadpaal.
3: Ja, waarschijnlijk ook door verschillende mensen geïnstalleerd. Ja,
0: die er allemaal uitzagen alsof er heel veel verstand van hadden. Dus ik had daar het volste vertrouwen in.
3: Ja, nou ja, dat kan. En ieder voor zijn eigen stukje. Alleen de combinatie van het totale plaatje, daar wordt te weinig naar gekeken.
0: Ja. En als het dan misgaat, wie zijn schuld is het dan?
3: In principe degene die het verkeerd aangelegd heeft. Alleen als je het verschillende mensen laat doen. Dan wordt het moeilijk uitzoeken wie het geweest is.
0: Ja, precies.
3: Dus dan ben je het zelf, als eigenaar.
0: Als eigenaar van het pand krijg je dan het zelf op je... Ja, want dan is het lastig aantonen waar het dan vandaan gekomen is. Hoe zou dit beter kunnen? Heb je daar een idee voor?
3: Door alles bij één persoon te bestellen en te laten installeren. Of na installatie gewoon een onafhankelijke elektricien met voldoende kennis te laten controleren.
0: Ja, en in het geval van mijn meterkast, zoals ik hem net beschreef, wat zou je dan aanpassen?
3: Misschien niet gelijk aanpassen, maar in ieder geval controleren of de bedrading goed aangesloten is. Ja. En of het wel dik genoeg is.
0: Ja. Ik voel regelmatig, het wordt niet heel heet.
3: Nee, ja, dat helpt ook wel om dat af en toe te controleren, ja.
0: Ja, en verder weet ik het ook niet. Ik ben wel zover inmiddels dat mijn stofzuiger niet meer in de meterkast staat. Had ik vroeger wel.
3: Ja. Heel vaak wordt de meterkast als opslagplek gebruikt. Het meest vreemde wat ik heb gezien is dat bewaarde iemand zijn verf, potten verf en zijn wasbenzine rechtstreeks voor de groepenkast.
0: Ai.
3: Ja, als het dan warm wordt, dan weet je zeker dat het goed brandt.
0: Ja, precies. Dan is één vonkje genoeg om het heel erg dramatisch te laten aflopen.
3: Dan gaat het in één keer heel hard.
0: Heb jij een advies voor mensen die voor hun eigen meterkast staan? Op welk moment zouden ze eens even aan de bel moeten trekken?
3: Wat je net zei, gewoon even voelen of de dingen warm worden. Soms ruiken mensen ook wel eens een rare lucht. Meestal een beetje een brandlucht of zo. Dan wordt het ook tijd om kleine controle te doen. Ja, en voor de zekerheid kan je altijd even iemand langs laten komen.
0: Ja, die daar dan ook tijd voor heeft? Want jullie zijn altijd razend druk, hoor ik.
3: Ja, druk. Ja, maar het hoeft ook niet gelijk alle minuut dan. Hè? Dus dat kunnen we gewoon altijd inplannen.
0: Behalve als het warm wordt. Dan moet je het zeker in de gaten houden.
3: Maar dan moet je snel actie ondernemen, inderdaad.
0: Precies. Ja, vooral iemand naar laten kijken die verstand van zaken heeft. En niet zelf maar wat aanklooien met nog een 3-wegstekker. En dan nog even zo'n slofje eraan. Nee. Dan nog weer 5. Nee, dat niet. En,
3: nee, die dingen moet je zeker niet doen. Nee. Absoluut niet.
0: Nee, precies. En geaard is ook wel fijn, hè?
3: Nee. Ja, dat is belangrijk. Eigen veiligheid, hè?
0: Absoluut.
3: Het is wel leuk als het werkt, maar het is ook wel leuk als het veilig is.
0: Nou, we zijn weer even met de neus op de feiten gedrukt. Hartelijk dank, Peter de Visser, elektricien, voor het nakijken van onze meterkast. En een fijne middag verder.
3: Graag gedaan. Oké. Okay.
0: Hoi.
3: Hoi.
4: Bert op 5, Zomerradio. Ook in de zomer gewoon iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6. Bert op 5.
5: Van KRO NCRV.
4: Yeah!

0: geel-groen op de geel-groen. En de bruine op de bruine, dat scheelt ook. En de zwarte ook niet verwarren met de blauwe.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Dat is de meterkast voorlichting die ik er zelf nog even aan toe wilde voeren. Nice and Slow ondertussen van Jesse Green uit 1976. Nou, er staan 4 nieuwe vragenstellers klaar voor de slimste mens deze week. Maar wil je meedoen, moet je natuurlijk eerst het juiste antwoord geven op onze entreevraag. En die luidt vandaag: hoe heet het grootste continent ter wereld? Als je dat weet of je wilt gokken, dan kan dat via de NPO Luister-app of door nu te bellen met 0800-3000-555. Hoe heet het grootste continent ter wereld?
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.

0: Dat is de eerste titel die ik zou noemen als ik moest vertellen wat ik wist over Agda en de Munnik in De Slimste Mens. Het regent zonnestralen, hun toch wel grote hit. Uit onze Evergreen Top 1000 ook, maakten ze in 1999. Al 5 geweest, Ewout, het NOS Journaal.
1: Ja, 4 Nederlanders zijn in Malawi vermist geraakt tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Het is een tocht van 60 kilometer. Toen de speedboot niet aankwam op de plek waar ze verwacht werden, sloegen mensen alarm. Er zijn inmiddels allerlei teams aan het zoeken. In de Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen, is gistermiddag een Nederlander doodgevonden in zijn hotelkamer. De man van 35 was zaterdag ingecheckt. En toen hij de volgende dag zijn kamer niet uitkwam, ging hotelpersoneel kijken en bleek hij dood te zijn. Volgens een regionale krant is de man gewurgd. De politie is natuurlijk een onderzoek begonnen. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze hebben een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers gemaakt bij een organisatie die dat bijhoudt. De organisatie zegt dat het meer meldingen zijn dan normaal, maar dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is tijdens de Pride. Dan voetbal. Dusan Tadic heeft een contract getekend voor 2 jaar bij voetbalclub NEC. De 37-jarige Serviër komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. De verwachtingen zijn hoog, zegt NEC-watcher Richard van der Made.
2: De transfer zegt veel over de ambities van de Nijmeegse club. Tadic wordt gezien als een speler die belangrijk moet zijn dit seizoen in de Europese wedstrijden die de Nijmeegse club gaat spelen. En verder zegt NEC ook dat Tadic de mogelijkheid krijgt om zich alvast te ontwikkelen in het trainersvak.
1: Kijk eens aan. NEC speelt op 4 en 11 augustus in de derde voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Morgen volop zon. Het wordt 25 graden op het strand tot 30 graden in Limburg. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer.
0: Wij kunnen niet wachten. Dankjewel.
3: Zomervakantie? Niet voor Bert op 5.
4: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer. Ja.

0: Het Haap, Danny en de Juniors uit 1957.
1: Bertrand et sa musique française.
0: Dit is zo'n mooi muziekje. Dit is van een liedje van Yves Dutheil. Dat heet Au Parc Monceau. Het is een park in Parijs waar ze gisteren tijdens de finale steeds langs fietsten als ze van de Champs-Élysées richting Montmartre gingen en weer terug. Stond in beeld ook op een gegeven moment Parc Monceau. Maar dat geheel terzijde. Want we gaan naar een Franse plaat waar wij in Nederland Papa van Stef Bos hebben als, ja, je zou kunnen zeggen, nationaal lied als eerbetoon aan een vader. Is daar ook sprake van in Frankrijk. Peter Leijsten stuurde mij een verzoek over zo'n chanson in Frankrijk. Hij schrijft, er zijn internationaal veel songs geschreven met vader als thema. Dat van Stef Bos natuurlijk, maar denk ook aan Paul Anka met Papa. Of aan Stromae met Papa Outé. Ik koos voor het chanson Mon Père van Sylvie Vartan, schrijft Peter. Het chanson is een intiem portret van een vader-dochterrelatie die wordt gekenmerkt door afstand, zwijgen, gemiste tederheid en een liefde die wel bestond, maar die nooit uitgesproken werd. En de ik-figuur, de dochter, kijkt na het overlijden van haar vader terug met een mengeling van weemoed, spijt en begrip. Dit chanson maakt duidelijk dat ze hem niet beoordeelt, maar probeert te begrijpen. En aan het eind wordt de toon wat zachter en is het een dochter die eindelijk ziet dat haar vader op zijn eigen manier lief had. Dat is mooi. Dat geeft een goed gevoel aan die dochter. En aan mensen die dit ongetwijfeld zullen herkennen. In het volle licht vanmiddag, Sylvie Vartan en Mon Père.

0: Wij de groep de Bengals en Walk Like an Egyptian. En daarvoor dus Sylvie Vartans is 81 jaar inmiddels. 15 jaar lang getrouwd geweest met Johnny Hallyday. Sterrenpaar van 1965 tot 1980. En David Hallyday, geboren in 1966, is daar nog steeds het levende bewijs van.
1: De slimste mens.
2: De slimste.

0: Nou, een stukje geschiedenis van vroeger, of aardrijkskunde is het.
1: Ja, oké. Okay. Dus, ja. Dus Azië, heb jij geleerd ooit op school, is het grootste continent ter wereld?
0: Ja, ik weet niet, maar ik wist het gewoon.
1: Ja, nou, het is ook goed hoor. Klopt helemaal. Ja. Weet je wat het op één na grootste continent is?
0: Afrika.
1: Ja, heel goed. En daarna?
0: Geen idee, dat weet ik niet.
1: Noord-Amerika.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en Azië beslaat een oppervlakte van 44 miljoen vierkante kilometer. Ja, ongeveer hoor. Het is niet helemaal precies. Ja, maar het is heel veel, hè? Het is heel
0: groot. Dat is groot, inderdaad.
1: Heel, heel groot. Ja. Betekent, Sylvia, dat je de slimste mens mag spelen in Bert op 5?
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Kijk je er wel eens naar op televisie?
0: Nee, dat niet. Nee, ik luister alleen altijd op de radio.
1: Oké, okay, nou, dat is leuk. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, dat
1: je weet dat er 4 collega's van mij zijn die dan allemaal een vraag aan jou kunnen stellen. En op maandag zijn ze er alle 4. Mag jij kiezen wie van de 4 aan de beurt is? Dat zou bijvoorbeeld Simone kunnen zijn. Simone Walraven van de Avondstart. Je kunt ook voor Hans Schiffers kiezen van de Arbeidsvitamine.
0: Ja.
1: Of je zegt, nee, doe maar Helco Span van Volkspot. Of misschien wel Kik van de Veer van Annemans Veren. Het is helemaal aan jou.
0: Hans Schiffers,
1: maar. Hans Schiffers?
0: Ja.
1: Nou, dan gaat Hans een vraag stellen. Krijg je daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk te roepen wat jij weet over de vraag die Hans stelt. En dan gaan wij kijken of daar de antwoorden in zitten die punten opleveren.
0: Ja, ik doe mijn best.
1: Hier is Hans Schiffers voor jou.
0: Ja.
2: Vele jaren geleden presenteerde ik het programma De Sleutels van Fort Boyard. Dat was een spelshow op een Frans forteiland met opdrachten, vragen, sleutels, munten. Je kon gevangen worden gezet en ook weer bevrijd. Dat soort dingen. Ik ben zelf ook wel eens kandidaat geweest in zo'nzelfde soort spelshow. Wat weet je van Wie is de Mol?
1: Wat weet je van Wie is de Mol?
0: Het is een serie op de televisie. Werd wekelijks uitgezonden. Iemand was de verdachte persoon. Ja, en pas, ik weet het niet.
1: Het is inderdaad een programma op televisie, maar dat staat niet bij de antwoorden. Er staat wel dat Avrotros het uitzendt, Wie is de Mol? Dat het zich afspeelt in het buitenland. Dat er allemaal BN'ers in zitten die proberen elkaar te slim af te zijn.
0: Ja, maar ik kijk het nooit, dus ik weet het niet.
1: Ja, nee, dat kan. Dat kan.
0: Wel, ja.
1: En dat proberen ze dan te doen door elkaar te saboteren in die uitzending.
0: Ja.
1: En je had nog kunnen zeggen dat Rick van der Westerlaken het presenteert. Of Art Rooijakkers vroeger, of Angela Groothuizen vroeger. Maar ik hoorde het allemaal niet. Nee, dat is jammer.
0: Nee, ik heb het nooit. Nee, jammer, helaas.
1: Zonde.
0: Het is niet anders. Ja, zonde.
1: Dit levert wel een paar punten op, omdat je wat seconden over had. Namelijk 19 seconden, dus 19 punten. Maar daar heb je nou net niks aan. Want je moet er 40 hebben voor een Bert op 5'tje.
0: Ja, jammer.
1: Dus nou speel je een keer mee, gaat het mis. Dus de volgende keer, Sylvia, speel je mee en dan ga je winnen. Wedden?
0: Ja, ik ga het een keer weer proberen, zeker. Ja.
1: Hartstikke goed. Spreken we elkaar dan. Dankjewel. Fijne dag.
0: Doei, doei.
3: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV. Sunny.

0: En dan valt vandaag om mee of tegen. Wat je maar wil, maar vanaf morgen is het raak. En vanaf woensdag wordt het weer echt heet. Bobby Hebb, zomerhit. En Sunny stond nummer 2 samen met Georgie Fame in 1966.
1: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
3: Elke dag van 9 tot 12, de Arbeidsvitamine.
0: Ook aan Schiffers natuurlijk.

hoe is het eigenlijk met Duncan Lawrence, zeiden wij tegen elkaar. Nou goed, want hij is zich aan het voorbereiden op twee shows in Carré. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Dan staat hij op het podium van Carré in Amsterdam, waar hij nieuw werk gaat presenteren en zijn publiek meeneemt in zijn persoonlijke en muzikale ontwikkelingen. Niet alleen een show, zegt hij, om de nieuwe muziek te laten horen, maar ook een moment waarbij we met z'n allen kunnen terugkijken op wat het was door muziek en verhalen en samen vooruitkijken op wat er komen zal. Hij zegt, ik hoop dat men de zaal uitloopt met een hoofd vol inspiratie en dat ze de buitenwereld, in de staat waarin die nu is, eventjes mogen vergeten. Dat is natuurlijk lekker. Als je daar neerploft in het rode plush van Carré, dat je eventjes anderhalf uur niet bent waar je bent, maar een beetje verdrinkt in de muziek met een lampje boven de piano. Ik hoop dat dat gaat gebeuren bij Duncan Lawrence in Carré, 19 en 20 september. Ook lekker, hè, zo'n trompet. Verdrinken is afschuwelijk, maar verdrinken in muziek is heerlijk.

0: NCRV.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KWNCV. Zometeen gaan we met een Elfstedenschaatser van toen naar zee. Dat is ook een mooie combinatie in de zomer. Maar eerst het NOS-journaal van 5 uur. Ewout de Jong.
14: Ja, goedemiddag. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Er is een grote zoekactie op touw gezet in Malawi. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op een menigte. Hij viel daarna ook omstanders aan met een mes. Er vielen ook nog bijna 30 gewonden. De vermoedelijke dader werd gisteravond doodgeschoten. Hij was bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. Bondskanselier Merz stond vandaag op een partijbijeenkomst stil bij de aanslag, vertelt correspondent Gien Balduk.
15: En hij heeft daarbij ook nogmaals benadrukt dat dit niet zonder consequenties kan blijven. Maar hij roept tegelijkertijd ook wel op tot enigszins terughoudendheid. Zegt ook dat men echt met goed doordacht beleid moet gaan komen. Onder meer de vraag hoe om moet worden gegaan met verdachte figuren. En in hoeverre zo iemand dan ook in vrijheid een deradicaliseringsproject mag gaan doorbrengen. En dat zal waarschijnlijk ook wel het debat zijn dat de komende weken en maanden nog uitvoerig gevoerd gaat gaan worden. Want we zitten nu midden in de verkiezingscampagne voor lokale verkiezingen in Berlijn. En dit zal ongetwijfeld een groot thema blijven.
14: De grote natuurbrand bij Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Inmiddels is er een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Intussen proberen agenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. En de komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden en er wordt geen neerslag verwacht. En de Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden. Hij is de bedenker van Body Worlds, die expositie met opgezette mensen. Von Hagens werd wereldberoemd met zijn eigen conserveermethode, plastineren. Daarbij wordt water, vet en bloed na het overlijden vervangen door siliconen. De tentoonstelling Body Worlds trok miljoenen bezoekers en dat was in het begin best even wennen. In 2001 bijvoorbeeld kwam Body Worlds naar Brussel en daar was deze professor niet over te spreken.
3: Het geheel wordt voorgesteld als een circus. Ik vind dit beneden menselijke waardigheid, ja. Ik denk dat wij allemaal graag humor hebben, maar dit vind ik zeer morbide humor.
14: De anatoom en het brein achter Body Worlds, Gunther von Hagens, was 81 jaar. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Morgen volop zon. Het wordt 25 graden op het strand tot 30 graden in Limburg. En de dagen daarna nog wat warmer.
13: Maar we houden elkaar in de gaten. En ja, drinken voldoende water. Dan komen we de dagen weer fijn door met z'n allen. Ja. Hey, Wout, tot straks.
14: Joep, tot straks.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Pinball Wizard van de Hoe in Nijmegen zijn ze klaar met lopen, maar wij wandelen nog tot eind augustus.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, en dat is onze route, de route van Den Helder naar Den Briel, bekend uit het lied van Rob de Nijs. De hele zomer lopen wij die route af en onderweg bezoeken we ieder dorp en gaan we op zoek naar de mooiste plekken en bijzonderste verhalen. Na ons bezoek aan Egmond aan Zee wandelden we afgelopen donderdag naar Bakkum, naar die beroemde camping daar waar ze echt vechten om een seizoensplaats. En vandaag zijn we aangekomen in Heemskerk. En wie wil weten hoe dat dorp er vroeger uitzag, die kan terecht bij voormalig langafstandsschaatser Jos Nieste, derde in de Elfstedentocht van 1985. Laten we daar nog even naar luisteren.
4: Van links naar rechts over het ijs, zwalkend. En maar kijken. Nieste accelereert. Kooijman, Van Bentum, ze gaan allemaal. Ruitenberg zit achter Van Bentum. Niesten zit achter Kooijman. Evert van Bentum, Henry Ruitenberg. Dat is de inzet. Niesten en Kooijman zitten daar in tweede lijn positie. En het gaat Evert van Bentum worden. Of gaat het Henry? Het is Evert van Bentum.
0: Ja, Jos Niesten, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, verdorie, dat was toch bijna eeuwige roem, hè, in 1985?
5: Ja, nou ja, dat was voor Evert wel eeuwige roem, maar ja. Die won hem het jaar erop ook weer.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Maar die naam is genoemd en we hadden het over Heemskerk en het ging erover, er is wat bijzonders bij Jos Nieste, waarop ik meteen riep, Jos Nieste is toch die schaatser? En dat blijkt inderdaad dus dezelfde te zijn. En nu in Duitsland wat aan het fietsen, hè, dus nog steeds sportief bezig.
5: Ja, dat doen we al jaren. Ik denk dat we al 35 jaar lange tochten maken. En nu dit jaar weer.
0: En vandaag?
5: We komen vanaf het Sauerland. Daar zijn we heen gefietst en nu weer terug naar Heemskerk.
0: Ja, ja, ja. Vandaag 125 kilometer achter de kiel.
5: Ja. Ja. Ja,
0: wat goed zeg. Ja. En dat Heemskerk wilde ik het even over hebben. Want bij u thuis is te zien hoe dat er vroeger uitzag, Heemskerk. Kunt u me uitleggen hoe dat zit?
5: Nou, het is zo dat de historische kring Heemskerk, die had een maquette. En daar vroegen ze aan mij om ruimte, want ze moesten weg bij het depot. En weet je, in een ruimte, nou, ik zeg wel, ik zal wel kijken, maar als ik niets weet, zet hem dan maar bij mij neer. Mm-hmm. Nou, meteen kwam hij natuurlijk naar mij toe. Dus hij staat er nu zo'n fijne 2 jaar.
0: Ja, want u heeft u was paprika teler, dus u heeft ruimte met kassen en schuren en daar konden ze dus wel terecht.
5: Ja, ik heb geen kassen meer, maar ik heb wel de schuren nog en daar staat die maquette in. En daar doen we allerlei activiteiten. Onder andere 2 weken terug voor de Evelaar, want die zijn aan het verbouwen.
0: Ja.
5: En toen hebben de vrijwilligers hebben bij ons voor kinderen een danscursus gegeven.
0: Ja.
5: Met 3 groepen, dus er waren 30 kinderen. Die kregen 3 dagen een danscursus bij mij in de loods.
0: Ja, ja. En dat kunstwerk staat erop, want dat is een maquette uit 1934. Hè? Hoe ziet die eruit?
5: Nou, het is het oude dorp van Heemskerk. En ik geef daar zelf ook nog lezingen over. Over onder andere de aardbeienteelt. Wat heel gerenommeerd was in Heemskerk en Beverwijk.
0: Ja.
5: En je ziet op die maquette ook nog de veldjes rondom de kerken.
0: Oké, ja.
5: Dus rondom de kerken waren allerlei veldjes waar de tuinders actief waren met bonen en aardbeien. En dat kan je op die maquette ook zien.
0: Ja, en als je die maquette vergelijkt met hoe het dorp er nu uitziet, is er veel veranderd?
5: Ja, er is enorm veel veranderd. Alleen je ziet nog wel de dorpskerk en de Laurentiuskerk. Maar verder is er niets meer hetzelfde gebleven.
0: Nee, nee. Dus mooi om te vertellen over hoe dat vroeger was. Is het eigenlijk een soort mini-museum daar in de loods?
5: Nou, dat kan je wel stellen, want ik heb ook nog een tuinbouwmuseum.
0: Oké. Okay. Ja.
5: En dat heeft te maken met de teelt van vroeger, met de bollenteelt en de aardbeienteelt. En daar heb ik allerlei attributen nog staan. Maar ook nog een honingkast met de manier zoals de honing de bijen zich ontwikkelen.
0: Ja,
5: dus
0: ja,
5: kunnen
0: ja.
5: Ze ook bij mij zien.
0: Ja, en kunnen mensen gewoon langskomen in dat museum van Jos Nieste?
5: Ja, het is wel zo dat ik heb een aantal open dagen.
0: Ja.
5: En die worden ook wel druk bezocht. Maar net als volgende week krijg ik weer een groep en die hadden van tevoren gebeld.
0: Ja.
5: En dan komen ze met een hele groep. Dus als ze mij bellen, dan ja, niet één op één, maar het liefst met een groep.
0: Ja.
5: En dan sta ik er klaar voor.
0: Wat mooi. En stellen ze dan ook nog wel eens een vraag over dat schaatsverleden?
5: En dat raak je nooit meer kwijt.
0: Nee, maar dat is toch ook wel alleen maar fijn eigenlijk?
5: Ja, nou, het stoort me niet, laat ik het zo zeggen.
0: Ik wou zeggen, ik zou het koesteren. Ook op die lange fietstocht onderweg terug naar Heemskerk vanuit Duitsland. Jos Niesde, hartelijk dank voor dit verhaal. En morgen wandelen wij gewoon weer verder. Wij vertrokken begin deze maand in Den Helder. We stoppen eind augustus in Den Briel. En morgenmiddag kom je ons tegen in Wijk aan Zee.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens. De avondstart.
1: Maar nu eerst tot 6 uur, Bert op 5.
0: Dit is NPO Radio 5.
1: De leukste radiozender van heel...

It's a Beautiful Day van Queen en voor Queen ook. Want het concert van Queen Budapest, de allerlaatste gefilmde live performance van Queen met zanger Freddie Mercury, zal vanaf 7 oktober te zien zijn in de bioscoop in Nederland. Zo meldt de platenuitgever vandaag. Concert van 1986 in Budapest, de Magic Tour. You know,

0: toen was Elvis overleden. Toen dacht Shaky Stevens, als ik nou gewoon liedjes maak als Elvis en ik ga er een beetje uitzien als Elvis, gaat me dat vast succes opleveren. En dat gebeurde met onder meer deze You Drive Me Crazy uit 1981. Het NOS Journaal van 5:30, Ewout de Jong.
1: De twee laatste verdachten van de mishandeling van een beveiliger bij de Vierdaagse van Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Eerder hadden twee minderjarige jongens zich al gemeld. Er zijn nu nog twee bijgekomen. De nacht van dinsdag op woensdag kreeg de beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde geblurde bewakingsbeelden met de oproep aan de verdachten om zich te melden. En wat ze dus hebben gedaan. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Zo stuurt Portugal zo'n 130 brandweerlieden en tientallen blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig is. En ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. In Boxmeer begint vanavond voor de 50ste keer de wielrenwedstrijd daags na de Tour. Sommige wielrenners komen rechtstreeks van de Tour de France om mee te doen aan het criterium. Zoals bolletjestruiwinnaar Richard Carapaz, Jasper Philipsen en Tijmen Arendsman. De profs komen vanavond om 20:30 in actie.
0: Ja, Mathieu van der Poel is er niet bij. Die doet helemaal geen criteriums. Ik zou daar toch nog een keer over nagedacht hebben als ik hem was. Dit is wel de manier om geld te verdienen.
1: Tour de France prestaties.
0: Ja.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, ja. Zeker, ja.
1: Toch jammer. Ja, nou, misschien heeft hij al genoeg.
0: Zou kunnen.
1: Ja. En nog een grappig berichtje. Het worden zware dagen voor Esther en Lisanne die bij attractiepark Drouwen naar Zand werken in Drenthe. Ze kruipen namelijk in het mascottepak van Danny de Dennenboom. En met de aankomende hitte is dat wel een ding, zeggen ze bij RTV 1.
2: Gewoon mentaal voorbereiden op dat je erin moet. Het is ook heel warm, dus als je eruit komt ben je wel blij dat het ook weer voorbij is. Maar uiteindelijk is het ook wel leuk om al die kinderen te zien en dat ze voor Danny komen. Het is eigenlijk best wel benauwd, want de ogen beslaan zeg maar ook. Dus je hebt al dat vocht van jezelf, neem je zeg maar mee. Alleen we hebben dan wel zo'n cool vest en dat helpt dan op zich wel tegen het zweten. Alleen het blijft gewoon warm.
1: Ja, en als het echt te heet is, dan gaan ze dat pak helemaal niet in natuurlijk.
0: Ik zou het ook niet doen dan. Nee.
1: Danny de Dennenboom.
0: Precies.
1: Onthoud die naam.
0: Het lichtjes en ballen.
1: Ja. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Morgen volop zon. Het wordt 25 graden op het strand tot 30 graden in Limburg. En de dagen daarna nog wat warmer.
0: In het pak. Ewout de nieuwslezer. Hartelijk dank. Tot straks.
1: Tot ziens.

0: A Walk in the Sky van de Flowerpot Man.
1: Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek op een goed stuk.
0: We hadden een feestje afgelopen donderdag. Toen waren we in het Museum voor Beeld en Geluid, waar we een speciale uitzending maakten. Een uitzending rond Radio Tour de France, waar ook André van Duin nog eventjes was, samen met Ferry de Groot. André van Duin had in 1985 één keer Radio Tour de France gepresenteerd. En hij was een uurtje te gast om daar weer mee te werken. Vandaag, we horen hem er even over in onze uitzending. Vandaag komen we hem tegen als zanger, als serieus liedjeszanger. In 1982 maakte hij een prachtige LP. Wij heet die plaat, vol met luisterliedjes. Mijn allergrootste fan staat daar bijvoorbeeld op. Een liedje over zijn vader. En ook een lied waarin hij vertelt dat ook hij onderaan moest beginnen in kleine, halfgevulde zaaltjes. Met grappen die niet werkten. Ja, ook voor André van Duin begon het gewoon zoals het voor iedereen ooit begonnen is. Dat lied heet Het Oude Theater. En dat zet ik vanmiddag op ons voetstuk in Bert op 5.

0: Skybirds en het Oude Theater door André van Duin. Daarvoor vandaag op het voetstuk in Bert op 5.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert op 5.
0: En op voet en stuk komen we zo nog wel eventjes met Wally en de Vierdaagse. Maar eerst even een appje van Jan. Die zegt, wow Bert, dat nummer van Queen wat je draaide, Beautiful Day, hoor je niet heel vaak. Ik heb dat nummer gedraaid toen ik voor een vriend DJ was op zijn trouwfeest.
2: De laatste ronde.
0: Appje van Marnix, die zegt, Bert, de groeten uit Le Mage in Frankrijk. Temperatuur hier 33 graden, wij zitten hier 7 weken. Dat kan omdat ik een maand per jaar vanuit het buitenland mag werken. En mijn vrouw Vanessa werkt in Theater de Wille. Dat theater is ook 2 maanden dicht, dus we zitten volop te genieten. Houden jullie het een beetje uit in de studio? Nou, Marnix, dat gaat op zich prima. Al zijn we natuurlijk reuze jaloers, omdat we liever net als jij in Frankrijk zitten. Maar dat is even niet zo. Als je zin hebt in een praatje, zijn we te brouwen. Er staat een nummer bij ook, dat is handig. Van Marnix en Vanessa. Weet je wat? Ik bewaar het nummer. Als ik dan een keer in de laatste ronde denk, ik heb nog wel zin in een praatje, ga ik gewoon even met jullie bellen.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Want ik heb namelijk nu al een hartstikke leuk praatje.
3: Where's Wally? Where's Wally?
2: Het gevoel van de Vierdaagse.
4: Bert op 5 bij KRO NCRV.
3: Where's Wally? There he is.
0: Ja, dan zeg je de Vierdaagse, die is toch afgelopen? Dat klopt, die was afgelopen vrijdag natuurlijk afgelopen, want toen waren wij er niet. Toen was Wally er wel bij de Vierdaagse. Dus Wally, jij als speciale verslaggever moet natuurlijk nog wel even de Vierdaagse rondmaken bij ons. Jarenlang heb jij daar de mensen verzorgd en vandaag, of dit jaar was je voor het eerst ook verslaggever voor Bert op 5. Al daar is het allemaal goed gegaan, Wally. Heb je ze allemaal goed over de streep gekregen op de Via Gladiola?
5: Hebben we ze allemaal goed over de streep gekregen? Ja, we zijn donderdag natuurlijk gestopt. Met het idee inderdaad dat Cindy inderdaad het uitgelopen heeft. Donderdag. Dat ja, ging niet altijd even makkelijk. Ik wil niet zeggen dat ze gevloekt heeft. Maar het huilen stond nader aan het lachen. Maar ja, diezelfde donderdag heeft jullie collega Aniek, wel bekend. Die samen met Evelien liep.
0: Ja.
5: Moet besluiten om 's ochtends al na 7 kilometer te stoppen. Omdat zij een scheenbeenontsteking kreeg. Ja. En zij dacht, ja, als ik hier nog 92 kilometer moet doorlopen, dan gaat dat niet goed komen. Dus zij is helaas gestopt. De groep is verder gegaan. En donderdag was natuurlijk wel de pittige dag. Maar oké. Donderdagavond heeft iedereen het gehaald. Maar s'avonds kwamen de berichten dat Cindy zei van, ik ga morgen niet meer starten.
0: Ja, even uitleggen. Cindy deed mee aan Alpe d'Huez. Jij hebt
5: Hij dacht, ja, als ik hier nog 92 kilometer moet doorlopen, dan gaat dat niet goed komen. Dus zij is helaas gestopt. De groep is verder gegaan. En donderdag was natuurlijk wel de pittige dag. Maar oké. Donderdagavond heeft iedereen het gehaald. Maar s'avonds kwamen de berichten dat Cindy zei van, ik ga morgen niet meer starten.
0: Ja, even uitleggen. Cindy deed mee aan Alpe d'Huez. Jij hebt haar verrast om daarbij aanwezig te zijn. Toen

0: het gaat halen. Vrijdagochtend kregen we de kreet van, nou jongens, ik ben er klaar voor. Jullie mogen vandaag met mij meelopen. Maar ja, wij wisten nog niet dat zij het idee had van, nou, over 6 kilometer staat een vriendin van mij en ik stop vrijdagochtend lekker naar die 6 kilometer en ze zoeken het allemaal maar lekker uit. Ze gaan maar lekker alleen lopen.
1: Ja.
0: De hele nacht was ze misselijk, koorts, rillingen van de kou, pijn in de knie, benen, geen amper slapen. Maar ze zei, ik ga dat toch doen. Maar ja, dan ga je met de groep lopen en dan zegt de groep, ja, maar je hebt donderdag uitgelopen en dan is het vrijdag finishen. Dat is het motto. En daar hebben we met z'n allen heel ons best voor gedaan. En de hele groep heeft haar geholpen gedaan. En ja, uiteindelijk zijn we voorlopig in Kuik gestopt.
1: Ja.
0: Daar stond ik klaar met een paar andere mensen om een drankje en een kaasbroodje, zo'n zijzebroodje te trakteren.
1: Ja.
0: Donderdagavond hebben we haar oudste dochter nog contact gehad. Van, joh, je moet echt morgen komen om je moeder te ondersteunen.
1: Oh,
0: samen met een vriendin is daar ook naartoe gegaan, waar ze ook de Alpe d'Huez voor heeft beklommen.
1: Ja.
0: Nou, en zij stonden klaar in Kuik. Nou, je kan wel voorstellen wat dat voor emotioneel moment was. Het was fantastisch. Maar het was voor haar wel de extra boost om te zeggen, en nou gaan we knallen en nou gaan we naar die finish.
1: Ja,
0: dus uiteindelijk vol gas richting Malden. Daar hebben we altijd eigenlijk nog onze mooiste stop van de hele week. Wij komen bij mensen thuis in de achtertuin. Enorm zwembad. En iedereen die me wil, trekt lekker zijn kleren uit, houdt zijn onderbroek aan. Maar we gaan wel even zwemmen.
1: Ja.
0: En inderdaad, jullie collega Evelien kon deze tractatie dus ook niet doorstaan. En tussen haar uitzendingen door lag ze dus ook eventjes in het zwembad.
1: Ja.
0: Eventjes lekker ontspannen. De handdoeken lagen klaar van de mensen daar. Dus je kon wat eten, je kon wat drinken. En prima. Ondertussen heb ik nog even naar haar tenen gekeken. Daar hebben we het vorige week over gehad, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, die zagen er keurig uit.
1: Oké, okay, gelukkig.
0: Ze moest wel even zien dat ze een klein blaadje had. Maar ja, als ze onderhand weet met welke groep ze loopt, dan zegt ze ja, die blaren, kleine als 2 euro-muntstuk, die tellen we gewoon.
1: Nee, precies, dan zijn het geen blaren. Dan zijn het kleine bobbeltjes.
0: Dan zijn het geen
1: blaren. Ja.
0: En dan gaan we nou weg naar de laatste kilometers op de Via Gladiola. Met z'n allen. En daar gebeurt dan wat. Een ontlading. De energie komt los van de mensen zelf, maar ook langs de kant. Die tienduizenden mensen die in de dakgoten staan, op de daken, de muziek, overal. Ja. Het is geweldig, het is een beleving. Dus eigenlijk, ja, de leukste dag van de week. Bijna. Maar ja, het is fantastisch. Je moet het een keer meegemaakt hebben. En ik heb wel eens een keer jullie collega gehoord, Louise, die heeft eerder in het programma gezegd over de Alpe d'Huez. Als je denkt dat dit een sportevenement is, dan mis je de helft.
1: Ja, precies.
0: En dat is ook zo.
1: Dat is zo, hè?
0: Want
1: dat is bij de Vierdaagse.
0: Maar alles wat om die Vierdaagse heen gebeurt, buiten het lopen, dat maakt de Vierdaagse. En daarom is het zo groot. Dus ja, iedereen heeft het uiteindelijk vrijdag gehaald. En dat hebben we inderdaad afgesloten waar we een week eerder mee begonnen zijn. Op ons plein, het Koningsplein.
1: Ja.
0: Met een hapje en een drankje. En vol overtuiging dat we nooit meer gaan lopen. Nooit meer daarvoor verzorging gaan doen. Maar ja, als het 1 januari is.
1: Ja?
0: Ja.
1: Volgend jaar sta je er weer.
0: Dan gaat iedereen zich weer inschrijven.
1: Hoop je er weer. Ben je al weer geboekt voor volgend jaar?
0: Ik heb van de jongens uit de groep heb ik een 5-jarig contract
1: gekregen. Geweldig.
0: Ik moet mijn zaakwaarnemer even vragen of het allemaal goed is. En dan moet ik van de week gaan tekenen. Dus ik ben bang dat ik de komende 5 jaar dit moet nog gaan doen. Maar
1: dat zijn mooie vooruitzichten, Wally. Je hebt ons verteld dat begin vorige week dat je ziek bent en dat het heel onzeker geweest is. Dat het nu allemaal iets beter gaat. Dus ik hoop van harte dat je die 5 volle jaren kunt doen. Nog heel veel jaren daarna. Dat zou geweldig zijn. We hadden bedacht dat het leuk zou zijn om nu te eindigen met You Never Walk Alone. Want jullie hebben steun aan elkaar gehad. Maar die heeft Bert Hanekman vanmorgen al gedraaid. Verdorie. Is er een ander liedje waarvan je denkt, nou dat kan Cindy en dat kunnen al die anderen nog wel even gebruiken als afsluiting van de Vierdaagse van dit jaar?
0: De Vierdaagse is maximaal 200. Maar je hebt ook een liedje over 500 miles lopen. En laten we die er dan maar in knallen. En dan sluiten we af voor dit jaar.
1: Doen we dat.
0: Ik wens iedereen een fijne dag. En bedankt voor deze

0: Hazelwood en straks Simone. Tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Het is 6:00 en Ewout de Jong is hier voor het NOS Nieuws. Goedenavond.
7: Goedenavond, Simone. Langs verschillende snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Onder meer bij de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein staan tientallen trekkers. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Volgens de boeren wordt er op dit moment bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. Boerenorganisatie Agractie heeft er vertrouwen in dat de protesten iets teweeg gaan brengen.
8: Ik hoop het. We zijn al 7 jaar bezig. En ik ben er heilig van overtuigd dat als we 7 jaar geleden niet waren begonnen met de protesten, dat we nu hier al niet meer zo hadden gestaan. Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt en dat we dan op een goede manier met een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.
7: In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Dat is een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Ook de twee laatste verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Eerder hadden 2 minderjarige jongens zich al gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde geblurde bewakingsbeelden met het verzoek aan de 4 om zich te melden. En dat hebben ze dus gedaan. De FIFA heeft de mooiste goal van het WK bekendgemaakt. Het was het doelpunt van Sidney Lopez Cabral van Capverdië. Hij scoorde in de 16e finale tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen zag dat het prachtig was en ging ook even door de geluidsbarrière.
9: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
7: Ja, dat was hard, hè? Ja, het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Maar ja, Argentinië won alsnog met 3-2. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Morgen volop zon. Het wordt 25 graden op het strand tot 30 graden in Limburg. En de dagen daarna nog wat warmer.
10: De avondstart. Simone Walraven.

0: Radio 5. Ik zit hier met Grady. We zijn er helemaal klaar voor. Uitgerust, opgepept, fris als hondjes. We duiken in een van de grootste evergreens van Sonny and Cher. En komen erachter wat die te maken heeft met Bob Dylan. We leren David Byrne van Talking Heads iets beter kennen. En in de catacombe reizen we zo af naar het land van de Amazone en de Samba. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Jerry Lee Lewis heeft ooit gezegd... Hippies, why? I'm the original. Nooit geweten dat hij dacht dat hij de eerste hippie was. Wat vind je daar nou een leuk plaatje bij? Laat maar weten via de NPO Luister-app.

0: dank u.
1: Uit de catacomben.
0: Simon en Garfunkel.
1: Vergeet het.
0: Keep the customer satisfied. Ik heb hier een Braziliaanse LP uit 1974. En daar staat een liedje op genaamd Samba voor Vinicius. Ik dacht Vinicius. Was dat een bekende Romeinse generaal? Of een filosoof? Heb ik iets gemist? Nee hoor, het liedje verwijst naar een van de grondleggers van Bossa Nova. Dichter en componist Vinicius de Moraes. Zo schreef hij bijvoorbeeld de tekst van deze klassieker.
2: Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
0: Oh, onvergetelijk, The Girl from Ipanema. En Vinicius die werkte jarenlang samen met zanger en gitarist Toquinho. Ze gaven iets van 1000 optredens samen, maakten 25 albums. En één daarvan heb ik dus hier. Daarvan hoor je nu de ode van Toquinho aan zijn geliefde muzikale makker in Samba pra Vinicius. En voor de gelegenheid met een gastzanger, Chico Buarque.

0: It Ain't Me Babe. En Sunny die schreef dus I Got You Babe als vrolijke tegenhanger. Hij schreef het wel toen Cher al lag te slapen, maar hij was zo enthousiast. Dus hij maakte haar wakker en hij zei iets van: schat, moet je horen, dit kan wel eens een hit worden. Nou, Cher die vond het drie keer niks en die draaide zich nog een keer om verder te slapen. Maar Sunny had wel gelijk. Niet meer die.
1: Avondspreuk.
0: Dank u. Jerry Lee Lewis heeft gezegd: hippies, why? I'm the original. Hippies, nou, ik ben de eerste. Heel interessant dat hij dat vond. Er komen al van allerlei leuke hippie-suggesties binnen in de NPO Luisterapp. Laat maar weten als er een liedje bij je komt aanwaaien. Gaan we intussen genieten van Tangerine samen met het Zo Gospel Choir. Work for that

0: Zijn vader die maakte eigenhandig een speciaal apparaat waarop zijn kleine Daafje meerstemmige zang kon opnemen. Nou, dat is nooit meer overgegaan.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes achter elkaar met één overeenkomst. Wat zal ik draaien als derde plaat? Als je een idee hebt, dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met Traffic.

Alan Cooker, Mellencamp, Paper in Fire. Daarvoor Ella Fitzgerald, It's Only a Paper Moon uit 1945. En als eerste Traffic en Paper Sun. Nou, het thema is wel duidelijk, denk ik. Hier op de achtergrond hoor je Al Hurt met Paper Doll. Maar in de app zie ik ook The Beatles. Paper by Horizon. En Genesis. Met Wrapping Paper komt binnen en Willie Nelson, Pretty Paper.

Paperkisses uit 55. Jeetje, wat zijn jullie vlijtig in de app. Echt ongelooflijk. Dank, dank, dank. Status quo, paper plane zie ik. Alles van paperlace. 1, 2, 3, 4. Hoedje van papier. Ja, dat is ook goed. En Ann Peebles. You got the paper. I got the man. Wat zou ze daarmee bedoelen? You've got the papers. I've got the man. Paper betekent ook krant. Ik zie de Rolling Stones binnenkomen. Yesterday's Papers. Anneke Greunlo, dat mag ook wel in de krant. Maar dan is er ook eentje van José den Burger en Full House.

0: Gezellig. Time stood still.
1: De avondspreuk.
0: Jerry Lee Lewis heeft ooit gezegd: hippies, why? I'm the original. Hippies? Nou, ik ben de eerste. Er kwamen de meest gevarieerde suggesties binnen qua muzikale omlijsting bij deze uitspraak. Waaronder

Part 1, Fleetwood Mac. Zo, de tijd vliegt. Only Maloney. Zometeen na het nieuws van 7 ben ik bij je terug met onder andere de avondster. En dat is de hele week Prince.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich nu gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en de speedboot is nog niks teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
10: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
9: En dat schot zorgde in de 103e minuut voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avondstart. Simone Walraven.

nooduitgang. Ik zat een interviewtje te lezen met Henk Westbroek van het weekend. En hij vindt het dus blijkbaar heerlijk om in zijn tuin te zitten. Toch gaat hij weer op weg met de band. Op tour onder de naam Het Goede Doel Revival. Vanaf 16 augustus zijn ze te zien in onder andere Deest, Niekerk en Woerden. Goedenavond, van harte welkom bij het tweede uurtje Avondstart. Fijn dat je luistert.

Green te spelen. Dan maak je kans op onze muzieksleutel, sleutelhanger. Deze hele week schijnen wij het lichtje op Prince. Hij is onze avondster. Wat zal ik zo meteen draaien van hem? Of liever. Je kan het laten weten via de poll in de NPO Luisterapp. 1999 of Raspberry Beret. Maar je kan ook stemmen via onze Instagram-pagina. Gewoon eventjes zoeken op de avondstart.

De enige echte Nat King Cole. Let There Be Love. En voor Johnny Guitar Watson. And It's a Damn Shame. Ik heb hier het vijfde en laatste album van Lynyrd Skynyrd in de originele bezetting. Street Survivors uit 1977. En dat is ook het enige Skynyrd studioalbum waar de virtuoos gitarist Steve Gaines op te horen is. Als 15-jarige had hij de Beatles op zien treden in Kansas City. Nou, toen wist hij wel wat hij wilde gaan doen met zijn leven. Dat helaas niet langer heeft geduurd dan 28 jaar. Schrijven, dat kon Steve ook. En van het album Street Survivors hoor je nu I Know a Little.

0: Small Faces, Lazy Sunday.
1: De Avondster.
0: Deze sfeervolle muziek is gecomponeerd door John L. Nelson. Jazzmuzikant, geboren in 1916 in Baton Rouge aan de Mississippi-rivier Louisiana. En John was beter bekend onder zijn artiestennaam Prince Rogers. En in 1956 trad hij een keer op in Minneapolis en daar raakte hij smoorverliefd op zangeres Mattie Della Shaw. Nou, ze gingen niet alleen samen muziek maken, maar ook baby's. De eerste daarvan, dat was een zoontje. Prince Nelson Rogers, vernoemd naar de artiestennaam van zijn vader. Maar Prince vond dat later zelf drie keer niks, noemde zichzelf liever Skipper. Deze hele week is Prince onze avondster en we gaan hem beter leren kennen, maar er is inmiddels gestemd. Het was 50-50 in balans, maar op de valreep kwam er nog één stem binnen. En daarmee wordt het...

0: Good Night Tonight van Wings. Stond niet op een album of zo. Nee, het was gewoon zomaar een losse single. Beetje atypisch nummer, maar wel leuk. Komt een appje binnen van iemand die denkt dat het nummer van Luf is. Wanneer het begint. Ik zag een leuk filmpje voorbij komen op het internet waarin Paul McCartney een uitdaging krijgt voorgeschoteld door topmodel Alexa Chung. Of hij spontaan even een liedje kan schrijven over schoenen.
1: You're the most prolific songwriter ever. Do you think we can write a song together now?
2: Yeah. Choose a subject. What are we going to write about?
1: Let's talk about shoes.
2: Shoes. Let's choose shoes. Mm. There's a rhyme. You wanted this kind of thing or BT?
1: Yeah, that's nice.
2: That's okay. Shoes.

Nou, daar kan hij misschien nog een keertje voor gaan zitten om dat een beetje op te kalevateren. Zometeen gaat onze huisbandje uitdagen met een nieuwe notenkraker. En hier is vast een hint. To live together. Nou ja, ik ben benieuwd of je weet welke evergreen dat is. We gaan eerst nog eventjes genieten van

The Tramps en Shout. Zo, ik heb hier een evergreen die onherkenbaar is gemaakt door onze huisband. Als jij de titel weet van deze evergreen, dan kun je eventjes bellen met de studio 0800 3000 555. Als je dat doet en je hebt het goed, dan krijg je onze sleutel langer toegestuurd.

0: Ja, het is pittig. Maar het is natuurlijk de truc is om eventjes goed te luisteren naar de tekst. Want dan kom je vanzelf achter de titel. Die zit daarin, zij zingen het. Goedenavond met de Avondstart. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Bert van de Vliet, goedenavond.
0: Dag, Bert, heb jij een idee?
1: Hallo,
0: liedje?
1: Ik denk Beach Boys met Wouldn't It Be Nice.
0: Nou, dat heb je goed.
1: Dank je. Leuk.
0: Ja. Hartstikke leuk. Dank je wel voor het bellen. Ik ga hem nu voor je draaien. En blijf alsjeblieft even aan de lijn. Mooie avond nog.
1: Dag.

de Schotse band Hipsway. En ik moet zeggen, zij kenden hun klassiekers. Want de titel The Honey Thief is gebaseerd op het schilderij Venus en Cupido, de honingdief uit de 16e eeuw. En daarop zie je dus Venus en Cupido naakt in een mooi landschap, als symbolische expressie van zowel de vreugde als de pijn die liefde met zich mee kan brengen. En de tekst van Honey Thief is geïnspireerd door het boek Lolita van Vladimir Nabokov. En de band... Ja? Ja? Oké dan.

Ja, wat gaat het snel. Dusty Springfield, Only Wanna Be With You, Simply Red, Fairground brengt ons aan het einde van deze maandagavond. Start van 27 juli. Heel graag tot morgen voor een dampende dinsdagshow. En veel plezier zo met Gerjan.

0: samen Max.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
8: Appetito.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. 2 broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De 2 zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerker vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook aan betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang gepland voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
11: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
10: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werken hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd, de dader, dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 14 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Gerja Wolf.

De rauwe stem van de jonge Van Morrison. Een bijzonder detail, de gitaar die je hoorde werd ingespeeld door niemand minder dan Jimmy Page, net voordat hij beroemd zou worden met Led Zeppelin.

0: welkom bij de avond van 5. Fijn dat je er bent en het gaat weer leuk worden. Ik voel Rob en Bob nou, ik haal ze meteen door elkaar. Ik weet het helemaal zeker.
1: Ik reageer overal op.
0: Ja? Ja. Oké, okay, dus ik mag jou Bob noemen en ik mag Bob Rob noemen.
1: Dat je maakt de Bob vandaag.
0: Oké. Okay. Ja. Ja hoor. Hé, hey, gezellig dat je er bent, Bol, Rob.
1: Daar gaat hij al.
0: Daar gaat hij al.
1: Rob of zo kan ook.
0: Nee, leuk dat je er bent. En ja. Samen houden wij jou aan de radio gezelschap tot 11 uur. En de gezellige appjes die komen alweer binnen. Blijf dat lekker doen. De NPO Radio 5 app, de NPO Radio Luister app, die staat wagenwijd voor je open de hele avond. Zometeen spelen we natuurlijk weer Waar is Bob? Jawel, Bob. Hij blijft nog even lekker internationaal gaan. Dus zometeen krijg je de eerste hint. Maar ik trap af met heerlijke muziek. Aan het einde van het discotijdperk was er maar één absolute koningin. Diana Ross. En samen met de mannen van Chic maakten ze in 1980 deze klassieker, I'm Coming Out. En voor Diana Ross was het de ultieme bevrijding. En het was haar afscheid van platenlabel Motown. Tijd om haar eigen vleugels uit te slaan. Voeten van de vloer, hier is Diana Ross.

Oh, wat een heerlijk nummer om te playbacken, zeg. Geweldig. En Marianne die app naar de NPO luisterapp. Wat een mooie Engelse wals, want het was inderdaad een 1, 2, 3 en een 1, 2, 3. Super, dat had ik wel even willen zien, Marianne. Misschien kun je even een fotootje maken de volgende keer.

0: ja, het is een nieuwe week en een nieuwe kaartenactie van de EO Kaartenclub. En Mr. Postman Jesse Brandsen, goedenavond Jesse.
1: Goedenavond Ger, ja.
0: Hey, hallo, wat goed om jou weer eens te spreken. Het is even geleden alweer dat jij en ik elkaar spraken. Hoe gaat het met de Kaartenclub? Vertel eens.
1: Nou, het gaat hartstikke goed. Er komen kaartenoproepen veel langs in onze Facebookgroep. Dus als je echt een fanatieke kaartenclubber bent, moet je daar wezen. Maar er is ook weer een nieuwe kaartenclubactie voor... een grote kaartenclubactie, zullen we het zo noemen?
0: Ja, want even vertel eens, want de zomer is voor heel veel mensen een feestje. Hè? We gaan er allemaal op uit. Maar voor veel ouderen is het juist best een hele stille tijd. Is het dat ook de waarom jullie speciaal nu in actie komen met de kaartenclub?
1: Ja, precies dat. Nee, deze maand, en eigenlijk ietsjes langer zelfs... want we nemen eigenlijk de hele zomer... is de kaartenclubactie juist voor ouderen die zich alleen voelen. Want precies wat jij zegt, we trekken er veel op uit. Maar de meeste ouderen blijven soms thuis.
0: Ja.
1: En dan zijn juist de standaardactiviteiten in het buurthuis... of iedere week zwemmen, gaan ook niet door.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor die groep is het de zomer soms... Nou, juist een wat stillere periode.
0: Ja.
1: En soms ook een eenzame periode. Dus daarom dachten we, laten we hen nou in het zonnetje zetten met deze kaartactie. Dus alle kaarten die we in deze periode binnenkrijgen, die verdelen we onder ouderen.
0: Nou, wat mooi. Hey, want jij spreekt mensen uit de Facebookgroep dagelijks, hè? Merkt je bij hen ook dat de vraag naar dit soort acties groot is?
1: Ja. Ja, nou, ik denk dat een gedeelte van die Facebookgroep, van die kaartenclubbers, ook in deze doelgroep valt. Maar, en anders kenden ze ook eigenlijk wel iemand die daarin valt. Dus nee, heel veel kaartenclubs zeiden, kunnen we nou niet nu eens een mooie actie doen voor ouderen? Nou ja, dan doen we dat natuurlijk.
0: Hey, en dat betekent dus dat je een kaart schrijft thuis. Je maakt er eentje of je koopt er een, die ga je schrijven. Maar je weet dus niet bij wie die terechtkomt. Wat kan ik er dan het beste opzetten als het zo vrij neutraal is, zeg maar?
1: Nou, voor deze kaartenactie vinden we het natuurlijk superleuk als het een kaart... Ik stel, je gaat op vakantie deze periode.
0: Ja.
1: Stuur dan vooral een kaart vanaf je vakantieadres.
0: Okay.
1: En schrijf hoe het daar is. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor mensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zetten het juist een beetje thematisch in. Ook als je niet op vakantie gaat, stuur dan een kaart uit de regio of uit het dorp waar je vandaan komt.
0: Okay.
1: Ik zie elke keer weer als ik zo'n kaartje ga wegbrengen dat zeker deze doelgroep, dus de wat ouderen, het heel leuk vindt om te zien waar een kaartje vandaan komt. En soms, als er alleen al op dat kaartje staat, dag meneer of mevrouw, deze kaart komt uit Groningen, dat vinden mensen al heel leuk. Een kaart helemaal uit Groningen, als je bijvoorbeeld zelf in Zeeland woont. Of,
0: ja, wat mooi.
1: Of ergens anders. Of als het juist een beetje uit de buurt komt.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, qua thema, schrijf iets over de plek waar je de kaart vandaan stuurt.
0: Want ik kan me ook voorstellen, als ik zelf op vakantie ben en ik stuur een kaartje naar iemand, dat het bijna... Vindt iemand dat wel leuk om te krijgen? Ga je dan niet iemands ogen uitsteken, als je snapt wat ik bedoel? En dat je iemand denkt van ik zou ook wel op vakantie willen, maar dat kan ik niet. En jij krijgt een kaartje uit Spanje of waar vandaan? Of werkt dat niet zo, denk je?
1: Ik denk dat het niet zo werkt, Ger. Ja, ik denk dat juist die mensen het heel leuk vinden om een kaartje van heel ver. We hebben in de kaartenclub één iemand zitten die komt uit Thailand. Dus je ziet heel vaak een kaart uit Thailand. We hebben er eentje uit Canada.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en juist dat soort kaartjes vinden mensen heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus nee, ik denk dat ze het juist leuk vinden.
0: Oké, nou, je hebt me overtuigd. Hey, en als mensen vanaf hun adres een kaartje willen sturen, waar kunnen ze hem naartoe sturen?
1: Naar postbus. En heb jij dat heel toevallig in je scherm staan, Gael? Ja, want ik vergeet altijd het postbusnummer.
0: Okay.
1: Wil jij hem voor me opsommen?
0: Wil ik. Ik wil zeggen de Evangelische Omroep ter attentie van de Kaartenclub. En de postbus is 21000. Dus 21000. En de postcode is 1202 Bernard Anton in Hilversum. Daar mag het kaartje naartoe.
1: Zeker.
0: Dan komen ze bij jou.
1: Als die dus vanuit het buitenland komt, vergeet dan niet Nederland nog even goed. Of Holland nog even goed onder te zetten. Dan komt hij bij ons helemaal terecht.
0: Nou kreeg ik net een kaart van mijn zusje uit Griekenland. Die heeft er 6 weken over gedaan. Ze is 3 weken met vakantie geweest, maar die kaart deed er 6 weken over.
1: Ja, nou daarom stuur hem zo snel mogelijk. Ja. Maar ook precies daarom loopt deze kaartenactie tot eind augustus. Dus je hebt nog even.
0: Nou, dat is heel slim. Want het zal inderdaad soms even duren als die van ver komt. Maar ik ga het ook doen. Ik ga naar Ierland over 3 weken. En ik ga een kaartje sturen vanuit Ierland. Dus dat, die mag je vast tegemoet zien. En ze komen allemaal bij jou terecht op je bureau, hè?
1: Zeker weten, zeker. En dan sorteren wij ze weer uit. Ger, we kijken al uit naar jouw kaartje. En ook naar alle kaartjes van de luisteraars.
0: En jij mag ze op een gegeven moment gaan wegbrengen. En kun je nog even 1 keer zeggen, wat doet dat met iemand als ze zo'n tasje met kaartjes van jou krijgen?
1: Ja, ik zeg altijd, een kaartje, als je een kaartje krijgt, dan weet je, er heeft iemand echt aan mij gedacht. Ja. En dat effect, dat is elke keer weer zo bijzonder. Dat er onbekende mensen echt even aandacht voor jou hebben gehad. Ja, dat is elke keer heel bijzonder. Dus dat hoop ik ook weer dat dat met deze kaartjes gaat gebeuren.
0: Nou, ik denk dat het gaat gebeuren, Jesse. En we gaan met z'n allen ons best doen. Er zitten veel kaartenschrijvers en kaartenmakers tussen de luisteraars van NPO Radio 5. Dus bij deze weer die oproep. Dankjewel, Jesse. En we gaan weer voor een volle tas met kaarten.
1: Wij kijken ernaar uit. Okay. Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Jij ook bedankt. Dag Jesse. Ja, en wil je dag. Dus die kaart sturen? Stuur hem dan naar Evangelische Omroep ter attentie van de Kaartenclub. Postbus 21000 1202 Bernard Anton in Hilversum. En dan nog Nederland eronder als je uit het buitenland komt. En gaat het dan allemaal te snel? App dan even, dan appen wij je even het adres.
2: Doe ook mee en kijk op eo.nl/kaartenclub.

0: voor drie. Wat pech langs de weg en een lege tank niet kan opleveren aan een mooi liedje. Wim Kerkhoff die kwam langs de Oude Maas in het Rotterdamse Botlekgebied te staan. En de sfeer van die troosteloze middag in de regen, ja, dat is prachtig verwoord in dit nummer.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is tijd voor het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Waar is Bob? De stem van Railway, Bob van der Hauven. Hij is Bob, hij is onze Bob. En hij is weer voor jou op pad. En waar die staat is aan jou om te raden. Je krijgt van mij deze uitzending net als altijd 3 hints. En dit is hint nummer 1.
2: Ik loop hier op tempo een steil trapstraatje af. Ha, oppassen dat ik hier niet buiten adem raak. Je stuitert zo naar beneden. Links en rechts van mij liggen witte, kubusachtige huisjes tegen de helling geplakt. En ineens... Wow, wat een diepte! Die enorme baai daar beneden.
0: Oké, nou, enig idee, zegt het jou iets, Rob?
3: Nee, totaal niet.
0: Een bereisd persoon als je bent?
3: Ik heb ook niet gespiekt in het draaiboek,
0: nee,
3: dus ik
0: heel
3: weet het
0: goed.
3: Niet.
0: Nee, je weet het niet, hè? Nee, nou, je krijgt nog 2 hints deze uitzending, maar misschien heb jij al wel een idee. Doe maar even een schot voor de boeg. Je mag het gewoon appen naar de NPO Luister-app. Is het fout, doen we er niks mee. Is het goed, gaat hij in de rode hoge hoed. En als je nog geen flauw idee hebt, geen paniek. Straks komt hint nummer 2.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is Bob?

0: Take On Me van AHA. Een heerlijk nummer dankzij die legendarische videoclip. Want ik zag jou er ook alweer van genieten, Rob, hè?
1: Ja, ik weet nog, dat is 1985. Ja. Was toen een, nou, net 10 jaar of 11 jaar. Ja, dan kijk je toch naar het pop-pop of zo. En dan zag je die videoclip voorbij
0: heel
1: komen.
0: Bijzonder was het, hè? Ja, het was een getekende videoclip, maar dan wel bewegend. Ja. Maar je zag wel dat het, zeg maar, getekend was. Ja, heel mooi gedaan. Ruim 3000 beelden met de hand natekenen voor dat beroemde getekende effect waarmee die zanger Morten Harket en zijn bandgenoten eigenhandig videogeschiedenis schreven. En dat deden ze dan op MTV. We gaan terug naar het voorjaar van 1969. Zangeres Judy Collins, zij is jarig. En ze geeft een optreden in California. En na de show zit ze op haar hotelkamer als haar ex-vriendje, niemand minder dan Steven Stills, aanbelt. En hij heeft bloemen bij zich en een prachtige akoestische gitaar als cadeau. Hij gaat op de rand van het bed zitten en hij speelt een gloednieuw nummer voor haar. En in dit interview herinnert Judy zich dat ene moment nog als de dag van gisteren.
2: Well, it was my birthday in 1969 and I was doing a concert at the Santa Monica Civic and I was staying at some hotel out there. Steven and I talked and he said, I'll be over soon. And he came over with, I think you brought flowers and a beautiful Martin guitar as a birthday present. And then he sat down and sang Sweet Judy Blue Eyes. And of course the song just did me in, frankly. And I said, it's a beautiful song, but it's not going to get me back.
0: Ja, ja. Hij ging zitten op de rand van het bed en hij zong Sweet Judy Blue Eyes. En ja, ja. Ze zegt, het nummer sloeg bij mij in als een bom. Het bloemde helemaal onver. Maar ik zei tegen hem, het is een prachtig liedje, maar je krijgt mij er niet mee terug. En toch bleven de twee hun leven lang vrienden. En dat nummer, dat werd de absolute klassieker van Crosby, Stills, Nash. Een meesterwerk.

0: Dus het prachtige nummer Crosby, Stills & Nash hoorde je met Sweet Judy Blue Eyes. En naar aanleiding van een mooi verhaal. En zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power. En als je mee wil doen, dan maak je kans op dat strandlaken. En we krijgen net nog een mooie foto binnen van een luisteraar die hem heeft gewonnen. En die er echt super blij mee is. Nou, graag gedaan, Sabrina.
1: De avond van 5.
0: En tot die tijd, tot het nieuws van 9 uur, hoor je de Judds en Water of Love. Heel graag tot zo, naar de andere kant.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
12: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
11: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie de Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. En het weer vanavond droog en brede opklaringen. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van 5. Gerja Wolf.

Collins en schreef dit heerlijke satirische liedje over modegekte van de jaren 60. Hij was op een feestje en dan was hij in een flinke ruzie beland met een modeontwerp. En hij dacht, die ga ik even terugpakken. En Martien, het was 1966.

Welkom bij het tweede uur van de avond van 5. Zometeen Bob met zijn tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. En ik kan je melden, er zijn al goede antwoorden binnengekomen. En dat na zo'n eerste, nou toch relatief vage hint. Dus super knap weer vanavond. En de douche van Shower Power gaat zo meteen aan. En natuurlijk weer heel veel fijne muziek. Bijvoorbeeld uit Spanje. Want jij mag vanavond weer een plaat kiezen uit dat heerlijke vakantieland. Heb jij nou een plaat uit Spanje die je heel graag weer eens wil horen? En welk verhaal hoort erbij? Ben benieuwd naar een lekker smeuïg vakantieliefdeverhaal misschien wel? Of een heel ander soort vakantieherinnering? Laat het mij maar weten via die NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd. Dus welk nummer uit Spanje kan ik straks voor jou draaien? En welk verhaal hoort erbij? Maar ik begin met een flinke dosis soul. En wel van een man die zijn grote doorbraak dankt aan een griepgolf. Jawel, zo gek aan het lopen. In de jaren 70 werd hij als tijdelijke invaller gevraagd voor de zieke zanger van de Doobie Brothers. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Hij nam de microfoon over, veranderde de complete sound van de band en hij werd meteen een nieuwe frontman. En niet veel later ging hij solo. Hij reeg de ene hit aan de andere. En hij zingt nog steeds, hè, met Keith Urban. Hoorden we hem vanmiddag ook al langskomen. Hier is hij, Michael McDonald.

0: Het blijft een mooi nummer, waar het nou ook over gaat. En de een, Stefan, die appt, hij appt ons. Hij zegt, ik ben huwelijksfotograaf geweest. En heel veel stellen doen hun openingsdans op het huwelijk op dit liedje Une Belle Histoire. Heel romantisch. Maar hij zegt, dit nummer gaat eigenlijk over iets heel anders. Het gaat volgens hem over een one night stand. Ja, dat wil je dan echt niet weten op je huwelijk, lijkt me. Hij zocht in elk geval Fugain naar dat lekkere, vrije roadtrip gevoel. En die Amerikaanse Route 66, die verhaalde die gewoon voor de Franse Autoroute du Soleil.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Nog even de tweede oproep voor een Spaans nummer. Ik ben op zoek naar een lekker Spaans liedje. En dan vooral met een leuk verhaal erbij. Dus welk Spaanse nummer kan ik zo meteen later dit uur voor jou draaien? En welk verhaal hoort er bij dat nummer? Ondertussen is de douche aan en wordt er naar hartelust onder gezongen. Om te raden wat er wordt gezongen. Het klinkt zo.
2: I keep thinking that I've loved so long.
0: Ja, volgende keer zet ik je microfoon open, Rob. Want je zat heerlijk mee te zingen, volgens mij.
3: Ja.
0: Ben jij een zanger onder de douche of niet? Beetje hummen?
3: Ik heb nooit op gelet, maar volgens mij niet,
0: oh,
3: nee.
0: Nou, moet je morgenochtend even opletten. Als je onder de douche staat, dan even kijken, wat doe ik?
3: En aan de burenvrouw goed was.
0: Ja, nee, tuurlijk wel. Gaat altijd goed. Nee, maar als jij weet, als je het herkent en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, dan mag je even bellen 0800 3000 555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: Een lekkere vrolijke plaat van Sir Cliff Richard. De muziekpers destijds die schreef dat dat liedje was zo vreselijk aanstekelijk dat simpelweg niemand erin slaagde om stil te blijven zitten als het opstond. Nou, het is hier wel gelukt, want Rob, jij zit gewoon hartstikke stil. En ik zat volgens mij ook hartstikke stil. Ik zat lekker even van mijn koffie te genieten. Dus kunnen wij best hoor, hier in NPO Radio 5 studio.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, goedenavond Kees.
2: Goedenavond Kaya.
0: Hey, hoe gaat het met jou?
2: Keigoed.
0: Ja, keigoed nog wel. Niet een beetje goed, maar keigoed.
2: Ik ben lekker op vakantie.
0: Oh, waar zit je nu?
2: In Vlissingen.
0: Oh, mooi. Ja, ja,
2: en hoe is... Ik ben lekker naar Middelburg gefietst en heerlijk drankje gepakt.
0: Lekker hoor. Ja. En ben je aan het kamperen of zit je in een hotelletje of in een huisje?
2: Ik zit in een huisje.
0: Oh, leuk. Leuk hoor.
2: Ja, ja.
0: Nou, genieten.
2: Ja, dat doen we ook heel zeker. Jij zit aan de koffie, ik zit lekker aan een wijntje.
0: Oh, dan heb jij het beter voor elkaar dan ik. Ik denk, maar als ik hier aan de wijn ga nu, dan wordt het een heel raar programma, denk ik, binnen nu in een half uur.
2: Ah, maar twee glaasjes goed kennen, ja.
0: Ja, vanavond als ik thuis kom misschien eentje.
2: Oké.
0: Maar ik maak eerst het programma af.
2: Oké. Het zal misschien leuk zijn als je er af en toe sneeuw praat.
0: Ja, misschien zou ik het een keer moeten doen. Misschien een keer bij de laatste uitzending of zo. Dat ik dan een flesje wijn meeneem en dan denk van nou kan het.
2: Dat je niet meer weet dat het afgelopen is.
0: Precies. Ja, dan ga ik gewoon zingend hier de studio uit. En dan maakt
2: dat moet je even laten weten, dan ga ik zeker luisteren.
0: Precies, oké, dat ga ik doen, Kees. Hey, ondertussen, weet jij wat er gezongen is onder de douche? Want vertel eens, wat dacht jij te horen?
2: Ik dacht, Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor.
0: Ja,
3: dat zie ik niet. Ja,
0: nou, dan bij deze, Kees, als je straks terugkomt van vakantie, dan ligt er een heerlijk strandlaken van de NPO Radio 5 van de avond van 5 op je te wachten.
2: Dan kan ik nog een weekje naar Zeeland.
0: Precies, ja. He? Dan kun je die volgende keer lekker meenemen naar het strand.
2: Hartstikke fijn.
0: Hartstikke leuk. Fijn dat je hem gewonnen hebt. En ik geef je even terug aan Rob. Dan checkt hij even jouw gegevens. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt.
2: Hartstikke fijn. Okay. Ja, en een fijne uitzending nog.
0: En jij nog een fijne vakantie, Kees.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei.
2: Doei.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Ja, prachtig nummer was het. Van Melanie Ryan. Glass Half Full heet het. Ze heeft een missie om countrymuziek weer helemaal cool te maken in Nederland. Nou, ik vind dat het haar aardig goed lukt.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is tijd voor de tweede hint. En is het een beetje nodig, Rob, of niet? Rob en Bob.
2: Mogen we al een beetje verklappen dat er al een paar goeie ertussen...
0: Ja, daar heb ik het net al aan de kop gezegd dat er al een paar goeie tussen zitten.
2: Ja, nou, ja. Dus,
0: ook een paar fouten.
2: Ook een paar fouten, zeker. Ja.
0: Ik vond het heel leuk. Iemand kwam met die kubushuizen in Rotterdam.
2: Ja.
0: Die kubuswoningen. Vond ik heel leuk gevonden. Maar hij staat ergens buiten onze landsgrenzen. Ja. Sinds het WK is hij meegegaan naar het Noord-Amerika-continent. En sindsdien heeft hij de kriebels te pakken. Hij wil niet meer terugkomen naar Nederland. Hij komt af en toe even een nachtje terug. Even schoon onderbroek halen. En hoeps, daar gaat hij weer. Ja. Dus hij zit ook deze hele week zit hij weer in het buitenland ergens. Dus zoek het niet te dicht bij huis.
2: Nee.
0: Dat is een extra hintje dan maar van ons, hè.
2: Dan is het nog best wel heel groot, het gebied, hè?
0: Precies.
2: Zoeken, ja.
0: Ja, dat heb je helemaal goed. Nou, ik ga je eens even de tweede hint geven. Misschien helpt het je iets verder. Hier komt-ie.
3: Het is een drukte van belang, maar het is hier dan ook wel erg mooi. Tegelijkertijd kan het ook erg gevaarlijk worden. Zo is de grote baai van dit eiland eigenlijk een vulkaankrater die onder water staat. En waar hier begin 2025 nog duizenden kleine aardbevingjes.
0: Oké, goede hint. En dit zijn ook wel dingen om eventueel een beetje op te googlen. Als je daar tenminste handig in bent. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En denk je te weten waar die staat? Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. En die staat trouwens open voor van alles en nog wat. Hè? Een mooi Spaans liedje met een verhaal erbij. Hoe was je dag? Wat ben je aan het doen? Waar zit je te luisteren? Misschien lekker voor je tentje of voor je caravan of in je vakantiehuisje zoals Kees. Laat het maar weten via de NPO Luister-app.

Mike and the Mechanics brachten het nummer eind jaren 80 uit. Maar de boodschap is tijdloos. The Living Years. Het gaat over woorden die nooit zijn uitgesproken. Gesprekken die je uitstelt. En het besef, ja, one day, op een dag kan het te laat zijn. Een nummer over vaders en zonen, over spijt en over vergeving. Maar eigenlijk gaat het over ons allemaal. Over zeggen wat je moet zeggen, nu het nog kan. Zometeen dan hoor je de mooie Spaanse plaat met een verhaal erbij, na de Four Tops.

0: Heerlijk nummer van de Four Tops, Baby, I Need Your Lovin'.
1: Y ahora, otro éxito español.
0: Sí. Spaanse muziek uit het prachtige land. En ik heb aan de telefoon Patrick en Sylvana. Ik heb het goed of niet?
2: Sylvana, dat klopt.
0: Yes, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Of moet ik eigenlijk zeggen, hola.
2: Buenas noches.
0: Ja, want jullie zitten in Spanje op dit moment, of niet?
2: We zitten in Spanje op dit moment, we zijn aan het barbecue.
0: Oh, wat heerlijk. Oh. En beschrijf je uitzicht eens even. Wat?
2: Beschrijf mijn uitzicht eens even. Ik kijk vanuit onze tuin.
0: Ja.
2: Ja, in een mooie tuin met pijnbomen.
0: Ja.
2: En daarachter staan de prachtige groene bergen.
0: Wauw. Heerlijk.
2: En onze vinca natuurlijk. En de andere kant is eigenlijk een beetje, dan kijk ik de vallei in.
0: Ja.
2: En ook achter de vallei liggen ook een paar prachtige bergen.
0: Hé, want jullie wonen daar, hè?
2: Wij wonen hier, ja.
0: Al lang of niet?
2: En nu bijna 8 jaar.
0: Oké. En waarom zijn jullie ooit daar naartoe vertrokken, naar Spanje?
2: Ja, dat was eigenlijk al... Patrick en ik zijn al heel lang samen.
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk ook al heel lang een wens van ons beiden. En op een gegeven moment zijn de kinderen uitgevlogen. En toen hadden we zoiets van, dan gaan we eens kijken.
0: Ja, paps en mams gaan de grens over.
2: Ja, paps en mams gaan de grens over. Brengt voor iedereen een beetje rust in de tent.
0: En komen de kinderen vaak langs of niet?
2: Natuurlijk, onze dochter is pas nog 2 weken hier geweest.
0: Oh, heerlijk.
2: Ja. En we zijn lekker naar Rodens op vakantie geweest en we zijn nu lekker hier op vakantie.
0: Nou, wat fijn. Hey, en jullie wilden heel graag een mooi Spaans nummer horen. En vanwaar dit lied? Vertel er even wat over.
2: Nou, we hadden via de e-Spanje kaarten gewonnen voor de film.
3: In 2018.
2: In 2018.
0: Ja.
2: En de film La Boca. Nee, dat klopt niet helemaal. Ik weet de naam van de film.
3: Todos los saben.
0: Todos los saben. Ja, en dat betekent zoveel als iedereen weet het. Hè? Everybody knows, zeg maar.
2: Ja. En daar zong toen iemand Cuesta dit nummer.
0: Ja.
2: En
3: Het speelt ook een rol in de film.
2: En de naam van het nummer betekent eigenlijk dat de nacht nooit zal eindigen.
0: Oh,
2: deze mooie nacht nooit zal eindigen.
0: Oh, heerlijk.
2: En, het is echt zo'n prachtig nummer.
0: Nou.
2: En het grappige is, we hebben de film gewonnen bij Hispania.
0: Ja.
2: En een kaart gewonnen bij Tuschinski in Amsterdam. Dus daar zijn we toen ook vanuit Spanje naartoe gegaan. Het was heel leuk om te doen. Dan hebben we daar ook nog, er zat een loterij aan verbonden.
0: Ja.
2: En hebben we daar dus, die loterij hebben we daar dus ook gewonnen. En de hoofdprijs was een paar overnachtingen in een B&B in Spanje.
0: Nou.
2: En, dus dat was echt een heel leuk prijs.
0: Ja.
2: Alleen hebben die prijs nooit kunnen innen, want die vrouw die had dus nooit geen plek voor ons.
0: Ach, nou, hoe kan dat nou?
2: Ja, weet ik niet. En achteraf heeft zij dus met B&B voor liefde meegedaan.
0: Oh.
2: Ik weet haar naam even niet meer. Dan was toen die vrouw die heel veel bloemen en ja, dat was heel mooi. Ze hebben de liefde van de leven daar getroffen.
0: Tjongejonge.
2: Dat is best een grappig verhaal.
0: Ja, wat een verhaal. Hey, en die film is jullie dus bijgebleven. Mooie film. En ik ga het nummer ervan ga ik draaien. Una des esas noches sin final. Zeg ik het zo een beetje goed?
2: Helemaal perfect
0: nou,
2: zelfs.
0: Geweldig. Wow, wat fijn. Hey, dank jullie wel voor het verhaal.
2: Ja, geniet ervan.
0: Ja, gaan we zeker doen.
2: Ook de luisteraars.
0: Nou.
2: De luisteraars er ook van genieten zoals wij ervan genieten. Want wij zwijmelen er altijd helemaal bij weg.
0: Nou dan, ik start hem vast in. En gaan jullie lekker zwijmelen met z'n tweeën in het warme Spanje. Geniet ervan. En heel graag tot de volgende keer, hè.
2: Super, jij nog een heel fijne uitzending.
0: Dankjewel, hè.
2: En geniet van je wijntje dadelijk.
0: Ga ik zeker doen. Misschien wel een Spaans wijntje.
2: Oh, heerlijk.
0: Dag, doei.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer in Zandvoort hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
12: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
11: Boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, meldde Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd gevolgd, maar dat werd afgeschaald, omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: lekker. Daryl Hall en John Oates en I Can't Go For That. En inderdaad, jij zei het al, Rob. Die van Simply Red, nou, die is ook heerlijk, hè? Er zit echt wat meer bas onder.
1: Basje,
0: ja, lekker hoor. Ja. Maar een paar jaar geleden was ik met een neefje van mij naar het North Sea Jazz. En wij kwamen daar niks vermoedend een zaal binnen. En wie stonden daar op het podium?
2: Te
0: shinen, Hall & Oates. En dat klonk echt zo vet lekker. Heerlijk. Want jij bent echt ook een festivalganger, een concertganger.
2: Ja, ik was daar dus ook.
0: Ja, nou,
2: we hebben elkaar misgelopen.
0: Precies, we hebben elkaar misgelopen, maar we waren er allebei.
2: Ja.
0: Dat was hartstikke mooi. Oh, genieten. Dat genieten, want ook Roy zegt op de NPO Luister-app Hall & Oates, zo mooi. Nou, inderdaad. En fijn dat je luistert naar de avond van 5. Nog een heel uur te gaan, want Rob en ik, wij zijn hier tot 11 uur om jouw gezelschap te houden. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij vandaag staat. Rond 10:30 valt er een winnaar uit de Rode Hoge Hoed. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zometeen wat meer vertellen. Eerst door met die fijne muziek. Als het dan toch lekker is, dan gaan we gewoon nog even door. Zometeen Dave Barry na de Spinners en It's a Shame.

0: is een lovely but strange effect van Dave Barry uit 1965 was dat.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, ze is een van die zangeressen. Als ik ooit iemand live had willen horen, dan was dat Nina Simone geweest. Samen met Aretha Franklin. Zo jammer dat ik die nooit live heb meegemaakt. En Nina Simone, zij zit vanavond in 2 voor de prijs van 1. Verhalenverteller, een pianiste van wereldklasse en een vrouw die haar stem gebruikte om de wereld te veranderen. Ze droomde ervan om klassiek concertpianiste te worden. Maar omdat ze als zwarte vrouw in de jaren 50 met discriminatie te maken kreeg, sloeg haar leven een andere richting in. Ze nam de artiestennaam Nina Simone aan en ze ontwikkelde een hele eigen stijl waarin jazz, blues, gospel, folk en klassieke muziek moeiteloos samensmelten. Ga maar eens op zoek in die platenkoffer van jou of in je cd-kast. Ik draai zoals eerste My Baby Just Cares For Me. Maar welk nummer van Nina Simone kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je net als alle andere dingen appen naar de NPO Luister-app.

0: In één keer was de batterij op en dan hoort het steeds langzamer en langzamer en langzamer en dan is die klaar. Nog een icoon trouwens die ik live had willen zien en horen ooit. Carole King en I Feel the Earth Move van het legendarische album Tapestry.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint. Ik ga er geen woorden aan vuil maken verder. Luister maar, dit is hem.
2: Ik ben nu in een van de bekendste stadjes van dit eiland. De huisjes, ja, die zijn prachtig wit. En de kerken, die hebben blauwe koepels. Ja, dit is absoluut instawaardig. Maar door gewoon te kijken en te genieten is het misschien nog wel fraaier.
0: Dat is een waar woord van onze Bob, instawaardig. In plaats van alles maar meteen te filmen en foto's te maken, gewoon eens even lekker van genieten. Laat het maar eens op je inwerken. Het was de derde en de laatste hint. En je krijgt van mij een grote, dikke 5 minuten... om mij te laten weten waar jij denkt waar Bob vanavond staat. En als het goed is, ga je in die rode hoge hoed. En dan bellen we je zo op. Dus doe je mee. Hou dan ook je telefoon in de gaten.

tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Het is een uitdrukking in het Engels. En die is I second that motion. En dat betekent zoveel als ik ben het met je eens. Maar toen een van de schrijvers van het nummer L. Cleveland zich in een winkelcentrum versprak en hij zei emotion, I second that emotion, toen zei hij eigenlijk, ik voel precies hetzelfde als jij. En toen wist Smokey Robinson één ding. Ik heb hier goud in handen. En hij schreef vanuit deze briljante verspreking een briljant Motown evergreen.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is tijd voor het antwoord. Goedemiddag, goedenavond moet ik zeggen. Nop uit Tilburg. Hi.
2: Hi, Gia. Hi.
0: Dag.
2: Goedenavond.
0: Ik zag jou ook al vanmiddag op de app bij Open Huis. Want jij had zo'n mooi schilderij gemaakt, of niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Voor een tentoonstelling over Matisse.
2: Ja, klopt. Ja. Henri Matisse.
0: Dat was mooi, man. Dat schilderij, die foto die je ervan stuurde. Hartstikke leuk.
2: Dankjewel.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Alsjeblieft. Krijg je er zomaar even gratis bij. En nu zat je weer nog steeds te luisteren en je dacht van, nou weet ik ook nog even waar Bob is.
2: Ja, klopt. Ik herkende het meteen. Ja, precies. Ja ik heb vakantie, dus de dag Radio 5 aanstaan.
0: Nou, wat lekker. En dan gewoon een beetje op de achtergrond. Ben je er van alles bij aan doen als je aan het radio luisteren bent? Of,
2: ik... kruiswoordpuzzels, schilderen.
0: Ja.
2: En voor de rest heel weinig.
0: Nou, lekker hoor. Daar is vakantie voor, hè? Lekker weinig doen.
2: Zeker.
0: Nou. Ja. Hey, vertel eens, waar dacht jij dat Bob staat vanavond?
2: Ik dacht dat hij in Santorini staat.
0: Ah, en waarom denk je dat?
2: Nou, hij had het over die witte huisjes.
0: Ja.
2: Blokvormig.
0: Ja.
2: Met een steil pad naar beneden en dan zie je een baai.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik kom wel vaak in Griekenland.
0: Oh,
2: maar ik herken het meteen.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk een van de bekendste eilanden als je het... als je die omschrijving... Ja, ik denk het wel.
0: Oh.
2: Ja.
0: Okay,
2: ik zal er nooit naartoe gaan, want ik vind het veel te toeristisch.
0: Ja? Oh, jij bent meer van de rustige plekken, zeg maar?
2: Van hele kleine eilandjes.
0: Oh, ja. Waar bijna geen mensen komen. Waar het gewoon veel natuur. Nou, we gaan dus even kijken. Hier komt de oplossing.
2: Dankjewel.
3: De plek waar ik ben is... het Griekse eiland Santorini.
0: Ja, helemaal goed. Dan moet je er misschien toch een keertje naartoe. Maar dan ga je gewoon in het naseizoen, zeg maar. Als er geen toeristen meer zijn.
2: Nou, ik heb niet zo'n behoefte om naar Santorini te gaan.
0: Nee.
2: Het is een vulkanisch eiland.
0: Oh, oké.
2: Als ik zie hoe steil het daar is.
0: Ja.
2: Is het niet aan mij besteed.
0: Oké. Okay. Nee. Wat is jouw favoriete vakantieplek om naartoe te gaan?
2: Paxos in West-Griekenland.
0: Ja,
2: een klein eilandje van 8 bij 12 kilometer.
0: Aha.
2: En dan moet je echt eerst met het vliegtuig naar Corfu. Daarna moet je nog met een bus en met een boot.
0: Een beetje een floortje aan het einde van de wereld, zeg maar.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, heerlijk. Dan weet je zeker dat er geen hordes toeristen zullen komen. Als je zoveel moeite moet doen om erheen te gaan...
2: Klopt.
0: Dan komen er niet zo heel veel mensen. Nou, lekker
2: precies.
0: Hoor. Hey, je hebt het helemaal goed. Dus de waterfles van de avond van 5, die komt richting Tilburg.
2: Hartstikke leuk.
0: Nou,
2: dankjewel. Ja.
0: Heel graag gedaan. En leuk om je even te spreken, Nop. En wie weet tot de volgende keer.
2: Ja, hartstikke fijn.
0: Okay.
2: Bedankt.
0: Ja hoor. Dag.
2: Fijne uitzending.
0: Doei.
2: Dankjewel.
0: Doei.

Stefan Edt met de NPO Luisterapp en zegt... John Mayer heeft zoveel fijne liedjes. Die mag ook wel eens een keer in twee voor de prijs van één. Nou, ik geef het bij deze door, Stefan. Dank je wel voor de tip. Zometeen twee nummers van Nina Simone in twee voor de prijs van één. Dus je hebt nog heel even de tijd om mij door te geven... welk nummer jij graag wil horen. En dat hoor je straks na Grease. Frankie Valli. Dacht jij dat het rustig werd? Nee hoor, ik wil nog even swingen.

0: Aha, Grease. Heerlijk op die laatste op de late avond. Laatste avond met mij, hoor. Op de late avond. Frankie Valli hoorde je.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, met haar warme, diepe stem kon Nina Simone troosten, maar ze kon je ook raken tot het diepst van je ziel. En ze kon je wakker schudden. Ze werd een belangrijk boegbeeld van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Liedjes als Mississippi Goddam, To Be Young, Gifted en Black waren niet alleen maar muziek, maar het waren ook muzikale protesten tegen ongelijkheid en tegen racisme. En Nina Simone zei ooit: an artist's duty is to reflect the times. Dus je moet de tijd duiden, de tijd waarin jij leeft. En dat is de taak van een artiest. Duid de tijden waarin jij leeft. Nou, dat deed ze als geen ander. En haar muziek klinkt nog altijd even indrukwekkend. Eerlijk en actueel als toen het werd opgenomen. En zometeen hoor je welk nummer van Nina Simone jij graag wil horen. Maar eerst deze. My baby just cares for me.

We onderbreken deze uitvinding voor een spookrijder. Rijdt u op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, dan komt u tussen Apkoude en knooppunt Oudenrijn een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, dan komt u tussen Apkoude en knooppunt Oudenrijn een spookrijder tegen.

0: Nina Simone en Mr. Bojangles. En het was het einde van de eerste avond van 5 van deze week. Het zit er alweer op, het is voorbij gevlogen. Dankjewel aan Rob, jou. Ik zie jou...
1: Snel
0: weer.
1: Ja, ergens volgende week geloof ik.
0: Ja, en dan zien we elkaar heel vaak volgende week.
1: Ja.
0: Dan komen we niet van elkaar af, zeg maar.
1: Hey, 4 keer maar liefst.
0: Ja, 4 keer. Ja. Wauw. Nou, ik kijk er vast naar uit. Dankjewel voor vanavond. En jij bedankt voor het luisteren. En bedankt voor alle leuke berichtjes. Het was weer ontzettend gezellig ook op de app. Dus dank daarvoor. En krijg je nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, hè, Rob en ik, wij wensen je het beste van deze nacht. En vergeet vooral niet dat waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, jij bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO
3: Radio 5. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in die regio ontstond donderdag. 8.000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen breidt zich niet verder uit. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in dat gebied. Abdul B., die zaterdag een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn woning. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. In mei werd hij vrijgelaten, maar wel moest hij een deradicaliseringstraject volgen. En sindsdien volgde agent hem extra. 10 dagen daarna werd het monitoren afgeschaald omdat er volgens de agenten geen aanwijzingen waren dat B. een aanslag plande. Bij de aanslag van zaterdag door B. kwam een Poolse vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Dat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er aan de hand was en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: regelt je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Middernacht, het begin van dinsdag 28 juli, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. En ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij werden vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie nog uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e verdachte wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer nog alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Er wordt nog geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Noord-Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Agensman. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In het midden is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.